0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken en vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Hij is in cassatie gegaan. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog met zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en als een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in hun huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Het wordt 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat dan weer een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel door zou kunnen gaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Het wordt 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. En ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zal brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering, zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 23 juli 2026. Ja, die Surf City. Vanuit die Surf City naar Scooter City is natuurlijk maar een heel kleine stap, hè?
1: Ja, en natuurlijk hebben we gisteren weer voor de buis gezeten, Bert. Om 7 uur ben jij te zien in het Max Scooter Journaal. En ik viel me op, de wedstrijd was heel anders dan gisteren. Een stuk rustiger met open water op het Snekermeer. En wat ik heel erg leuk vond, was dat de Snekerpan dus heeft gewonnen. En dat zorgt ervoor dat het klassement weer wat dichter bij elkaar ligt.
0: Dat vind ik ook mooi. En dat houdt die spanning natuurlijk ook vast. Ik vond het ook een hele mooie. Vind ik toch wel een hele mooie schipper, die Jappie Visser. Vorig jaar gewond geraakt, maar nu weer helemaal terug op zijn plek. En gewoon ook helemaal blij vanuit zijn hart. Ja, ik kan daarvan genieten. En Evert natuurlijk ook altijd een dankbare gast. Een vriend van onze show natuurlijk. Dus,
1: die een half uur zijles had gehad, zei hij, maar daar was het ook bij gebleven.
0: Ja, klopt. Ja. Die houdt zich toch gewoon bij het Bob commentariëren van de sport vooral. Ik denk dat dat een goede rolverdeling is. Nou ja, vanavond natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Dan zitten we op de Langweerderwielen. En dat is eigenlijk op steenworp afstand van de plek waar deze studio zich bevindt deze weken tijdens het Scootjesjournaal. Dus ja, daar zou ik lopend naartoe kunnen, als het moet.
1: Hè? Nou, misschien leuk. Vorig jaar was je op de fiets, toch?
0: Ja, klopt. Maar ik denk dat ik dit jaar met Sammy daarheen wandel. Dan kan Sammy het ook een keer zien. Want die vraagt zich ook altijd af, waar gaat die man toch heen elke dag?
1: Dus. En mooi een beetje in de lijn van de Vierdaagse natuurlijk. Zet je toch nog wat extra stappen?
0: Ja, klopt. Want daar ben ik wel benieuwd naar. Dag 3 van de Vierdaagse. En jouw lieve moeder Debbie loopt mee. Of is ze inmiddels uitgevallen?
1: Nou, Bert, ze loopt nog wel mee. Ze heeft ongeveer een half uur geleden is ze gestart. Dus ze heeft ontzettend genoten gisteren van de dag van wiegen. Maar gisteren, toen stuurde ze me een foto van haar blaar op haar kleine teen. En ik moet zeggen, die blaar die verdient inmiddels een eigen startnummer. Want het is echt inmiddels geen kleine teen meer, het is meer een blaar. En ja, vandaag moet ze de 7 heuvelen trotseren. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat doen.
0: Ja, dat is toch wel de zwaarste dag. Maar ja, aan de andere kant, als je de eerste 2 al hebt gehad, dan gaat die derde ook als vanzelf. En ja, die blaar, dat kan een heikel punt zijn. Enfin, we gaan later contact zoeken met in elk geval een van onze vrienden van de show die ook meelopen. Hè? En morgen in elk geval hopelijk toch jouw moeder over de finishlijn.
1: Nou ja, ik heb gezegd, allemaal, als je vandaag haalt, dan haal je morgen ook. Dus dan wandel je hem uit.
0: Kijk, je bent echt een goeroe om dit te zeggen gewoon. Hè? Dan haal je je moeder helemaal. Dan sleep je je moeder over die 7 heuvelen heen. Hartstikke mooi. We hebben ook weer een vakantiehulp vandaag. En zijn naam is Milan. Dag Milan, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen allemaal. Hallo.
0: Hoe is het met jou? Want we hebben je natuurlijk al vaker gehoord.
2: Het gaat heerlijk. Ik ben net terug van vakantie. Straatsburg en Heidelberg in Duitsland. Geweldige start, Heidelberg. Dus echt een aanrader voor iedereen. Ja.
0: En is die vakantie helemaal vlekkeloos verlopen?
2: Ja, helaas. De pech was onderweg. Dus het ging niet helemaal goed op die terugweg. Een accu die niet startte. Geen ANWB in het buitenland helaas. Dus dat verloopt niet helemaal soepel op de terugweg. Nee.
0: Oké, nou daar wil ik wel later vanochtend meer over horen. Eerst maar eens even kijken wat er verder in het nieuws zit. Sydney, goedemorgen.
3: Ja Bert, goedemorgen. Ja, jij bent veel met water bezig. Maar ja, kun je ook even wat aan heel Nederland uitdelen? We moeten het even hebben over de droogte. Het zorgt voor steeds meer problemen. En er wordt ook onder andere alvast mee geoefend ook met bijvoorbeeld natuurbranden. Daar gaan we het zo even over hebben.
0: Oei, dat klinkt buitengewoon spannend. Eerst gaan we een lied uit bed halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 liggen nog in bed. We gaan er eentje wekken op voorwaarde dat hij begint. Met welke letter?
2: De P van pech. Een probleem.
0: Ach ja, die P kun je op allerlei manieren inzetten. Bijvoorbeeld in de vorm van een liedje. We zijn dus op zoek naar liedjes. Beginnen met de letter P van pech of problemen. Of, nou ja, vul maar in hè. Jouw inzending is welkom via de NPO Luisterapp. En de mooiste inzending hoor je zometeen helemaal hier op NPO Radio 5. Maar nu eerst Irene.

Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. En er komen mooie platen binnen voor ons alfabet. Je kunt nog inzenden via de NPO Luisterapp. Liedjes beginnen met de letter P. Maar we buigen ons natuurlijk nog zeer kritisch over de mooiste suggestie. Ja, en dan dit liedje. Dat past zo lekker bij de zomer, vind ik. Als je onderweg bent naar je vakantieadres of waar dan ook ter wereld gaat. Can it eat?

0: Austin. En gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Om 6:56. Dag Hanny, goedemorgen. Wij proberen contact. Ja, we hebben problemen met de
1: telefoon.
0: Met de telefooninstallatie.
2: Iedereen nu op dit moment hier die hier werkt, heeft er last
0: dus
2: van.
0: Dus binnen de hele NPO is niemand nu aan de telefoon.
1: Nee, en net kregen we. Ik hoorde Hanny wel net op dit moment. Ik mag praten tegen Hanny, maar Hanny hoort mij niet terug op geen enkele mogelijkheid. Dus ik kan op dit moment ook helaas niet horen. Nee.
0: Nee. Nou ja, we kunnen natuurlijk wel even doorkijken wat er is binnengekomen voor ons alfabet. Ja. Want daarvoor bellen we haar natuurlijk. Hè. De P, vaak bezongen onder meer door de Rolling Stones in Painted Black. Dankjewel. Margot Hedders en ook Hans Mulder kwam daarmee. En van diezelfde Stones, Play With Fire, binnen via Nico. Power To All Our Friends van Cliff Richard. Dankjewel, Sean. En ook Kees Deen draagt hem aan. Pour moi la vie va commencer, Johnny Holiday via Anna. Gerrit en Anneke kiezen allebei voor Pretty Belinda van Chris Andrews. Paloma Blanca, George Baker, Ger Hinsen. Parole, parole via Maruska. Play the game van Queen.
3: Ja, ja.
0: Dankjewel, Jouke. Oh, wacht eens even. Hey, is Hanny daar?
1: Is
0: nou, goedemorgen, Hanny.
3: Goedemorgen. Ik hoorde jullie de hele tijd.
2: Ja.
3: Maar jullie hoorden mij niet.
0: Nee, maar ik hoor je nu wel, Hanny. Dat is mooi,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, gelukkig.
0: Ja. Zeg, hoe is het met je?
3: Ja, heel goed.
0: Ja, heb je een mooie zomer?
3: Ja, zeker. Geniet van alle dagen.
0: En op wat voor manier?
3: Nou, van alles wat gebeurt. Scootjes skielen. De vierdaagse programma. Vakantie. Het is een mooie weer. Ja, nou, een paar dagen niet.
0: Nee, maar inderdaad, het is wel leuk. Hè? Lekker die zomerse programma's op televisie. De vierdaagse, het gevoel van. En natuurlijk het scootjes skielen. Ik waardeer het zeer dat je elke avond kijkt. Vind je het ook bloedstollend dat je dan trillend op de bank zit van de spanning, bij wijze van spreken?
3: Nou, zo erg niet. Maar ik vind het wel spannend, inderdaad. En het verbaast mij dat, ja, er zijn de winnaars, maar dat er sommige scootjes zo ver achter zijn.
0: Ja,
3: dat is een
0: groot verschil. Ja,
3: ja, klopt, precies. Ja, en alles wat verteld wordt en die scootjes in 1 minuut. En gisteren zag ik, nou, dat had ik al eerder gezien, met die stok in het water. Ik denk, waarom doen ze dat nu? Ja, dat heet pijlstok, dus moeten ze dan kijken hoe diep het water is?
0: Nou, jij volgt het college goed. Je bent bijna klaar voor het examen, Hanny.
3: Nee hoor.
0: Ja, nou ja, het zou kunnen. Maar goed, veel grote verschillen nog in het klassement. Maar ik zeg altijd, sneek is nog ver.
3: Ja.
0: Yeah. En tot die tijd goed je best doen. Want volgende week vrijdag nemen we natuurlijk ook het eindexamen af.
3: Oh ja, nou probeer het maar. Maar dat zak ik hoor.
0: Nou ja, dat zal wel meevallen. Ik vind het leuk dat je kijkt. Zeg, we gaan even een lied uit bed halen.
4: Alfabet.
0: Nou, weet je wat? Laten we meteen maar to the point komen. Welke platen heb jij gekozen?
3: Ja, Peggy Sue van Buddy Holly.

Uit bed gehaald door Hanny Kruijer uit Heerhugowaard. Deze Peggy Sue van Buddy Holly. Zijn grootste evergreen, denk ik, hè? Dit is muziek van nu. Luke Combs en Be By

0: na half zeven. Tijd voor het NOS Journaal. Goedemorgen, Sydney.
1: Goedemorgen, Bert. De Rotterdammer van 18 die werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte ook meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Ook hij kwam uit Rotterdam. Er waren op dat moment veel mensen op de been vanwege de vierdaagse feesten. Maar die lijken geen verband te hebben met de schietpartij. Er zijn nog geen nieuwe aanhoudingen gedaan. De droogte in Europa komt grotendeels doordat er meer water verdampt. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat droogte in Europa vaker voorkomt. Want als het warmer wordt, verdampt water weer sneller. Het leidt ook tot een groter risico op natuurbranden. Vrijwilligers van de brandweerpost Kuinderen in Overijssel ontwikkelden daarom een systeem waarmee je in een korte tijd een bosbrand kunt stoppen. Ze koppelen de brandweerslangen dan aan enorme sproeiers, zoals je ook bijvoorbeeld je gazon sproeit, maar dan in het groot. En daardoor hou je het ene gebied nat en zal de brand zich niet verder verspreiden.
2: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in hebt liggen, is dat een kwartiertje.
1: Het systeem kan ook preventief worden ingezet bij grote campings bijvoorbeeld in natuurgebieden. Het kan vuur afremmen en kampeervoorzieningen beschermen. En zeegroentesnijders in Zeeland slaan alarm omdat het seizoen voor hen ook veel te laat begint door het weer. Ieder jaar gaan ze natuurgebieden in om bijvoorbeeld zeekraal of lamsoort te snijden. Maar door de huidige regels zijn veel zeegroenten al te oud om nog te eten als het snijden mag beginnen.
3: Je moet eigenlijk zo zien dat je je kinderen belooft om een ijsje te gaan nemen. Je laat eerst het ijsje smelten en dan geef je een stokje. En dan moeten ze ook een dankjewel zeggen. Want de zeekraal die hier staat, ik heb het net laten zien, die is stokkig. Die is niet meer te eten. Die is echt niet meer te eten. Men vindt dat de zeegroentesnijders de vogeltjes verstoren. Maar het gaat erom wat wel kan en niet wat of niet kan. Als je altijd denkt wat of niet kan, dan kan er nooit niks.
1: Ja, de snijders hebben nu daarom een stichting opgericht om mee te praten over oplossingen en de Zeeuwse traditie te behouden.
0: Nou, ik denk dat we hier volgende week nog wel meer nieuws over krijgen als Carolijn terug is. Want die eet elke dag zeewier.
4: Ja,
0: of zeekraal. Ja, en lamsoorden. Ja. Ja, ja, precies. Want ze heeft ook van die lamsoorden, dat zijn van die zachte, platte blaadjes volgens mij.
1: Ik zit niet zo heel goed in de zeegroenten. Maar volgens mij heb je wel gelijk inderdaad. Ja, klopt, van die blaadjes, ja. Ja.
0: En dan heb je die zeekraal. Dat zijn van die vlezige, knapperige stengels.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Hopelijk komt het toch nog goed daar in Zeeland.
5: Je hebt kennis. Ik vind dat je dat allemaal wel goed kent, Bert.
0: Ja, ik heb één keer gegeten bij Carolijn.
1: Ik kreeg je alleen maar zeekraal en lamsoor. Het weer nog voor vandaag.
0: Ik dacht, lekker lamsoor. Ik dacht, maar lekker vleesje, dacht ik.
1: Ja, wil je er nog één? Ja. Het weer voor vandaag veel bewolking, maar later komt er iets vaker wel de zon er weer bij. Het wordt in de middag 19 tot 24 graden.

0: is een beetje vallen we vierdaagse wandelaars deze dagen. Dit When I'm Walking, Fats Domino. Als je dag 3 ingaat, dag van de zeven heuvelen, dat is een zware dag. Zet hem op. Als je hem haalt, dan weet je ook dat die morgen ook gaat lukken. Goed, daar gaan we het later vanochtend nog over hebben met een van onze vrienden van de show die de vierdaagse loopt. Vakantiekracht vandaag is Milan. Dag, Milan, vertel, je hebt pech gehad op je vakantieadres. Hè?
1: Mm-hmm. Ik was in het prachtige Straatsburg in Frankrijk. En ik had mijn auto lekker goedkoop bij een PNR-parkeergarage gezet. En ik kom eraan na 3 dagen geweldige vakantie. We gingen vroeg van huis weg, 7:00 's ochtends, want we wilden vroeg naar huis. En we komen bij die auto, ik ga mijn parkeerkaartje afrekenen. En ik zie mijn vriend klikken met die afstandsbediening. En ik zie hem daar al staan. Ik denk, oh jee, hij gaat maar niet open, die auto. Nou, kom ik daar, we moesten hem handmatig openen. Start je die auto en die auto startte niet. Ik denk dat ik echt dacht, nee, we wilden zo graag naar huis toe.
2: Heb jij ook een Franse auto? Of,
1: ik heb een Peugeot, dus ja, het is een Franse auto.
2: Ja. Daar ga je al.
1: Nou, en op dat moment denk je, nou, wat gaan we doen? We gaan de ANWB maar bellen en de verzekering. Dus wij bellen. Nou, wat blijkt? Wij hebben natuurlijk wegenwacht, maar geen Europa-dekking. Nou, en wat zeggen ze dan? Ja, dan moet je 112 bellen in Frankrijk. Dat is blijkbaar het noodnummer wat de wegenwacht in Frankrijk is. Nou, wij 112 bellen. Nou, vrouw kent nauwelijks Frans. En meteen zegt ze, ja, jij bent niet in een emergency. So we cannot help you. You need to solve it out yourself. Dus inderdaad, 1.5 uur op z'n Frans. Allemaal mensen aangesproken met Google Translate. Of iemand ons kon helpen. Niemand die ons kon helpen.
2: Ach jee.
1: Dus uiteindelijk toch maar geprobeerd, op het internet gezocht. Alle spullen weer uit de auto geladen. En ik duwen naar die auto, ik duwen. Mijn vriend probeert hem koud te starten en het was gelukt. We hebben die auto dus weer aan de praat weten te krijgen. Nou, tussendoor denk je, nou, dan laat die auto zich wel op. Dus wij rijden diep Duitsland in. Maar we moesten op een gegeven moment wel tanken. Dus we zetten die auto stil in de hoop dat hij daarna wel weer zou starten. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet.
2: Ach.
1: Dus gelukkig kwam daar een hele aardige, opeens een hele aardige, nog Franse man met een Peugeot aangereden. En die begon helemaal in het Frans te lullen. En
2: wij die snapte jouw probleem waarschijnlijk.
1: Ja, en wij weer in Google Translate erbij. En uiteindelijk zegt hij, ja, als je hier bij die supermarkt kabels koopt, dan gaan we je wel weer aan de praat krijgen. En inderdaad, hij heeft ons geholpen. En we zijn in 1 ruk 5.5 uur doorgereden hier naar Nederland. En daar startte
0: omdat je niet meer durfde te stoppen natuurlijk.
1: Nee, echt, we waren als de dood. En ik wilde graag naar huis.
0: En hoe is het nu met je auto trouwens?
1: Ja, die is nu gemaakt door de ANWB. Gisteren kwamen ze in Nederland. Want we hadden natuurlijk wel een Nederland-dekking. Dus ze kwamen gisteren gewoon netjes in mijn parkeergarage een nieuwe accu erin zetten. Want die had gewoon niet voldoende kracht meer blijkbaar.
0: Ja, nou ja, goed. We weten allemaal, je zit nogal op de centen, Milan. Mm-hmm. En na het hachelijke avontuur van te korte gordijnen aanschaffen...
1: Oh, klopt,
0: komt dit er ook nog wel bij. Ja. Maar je komt de zomer wel door, hoop ik, hè?
1: Ja, en dit kost me nu een mooie €3 extra per maand... om die Europese dekking erbij te hebben. Dus een goede tip voor iedereen. Kijk het eventjes na.
2: Ik zie ook dat je armen een beetje gegroeid zijn.
1: Ja, zo, ik heb geduwd. Nou, je moet niet weten. Ik zat te juichen, joh, toen die auto gestart was. Ik zat te schreeuwen in die garage. Ik denk dat de Fransen ook gedacht hebben van, wat is dit?
0: Oké, €3 extra per maand. Op een dag zie ik jou nog werken bij budgetvoorlichting, bij de Nibud. Echt waar. Volgens mij kun je daar prima aan de slag.

blijft toch even het allermooiste van het goede doel van het album. Mooi en onverslijdbaar, deze Franse auto. Maar zometeen nemen wij de benenwagen. Reizen we af naar Nijmegen. Voor de derde dag van de vierdaagse. Samen met Alex van Kessel. Benieuwd hoe het hem vergaat. Maar nu eerst tot het nieuws van

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
3: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Het is 7 uur, het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
5: Goedemorgen Bert. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Zonder reden kom je dan de wijk tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet meer in. De maatregel komt na jaren van grote overlast in die buurt in Rotterdam.
6: Als het donker wordt, Dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
7: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
5: Volgens experts is een dergelijk gebiedsverbod in een wijk uniek. Er is in Frankrijk weer een bosbrand uitgebroken. In de buurt van Bordeaux dit keer. Zeker 600 mensen zijn geëvacueerd. Het vuur heeft al zeker 100 hectare aan natuur verwoest. In het westen en zuidwesten van Frankrijk blijft er de rest van de week een verhoogd risico op natuurbranden. De brandweer heeft er zijn handen vol aan daar. Ali B. gaat vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Deze week werd duidelijk dat hij door het evenement was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken, ondanks hun talent. De aankondiging leidde tot ophef omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat die veroordeling nog niet vaststaat, mocht Ali B. dit wel doen. Maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel en heeft in overleg besloten dat Ali B. zich terugtrekt. En terwijl sommige voetbalploegen nog volop in de voorbereiding zitten, staat voor FC Twente vanavond de eerste serieuze test van het seizoen op het programma. In de tweede voorronde van de Europa League is het Hongaarse Ferencváros de tegenstander. Zijn rookie staat in de basis, net als de weer fitte Wout Weghorst, zegt trainer Van der Brom.
8: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En ja, die gaat ook starten, dus geen discussie over.
5: Ajax komt ook in actie in de Conference League. Het Servische Vojvodina is de tegenstander daar. Daar gaan we voor het eerst het spel ook van Ajax zien onder de nieuwe trainer. Het weer eerst bewolkt, later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt in de middag daarbij 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
4: Dankjewel, Sydney. Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

De Europese Centrale Bank onthult vandaag het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. De huidige briefjes worden toch een beetje als saai gezien. Zijn ook al vaak vervalst. Er is volgens mij een roep naar het mooie geld zoals vroeger. En een dag om heuvels te trotseren. Allereerst doen ze dat in de Franse Alpen bij de Tour de France. Vandaag gaat de rit van Voiron naar Auxerre-Merlet. Collega Bert Kradenbarg bezoekt vanmiddag in Bert op 5 het Tourcafé.

bij onze vrienden op NPO Radio 1. En een groene dag voor de wandelaars in Nijmegen. Vandaag is de dag van Groesbeek en de Zeven Heuvelen. Benieuwd hoe vriend van de show Alex van Kessel die Zeven Heuvelen gaat trotseren. We gaan zometeen contact met hem zoeken. Maar het niveau is hoog, hè, op zo'n derde dag. Level 42 in dat opzicht. Dit is Lessons in Love.

0: Vierdaagse.
1: Daarvoor reizen we natuurlijk af naar Nijmegen. De zeven heuvelen kleuren groen op deze derde dag. De dag van Groesbeek. Ja, en dan op een gegeven moment doen we natuurlijk die beruchte zeven heuvelen op. Wandelvriend Alex van Kessel gaat ze bedwingen vandaag. Dag Alex, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert, vanuit
1: Nijmegen. Hoe gaat het met het lijf en met de leden?
2: Ja, het gaat boven verwachting. Eigenlijk zou ik bijna niet deel kunnen nemen aan de Vierdaagse in verband met knieklachten die vanaf januari al spelen. Maar uiteindelijk heb ik er vorige week besloten om toch een injectie in mijn knie te plaatsen. En die geeft wonderwel verlichting tot nog toe.
1: Kijk eens aan. Je hebt niet een nieuwe knie dus gehaald, maar een injectie redt jou straks. Die brengt jou zometeen naar de Via Gladiola morgen dan.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. En het ziet ernaar uit en dat ook gaat lukken.
1: En is dat dan een ouderdomskwaal? Laten we even het medische dossier erbij pakken.
2: Ja, het zou kunnen. Maar van de andere kant, mijn andere knie heeft het niet en die heeft net zo ver gelopen. Dus ik weet het niet.
1: Maar zit er dan een soort drugs nu in je knie waardoor je dit allemaal moeiteloos loopt, Alex?
2: Nee, het is een ontstekingsremmer.
1: Oh, dat is het. Dat is het.
2: Ja,
1: en die zeg, waar loop je op dit moment?
2: Ik loop net buiten Nijmegen nu, de eerste 2 kilometer. Ik ben om 7 uur gestart omdat ik de 30 kilometer deed, in verband dus met die knie. Dus ik ben net Nijmegen aan het uitlopen, richting Malden.
1: En is dat dan een ander soort wandelaar, de wandelaar die de 30 kilometer loopt? Want dat is de laagste afstand, hè, voor de goede orde.
2: Ja, nee, dat kan ik niet zeggen. Het is het fanatieke zit hem denk ik in alle afstanden, dus ook okay. In deze.
1: En wat voor sfeer is daar op dit moment?
2: Ja, hier hoort het. Hier staat aan alle kanten al muziek aan en koffie en koekjes. De sfeer is eigenlijk prima. Mensen hebben toch weer vroeg opgestaan om de mensen aan te moedigen. Dus.
1: Want waar overnacht je? Want dat is altijd best wel een ding natuurlijk, hè, om een goede overnachtingsplek te vinden als je meeloopt in die Vierdaagse.
2: Nou, ik ben in de omstandigheden dat ik gewoon elke dag naar huis kan en met de trein van Os naar Nijmegen ga. Dus ik zet mijn auto in Os neer en dan ben ik elke ochtend met de trein.
1: Nou, dat is mooi. De hoeveelste keer is dit voor jou?
2: De vierde.
1: Dat betekent dat je morgen gewoon, als alles goed gaat, gewoon zo'n klein cijfertje 4 krijgt op je vorige kruisje.
2: Dat is de aanloop naar de volgende medaille, maar
1: Ja. Dat is niet anders, hè? En kom je in gesprek met veel mensen om je heen? Want dat vond ik, toen ik de afgelopen 2 jaar meeliep, het leukste, dat je gewoon met Jan en allemaal een praatje aangaat. En na 2-3 minuten verlaat je elkaar weer, zie je elkaar nooit meer terug. Maar heb je toch een leuk gesprek gehad?
2: Ja, dat zou mooi zijn als het 2 à 3 minuten zou blijven. Maar de eerste dag had ik al meteen de sieren campagne van maak eens een praatje in praktijk gebracht. Dus ik ben op de Waalbrug random zomaar iemand aan gaan spreken. En het gesprek heeft geduurd, denk ik, 5 kilometer tot aan Oosterhout. En daar heb ik zeggen en schrijven 3 zinnetjes zelf kunnen vertellen. Dus,
1: dat was iemand die lulde vooral over zichzelf.
2: Ja, die ging alleen maar door en door. En ik denk, hoe kom ik daar in hemelsnaam vanaf? Dus ik heb in Oosterhout besloten om heel snel naar het toilet te gaan. In de hoop dat ze doorliep. En ik kom terug en ze staat daar. Ik vond het toch zo gezellig.
3: Oh.
2: Ik denk, okay. Maar na 1 kilometer ben ik me toch maar vlug in de menigte gaan mengen. En wegwezen. Maar met fijne gesprekken over het algemeen. Ja, in zo'n Walk of the World kun je ook een Walk of the World doen. Je kunt met iedereen praten. Mm. En alles komt samen in zo'n tocht. Je kunt rustig voor jezelf doen. Je kunt over de problemen van de wereld, van andere mensen. Ja, er is genoeg gesprekstof.
1: Ja, wat een mooie anekdote, Alex. Ja, en morgen natuurlijk de grote finale. Ik ga ervan uit dat je het redt. En anders moet je maar een extra spuit in die knie zetten.
2: Ja. Ik ga het mooi redden.
1: Ja, dat denk ik ook. En wie wachtte jou dan op morgen op de Via Gladiola?
2: In het verleden mijn echtgenoot. Maar die kwam bijna door de drukte gewoon te laat. Dus dan is het echt ramvol in Nijmegen. Op de stations, er is geen doorkomen aan. Dus ik pak zelf een biertje en dan ga ik naar huis. En dan gaan mijn voetjes omhoog.
1: Juist. En dan kun je ook lekker vrijuit gaan liggen. Want je bent met pensioen, hè, Alex?
2: Ja, sinds vorige week heb ik de pannen erop gelegd.
1: Ach, nou, kijk eens aan. En wat heb je altijd gedaan, ook alweer in het leven?
2: Ik was planner. Tenminste, okay. De laatste 18 jaar. En daarvoor zat ik in de interieurbouw. Dus...
1: En waar verheug je je vooral op als je die zee van vrije tijd nu straks voor je ziet?
2: Als ik de zeven heuvelen zie.
1: Nee, die zee van vrijheid. Nu je met pensioen gaat.
2: Ja, de moed er af is. Van je moet dit, je moet dat. En zo laat moet je daar zijn. Ik maak mijn eigen indeling. En dat is wel heel leuk.
1: Dat is mooi. Maar nog één opdracht heb je wel voordat je echt met pensioen gaat. Want dat is dat je wel tijdig natuurlijk bij die Via Gladiola komt morgen. Niet dat je denkt van, nou dat hoeft niet. Ik kom op mijn dooie akkertje daar aan sjouwen en dan ben je misschien te laat.
2: Nee, dat komt helemaal goed.
1: Oké. Zeg, ik hoop dat je vrouw morgen een weg weet te vinden daar naar die Via Gladiola. Zodat ze je kan opwachten met bloemen, hè, met gladiolen. En is je dochter er ook bij of niet?
2: Nee, die zijn volgens mij al mijn kinderen zijn op vakantie of gaan vandaag op vakantie. Dus.
0: Nou, lekker dan.
2: Ja.
1: We hebben wel een heel lief berichtje gekregen van jouw dochter Perla. Ze wil jou namelijk heel erg veel succes wensen op deze derde dag. En dat wil ze doen middels een liedje. Wat vind je daarvan?
2: Serieus? Wow, ja. Super.
1: Dat heeft Perla toch maar mooi geregeld. Heb je enig idee om welk nummer het gaat?
2: Nee, eerlijk gezegd niet. Maar, verras me.
1: Deze.
2: Oké. Nou, hartstikke top. Dankjewel.

0: Jesse Green, Nice and Slow, onderweg naar het nieuws van 7:30. Sydney, waar ga jij het zo meteen in elk geval over hebben? Sydney?
1: Oh.
2: Ja, mijn microfoon stond niet echt helemaal open. Maar goed, we gaan het zo meteen over darten hebben. Er is een darter niet zo blij.
0: Oké. Okay.

0: maand lang de schijf van NPO Radio 5. Rolling Stones. Het nieuws nu van 7:30. Dag Sydney, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. De Houthi-rebellen in Jemen hebben weer olieschepen aangevallen in de Rode Zee. Het gaat om 2 tankers van Saoedi-Arabië. Het land is de aardvijand van Iran, dat op hun beurt weer de Houthi steunt. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken, maar de bemanning kon in veiligheid worden gebracht. Ondertussen heeft Amerika ook weer Iran aangevallen voor de 12e nacht op rij alweer. Daarna viel Iran ook weer Amerikaanse bases aan in de regio. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten hebben.
2: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van, let op, de ziekte komt eraan. En van die signalen willen we nu gebruik maken om die op te sporen in het bloed, zodanig dat we met vrij grote zekerheid kunnen voorspellen van, ja, dit individu gaat die ziekte krijgen en dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
1: Voor het onderzoek worden 1500 mensen gezocht die aan het onderzoek willen meedoen. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. Daarmee komt ze haar belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden, zou ze namelijk gaan abseilen. En dus gaat ze afdalen van de Euromast, ondanks haar hoogtevrees. En darter Gian van Veen is doorgedrongen tot de kwartfinales van de World Matchplay in Blackpool. In een heel spannende partij won hij met 14-12 van een andere Nederlander, Wessel Nijman. Die wist zelfs 148 uit te gooien, horen we bij Viaplay.
3: Ja, wat een lul.
4: Ja.
3: Nee, wat dit? Nou, ja,
4: maar
3: dat
4: ook
3: zeg
4: knap
3: ik,
4: van hem natuurlijk.
3: Ja, ja. Door dat soort momenten kan ik dus nu ook gewoon zeggen van, hij hebt terecht gewonnen van mij. En dat ja, het is heel zuur voor mij. En ik moet nu een vlucht gaan boeken om morgen naar huis te gaan. Maar dat soort finishes maken wel dat hij nummer 3 van de wereld staat. En maken wel dat hij nu bij de laatste af staat.
1: Ja, met het behalen van de kwartfinale is de Giant verzekerd van zeker 35.000 pond. Ook nog eens.
0: Jij volgt dit toch op de voet altijd, Carmen, dat darten?
5: Ja, klopt, ja. En ik vind het wel mooi om te zien dat de Giant, dus Gian van Veen, ontzettend is gegroeid als speler. Ik denk dat 2 jaar geleden niemand het had over Gian van Veen. Toen had iedereen het altijd over Michael van Gerwen. Ja. En Gian is nu eigenlijk een soort van, ja, de nieuwe held van Nederland op het darten. Dus fantastisch.
0: Ja. Het weer dan.
1: Het is bewolkt, maar vanmiddag komt wel iets vaker de zon erbij, Albert. Het wordt 19 tot 24 graden uiteindelijk.
0: Ah.

0: Uit de zomer van 1984, dit Talking Loud and Clear van Orchestral Maneuvers in the Dark. En Henk reageert via de NPO Luisterapp. Hij zegt van afgelopen editie van Bospop trad OMD op in een van de tenten. Het was erg leuk en goed. En ze zeiden, all you young guys, don't be afraid. We are just a few old guys kicking your ass with synthesizers. Dankjewel Henk, grappig. De grootste verjaardagskalender van met de jarige vrienden van vandaag. Anneke Huizinga, Eland uit Tegelen hoort daarbij, wordt 65. Tom Reker, 69. Peter Koudijzer, 67. Joke Almekinders de Rooij uit Breskens, 71. Jolanda Glas uit Hilversum, 67. Karin Rijpstra uit Loppersum, 63. Sjaan Baljeu uit Wemeldingen, 68. Bart Goudzwaard uit Zonnemeer, 70. En Henk Brink uit Zwichelte, ook jarig gefeliciteerd met je 72ste verjaardag, Henk. We gaan even bellen met Vriezenveen. Daar woont Gerrit Kerkdijk.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, is dit Gerrit?
1: Jawel, helemaal.
0: Nou, van harte gefeliciteerd met je 65ste verjaardag en welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5.
1: Ja, dankjewel, Bert.
0: Wordt een mooi feest?
1: Ja, nou, een groot feest, dat valt nog mee. We zijn hier met z'n tweeën, mijn vrouw en ik. En dat is het.
0: Dat is het. Er komen ook geen vrienden of familie over de vloer?
1: Niet dat het gepland staat, want we zijn op vakantie. En ja, als we komen, dan is het een grote verrassing. Dus ik laat me gewoon verrassen. We zien wel wat de dag brengt.
0: Ja, dat snap ik. En waar zijn jullie op vakantie?
1: We zitten in Achterhoek.
0: En dus op een camping?
1: Op de camping. En gezien van onze eigen woonplaats is dat dan niet zo heel ver weg. Maar het is een mooie streek en we fietsen graag. En ja, volop gelegenheid om te fietsen. Dus
0: ja,
1: het is niet anders, maar het is goed genoeg.
0: Ja, nou, dat is toch mooi. Je hoeft ook niet ver weg te gaan. Ik bedoel, het is wel zo veilig om in eigen land te blijven. Hè? Dat horen we toch ook telkens in het nieuws, hè?
1: Ja, ja, of je moet op een verkeerde plek in Nijmegen zijn en zo. Dat hoorde ik dus ook van de week.
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel heftig.
1: Dat is natuurlijk gewoon weer iets minder, maar Nederland bevalt ons prima. We doen al jaren onze vakantie in Nederland. Okay. Eerder was het Drenthe. Ook Borger zijn we geweest. Die plek is jou zeer zeker bekend.
0: Daar heb ik wel eens van gehoord, inderdaad.
1: Ja, ik geloof het graag, ja.
0: Maar ik begrijp dat jij dat terug hebt toegekeerd.
1: Ja, ja, zo zou je kunnen zeggen. Ja. Die camping is opgeheven, of opgeheven, die is overgenomen. En wij hebben toen besloten om maar de andere richting te kiezen. En vandaar dat we nu in de Achterhoek zitten.
0: Oké, en daar is het ook goed toe van. Nou, hartstikke mooi. Het zijn spannende tijden ook een beetje voor jou, Gerrit, hè?
1: Nou, die spanning is er nou een klein beetje weg.
0: Vertel.
1: Nou, ik weet niet waar jij op doet, zo, maar het was de spannende, want ik zou weer voor de derde keer opa worden. En dat is eergisteren gebeurd.
2: Oh, gefeliciteerd.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Hey, ja, dank je. Ja.
0: Voor de derde keer opa.
1: Voor de derde keer, ja.
0: Nou, dan heb je toch wel een fantastisch verjaardagscadeau gekregen, zeg.
1: Dat is het zonder meer, ja. Zeer zeker. En het is ook allemaal... goed. Het was heel spannend, maar de schoondochter die ligt in het ziekenhuis. Maar die kleine die doet goed. De schoondochter ook. En allemaal blij. Gelukkig. Ja.
0: En hoe heet de kleine spruit?
1: Ze heet Fleur.
0: Fleur. En ben jij er nog naar vernoemd op de een of andere manier, Fleur?
1: Nou,
0: Gerrit?
1: Nee, dat is niet meer van deze tijd.
0: Oh.
1: Nee, dat is denk ik niet meer van deze tijd. Zo. Maar Fleur, ik vind het een prima naam. Ik vind het echt een Nederlandse naam, laat ik maar zo zeggen. Nee, ik vind het mooi. En we kunnen daar niks aan doen als ouders zijn, zeg maar, en schoonouders. De cursus aan de jongelui. En dat respecteer ik. Ik vind het prima. En ik hoop dat ze in gezondheid mag opgroeien.
0: Nou, dat zeg je heel mooi. Ja, je kunt moeilijk een klacht indienen in drievoud. Hè? Dat je zegt, wacht eens even. Kan die naam van mij er toch nog in verwerkt worden? Op de kaart, hè? Fleur Gerritina of zo, hè?
1: Ja. Het humoristische hoofdpersoon heb ik al zoiets gezegd. Zo. Gerritina had ook best gekund. Zo, want ja, mijn oma die heette dus Gerritina. En daar was mijn broer dus later naar vernoemd. Maar dat was vroeger, dat wordt niet meer gedaan. Maar ik vind het prima. Het wordt bij je tijd.
0: Is ook zo. Maar als het kaartje nog niet gedrukt is, dan kunnen ze het nog overwegen. Ja, ik wil me er verder niet mee bemoeien of zo, hoor. Maar dat is misschien dan toch nog een optie. Hè?
1: We wachten af hoe terecht gaat hier de school. Wie weet.
0: Ja, we gaan even een slinger geven aan het Evergreen Top 1000 Rad. Benieuwd welke plaat daaruit naar voren komt. En,
3: dat is nummertje 765.
4: I'm a queen for tonight.
1: Voor hem is het puur, maar zijn we goed.
2: Oké.
3: Hoppakee. Nou, daar gaan we dan. Nou,
0: duidelijk hoor, prima.
3: Flinke slinger weer.
0: Ja.
1: En dan hoop ik iets voor die stevigs. Boston of voor die.
3: 161.
1: Oh, ja. Ook
0: alweer
1: goed.
0: Ja. Pink Floyd.
1: Ja. Another Brick in the Wall.
0: Juist.
1: Ik vind het prima.
0: Ik wens een hele mooie verjaardag, Gerrit. Samen met je vrouw. En geniet van het feit dat je voor de derde keer opa bent geworden.
1: Ja, komt helemaal goed. Gaat helemaal lukken. Dankjewel voor het belletje.
0: En een mooie vakantie.
1: Ja, we doen ons best.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Sven Verstegen en Senna.
7: Want elke keer is het vuurwerk.
6: Sineke en Marco Schuitmaker.
7: Ik weet
6: Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Afrotros op NPO 1.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 8:00, het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Goedemorgen.
15: Goedemorgen Bert. Historisch lage waterstanden in de Rijn, sproeiverboden voor boeren en de natuur die het zwaar heeft. In Nederland, maar ook in grote delen van Europa, is het heel droog. Dat is niet los te zien van het opwarmende klimaat, concludeert een groep wetenschappers. De kans op dit soort droogte in Europa is flink groter dan vroeger, omdat het hier nu warmer is.
16: Maar ja, een hogere temperaturen leiden simpelweg tot meer verdamping. Dus als je eigenlijk een beetje hetzelfde weertype nu hebt als vroeger in de zomer, ja, dan zie je toch dat er bij dezelfde omstandigheden al meer water verdampt. En dat die bodem, dat is echt een belangrijk stukje hier, die bodem droogt dan sneller uit. En op die manier ontwikkelt zo'n droogte zich gewoon sneller dan anders het geval was geweest.
15: En als er weinig water meer is om te verdampen, neemt ook de kans op natuurbranden weer toe. Voor de 12e nacht op rij heeft Amerika Iran weer aangevallen. Volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er zeker 2 doden. Ondertussen voeren ook de Houthis weer aanvallen uit. De rebellengroep uit Jemen, een bondgenoot van Iran, vielen bij de Rode Zee 2 Saoedische tankers aan. Zomerfestival Kwaku in Amsterdam gaat na dit jaar stoppen. De gestegen kosten maken het volgens de organisatie moeilijk om het betaalbaar en toegankelijk te houden. Kwaku begon in 1975 als een klein voetbaltoernooi in de Bijlmer. In de jaren daarna groeide het uit tot groot evenement met onder meer debatten, dansworkshops en live optredens met tienduizenden bezoekers per jaar. Het is nog niet duidelijk of Kwaku kan terugkeren in een andere vorm. Het extreme weer doet ook de appeloogst geen goed. Telers verwachten dat er 18% minder appels van het land komen dit jaar. Onder meer hagel en hitte zorgen ervoor dat appeltjes beschadigen, zegt deze appelkweker uit Groningen.
17: Zeeland, Betuwe, Flevoland hebben ze oorlog last van hooggelaat. En dat heeft er nogal inhakt. En dan krijg je allemaal van die rode putjes in de appels. En dat wordt eigenlijk is dan allemaal geschikt voor appelsap. Nou ja, verder allerlei weersextreem. Dat halle huiten weer, het ook schoren doen. Dit is een verbrandingsplek. Die appel wordt zo heet dat het eigenlijk al een soort appelmoes wordt. Je begint het te koken onder de schil, zou je ooit zeggen kan.
15: Vorig jaar was er juist een bovengemiddeld goede oogst. Waarschijnlijk zijn de bomen daardoor ook een beetje uitgeput en hangen er minder appels aan. Het weer bewolkt. Later vandaag komt de zon ook steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
6: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

En dan zie je natuurlijk vanavond weer in het Max Scootjesjournaal om 7 uur op NPO 1. En een van mijn gasten is voormalig topzeilster Marit Bouwmeester. Daar verheug ik me op. Een spannende dag voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Ze gaat namelijk abseilen van de Euromast. Daarmee komt ze een belofte na die ze deed in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Een belofte maakt schuld, maar een makkelijke opgave wordt het niet. Carola Schouten heeft namelijk ontzettende hoogtevrees. En een goede dag om naar de bioscoop te gaan. Bijvoorbeeld naar de film The Odyssey. Draait nog maar een week, maar is nu al een enorme kaskraker. Film van regisseur Christopher Nolan. En het mooie is dat die film een Nederlands tintje heeft. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Nu eerst Shy Coltrane. You came in-

0: is bijna 13 minuten over 8. Een van de grote hits in de bioscoop op dit moment is de film The Odyssey. Milan, jij hebt die film al gezien. Milan, jij hebt die film gezien, hè?
1: Ja, ik heb hem zeker gezien. Microfoon moest ik even aan. Gisteravond was ik daar in die grote IMAX bioscoopzaal. Zo had Christopher Nolan, de regisseur, het echt bedacht. Een mega groot scherm. Een grotere beeldverhouding. Zodat je die film in een epische zaal kan beleven. Met episch geluid. En episch, dat was die film zeker. Ja, Christopher Nolan sowieso fans van zijn film. Dunkirk. Alle Batman films. Ja, en deze,
0: Oppenheimer toch ook?
1: Oppenheimer, inderdaad, ja. Van een paar jaar geleden. En dit ook weer, dit is Oscar-waardige film. Je ziet 5 sterren overal. En wat een belevenis was dit. Die zaal helemaal tot de nok toe gevuld. En echt de komende weken ook door. Dus ik raad het ook vooral aan iedereen om er naartoe te gaan. Want een ervaring is het zeker, ja.
0: Ja, want wie het verhaal een beetje kent, weet ook dat er heel veel water bij komt kijken. Mm-hmm. En daarvoor heeft die regisseur, je noemde hem al, Christopher Nolan, de hulp ingeschakeld van een Nederlands botenbedrijf. En een van de schippers bij dat botenbedrijf is Simon van Wieren. 51 jaar is hij uit Huizen. Dag Simon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe komt zo'n grote Hollywood regisseur als Christopher Nolan nou bij jullie terecht? Belt hij op een dag op?
2: Hij stuurt eerst een scouter, maar dat wisten wij natuurlijk ook niet. En die kwam 1 jaar of 10 geleden bij ons aan het kantoor in Urk. Iemand die wou een stukje varen, een beetje Amerikaans, een beetje knauwerig, weet je wel, hoe ze praten. Die kwam een stukje varen op het IJsselmeer, ja, is goed. Dan ging hij weer weg, was al een beetje vaag. Maar goed, toen na 2 weken stopte er een zwart busje, geblindeerd busje, voor het kantoor. En daar zat meneer Christopher Nolan in. Maar goed, die kenden wij toen nog helemaal niet. Dus die zegt hetzelfde, met die scouter erbij. We wisten helemaal niet dat het een scouter was. Maar die zei toen ook van, nog even een keer een stukje varen. Ja joh, als jullie ervoor willen betalen, dat is prima. Dus dan gingen we weer het IJsselmeer op. We kwamen terug de haven in. En toen stelde hij zich iets meer voor en wat hij was. En hij zegt, we gaan hier even een filmpje opnemen. Dus dat is leuk. Maar dan hadden wij eigenlijk nog steeds geen idee. En toen kwamen ze. En dat werd heel groot, grote tent en enorme karst en enorme logistiek. Maar die kwamen met hun eigen bootjes. Die kwamen vanuit Frankrijk met hun eigen rips. En die gingen de eerste draaidag het IJsselmeer op. En dan zonken meteen 2 van die Franse ripjes, waren Franse bootjes. Oh. En de rest van hun vloot die draaide om. Die zei, ja, hier kunnen wij niet varen. Stond ze weer bij ons voor de deur. Kunnen we bij jullie de echte boten huren? Nou, zo zijn we erin gerold.
0: Zo. En toen had je dus pas in de gaten dat het hier ging om een heel groot project.
2: Ja, dat was dus Dunkirk op de IJsselmeer. Daarna, dat hebben we heel goed gedraaid. Daarna zijn we benaderd, omdat Dunkirk zo goed was gegaan, voor Tenet. We hebben Tenet ook al het waterwerk gedaan. Onder andere op de Amalfi-coast in Italië en in Denemarken, een grote windfarm. Nou, dat ging ook super. En nu werden we benaderd voor de Odyssey. Dat is wel veruit de allergrootste wat we gedaan hebben.
0: Ja, want hoe herkennen we als we naar de bioscoop gaan in die Odyssey jullie inbreng, die Nederlandse inbreng?
2: Je ziet het, als je goed kijkt, dan zie je bijvoorbeeld een hele grote draaikolk in een scène. En die draaikolk die hebben wij echt veroorzaakt door met 4 rips wel 1,5 uur vol gas rondjes te varen.
1: Nee, is dit echt?
2: Als ik daar aan terugdenk, dat is echt waar. Als ik daar nog aan denk, ben ik nog zeeziek. En ik word nooit zeeziek.
1: Dit vind ik echt heel... Want je hebt inderdaad die draaikolk, het is mega. Het lijkt alsof het dus computer is, maar jullie hebben dus echt dus als een gek zitten varen en er kwam dus een draaikolk van 100 meter breed in dat water terecht.
2: Nou, het idee was dat er dan een schuimkraag ontstaat en al een klein beetje een stroming. En dat is dan wel verder met een effect bewerkt. Maar wij hebben echt daar die draaikolk gemaakt. Ik heb nog wel een foto van de tracks die we daar gevaren hebben. Dat was echt niet normaal. Dat zijn honderden rondjes vol gas.
0: Ongelooflijk. En was het ook niet risicovol als ik dit zo hoor? Een draaikolk en weet ik veel wat allemaal?
2: Kijk, het risico is dat je onder hele grote druk heel snel moet werken. En zorgen dat je niet in het beeld vaart en dat soort dingen. En je vaart natuurlijk toch wel met mensen aan boord. Ja, die het is wel leuk als die niet hun benen breken en dat soort dingen. Dus je moet ze aan boord zetten, heel gauw van boord halen, boten slepen. Laat ik zo zeggen, als het in de offshore zou zijn, dus in de olie- en gaswereld, dan zou je onder deze omstandigheden nooit mensen aan boord kunnen zetten of van boord kunnen halen. Maar hier was het juist de bedoeling dat het lekker waaide, lekker golft en lekker ruikt, maar ook vooral lekker snel.
0: En die Christopher Nolan, hè, ik zei het al, bejubeld regisseur. Wat voor type is dat? Heb je met hem gesproken?
2: Dit is de 3e film die ik met hem doe. En hij heeft eigenlijk elke film veel bij mij aan boord gezeten. En dit is pas voor het eerst dat ik een paar woorden met hem heb gewisseld. als hij aan boord stapt, die heeft een enorme energie om hem heen hangen. En ik denk dat hij ook heel erg in een spectrum zit. Mm-hmm. Anders kan je ook niet zo'n goede regisseur zijn. Hij is altijd al 10 stappen verder als iedereen. Hij zit er helemaal in zijn hoofd. En wat ik al zeg, toen Dunkirk ging doen, was ik eigenlijk zelfs een beetje bang van hem, kan ik bijna wel zeggen. Ja. Door wat hij om hem heen heeft. Hele goede man en een fantastische regisseur. Maar ja, dit na 3 films eindelijk, ik denk dat ik 10 woorden met hem heb gewisseld nu. En dat, ja, dat was fijn, maar
1: en heb je dan ook
2: niet in gesprek.
1: Heb je ook die grote megacamera bij jou aan boord gehad, die grote IMAX-camera?
2: Ja, hebben we ook aan boord gehad inderdaad.
1: Want diegene die
2: 3 of 4 man van boord tillen.
1: Want diegene die hem bestuurt, dat is een Nederlander, toch? Hoyte van Hoytema, een Nederlandse cameraman. Heb je hem ook gesproken?
2: Ja, die heb ik uitgebreid gesproken en vaak gesproken. En dat ging natuurlijk dan in het Nederlands. Dus dat was in het begin voor Chris. Voor Chris Nolan was dat heel raar. Wat praatte die nou voor taal? Maar dat ging heel gauw heel goed. En Hoyte is weer totaal anders als Chris. Echt op en top vakman. Super. Maar ja, heel toegankelijk en daar kun je lekker mee praten. En die kan ook een geintje maken. En ja, is heel anders.
0: En heb je de film al gezien, Simon? Het eindresultaat?
2: Nee, ik heb alleen maar hele kleine fragmentjes gezien.
0: Dat is
2: morgen gaan we kijken.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik zou toch meteen naar de bioscoop zijn gegaan om te kijken hoe het eindresultaat is. Maar dat gaat morgen dus gebeuren.
2: Ja, ja, ik had ook heel graag eerder willen gaan, maar ik ben nu op de Duitse Wadden op zee ook weer aan het werk. Dus een beetje weinig bioscoop hier.
1: En kunnen we bij jou gaan werken?
2: Ja, je kan altijd een briefje sturen.
1: Ik vind het leuk.
0: Oké. Okay. En benieuwd als je morgen natuurlijk naar die film gaat, of je op de aftiteling te zien bent, hè?
2: Ja, we gaan het inderdaad helemaal afkijken. Dat klopt.
0: Dat is misschien wel het meest spannende moment, hè? Als je dan voorbij komt. Nou, ik vind het een mooi verhaal. Simon van Wieren werkte dus mee aan De Kaskraker, The Odyssey. Grote hit op dit moment in de bioscoop. In die zin, leven zegt.

0: Madison en Rose Garden. Zometeen spelen we het spelletje vroeger of later. Ja, daar gaan we natuurlijk van hit naar her. Met die ene vraag die zo eenvoudig te beantwoorden is. Althans, je hebt 50% kans, hè. Was de plaat vroeger of later een hit dan de voorganger die je hoorde. Als je meedoet, dan wachten er mooie prijzen op je. Mm-hmm. Milan, jij hebt de prijzen een keer samengesteld.
1: Ja, het leuke is sowieso dat je die deurhanger van het programma sowieso meekrijgt. En verder maak je kans op de sleutelhanger, de Omroep Max zongen, zakstokken en de Goeiedag Hendrikman boodschappentas.
2: Nou, en ik was zo onder de indruk dat ja, die man het draaikolken heeft verzorgd in de film The Odyssey. Mm-hmm. Dus daarom vandaag het codewoord draaikolken. Draaikolk.
0: Leuk. Vind ik ook op zich al een mooi woord om in te tikken. Gewoon, ja, hè? Op, ja. Hè? Draaikolk. Draai er niet omheen en geef het even door. Via de NPO Luisteren.

0: komen zoveel mooie nieuwe platen uit. En dit is wel even de allermooiste van dit moment. Lola Young. En haar single heet From Down Here. Het is 8:58. Naar het nieuws met Sydney. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. De Rotterdammer van 18 die werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Er waren op dat moment veel mensen op de been daar vanwege de vierdaagse feesten. Maar die lijken geen verband te hebben met de schietpartij. Er zijn ook nog geen nieuwe aanhoudingen gedaan. In Italië kunnen moeders en kinderen van maffiafamilies uit het criminele leven stappen als ze dat willen. Daarvoor heeft het parlement deze maand een wet aangenomen, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: Ze krijgen een nieuwe identiteit, kunnen verhuizen naar een andere stad of krijgen simpelweg ook psychologische begeleiding en ook economische begeleiding om een ander leven op te bouwen.
1: Soms komen kinderen al op hun 14e of 15e in aanraking met justitie. Ze worden ingeschakeld door hun vader of oom om criminele klusjes op te knappen, om zo vast aan dat leven te wennen. Italië wil die keten doorbreken. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van vervoerder Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. En in Dirkshoorn in Noord-Holland maken ze zich weer op voor een jarenlange traditie. Vanavond speelt AZ namelijk op het gras van de lokale voetbalclub. Al sinds 2003 komt de profclub uit Alkmaar naar Dirkshoorn toe in voorbereiding op het nieuwe seizoen. En vanavond is dat ook weer zo het geval. Er staat een oefenwedstrijd tegen het Belgische KRC Genk op het programma daar. En zo hebben ze de afgelopen jaren meerdere internationale gasten ontvangen in Dirkshoorn. En dat blijft voor de lokale club toch wel bijzonder.
3: Er zijn natuurlijk wel ploegen die denken, ja, maar vandaag moeten we naar Dirkshoorn. What the fuck is Dirkshoorn?
4: Er zijn heel veel mensen hier geweest die nog nooit van Dirkshoorn gehoord hadden, uiteraard. Nou ja, toch een stukje voor het dorp dan bekendheid. Zowel in Nederland als misschien wel in heel Europa. En dat vinden we ook altijd wel leuk.
1: Ja, en het levert ze ook nog eens wat op, want de laatste keer kwamen zo'n 2.500 bezoekers naar Dirkshoorn. En dat leverde de voetbalclub duizenden euro's op, waar ze vervolgens weer leuke dingen mee kunnen doen.
5: Ja, mooi initiatief natuurlijk. Wat is eigenlijk jouw favoriete club, Sydney?
1: Ik ben niet zo'n heel groot voetbalfan, maar als je toch zou zeggen ik moet er eentje noemen, dan wordt het toch wel Feyenoord, hoor. Ja,
5: ja, Feyenoord. Ja. Geen Dirkshoorn?
1: Nee.
5: Het weer dan voor vandaag.
1: Veel bewolking, maar later komt iets vaker de zon erbij. Het wordt uiteindelijk 19 tot 24 graden.
0: Dankjewel, Spencer Davis Group. Komt eraan. Somebody help me.
6: NPO.

0: loslaten.
1: En dat gaan we spelen met Peter Leidekkers uit Halsteren. Dag Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
1: Heb je een mooie zomer?
2: Ik heb prima zomer.
1: Ga je nog op vakantie?
2: Nee, ik heb vakantie nu, de eerste week.
1: Oh, lekker. En wat doe je?
2: Ik zit nu nog lekker thuis.
1: En hoe slijt je de dag dan?
2: Ja, maar radio luisteren, een beetje de tuin doen, beetje wandelen. Dat is
1: een beetje ontspannen, hè?
2: Ja, en lekker toe kijken middags.
1: Oké. Ja, ik vind het goed als je de tour kijkt, maar beloof me dat je dan ook naar Scootjesielen gaat kijken.
2: Ja, ik woon in Brabant, vlak tegen de Belgische grens aan. Bij ons is het koers, hè.
1: Ja, dat snap ik. Maar bij jullie kun je ook keurige NPO 1 ontvangen, 's avonds om 7 uur, toch?
2: Ja, zeker wel, zeker wel.
1: Nou, dan hebben we toch een afspraak?
2: Nou, vooruit dan.
1: Ja.
3: Nou, wat een enthousiasme, Peter. Kom op.
2: Nou, ik ga zeker kijken vanavond. Ik heb gisteren ook al gekeken.
1: Keurig.
3: Heel goed.
2: Nou.
1: Heel goed. Heel goed. Dat geeft jou een voorsprong, ook in dit spelletje hopelijk. Je weet hoe het werkt, hè, Peter. In een rits van hits. Telkens de ene vraag of de plaat die je hoorde vroeger of later een hit was dan zijn voorganger. We beginnen altijd vanuit het nieuws. Vandaag 1982. Het jaar waarin natuurlijk ook een Nijmeegse vierdaagse wordt gelopen. Maar ook een jaar waarin er geen medelijden geldt voor de lopers.
4: Als je kunt afzien, dan kun je een vierdaagse uitlopen. Pijn op zichzelf is geen enkele reden om een vierdaagse niet uit te lopen. Een mens kan ongelooflijk veel hebben en na 24 uur rust bent u er weer op. En daarom vind ik ook, als u dit, al die mensen ziet lopen, medelijden niet op zijn plaats.
1: Ja, kijk, dat is een man naar mijn hart. Gewoon met de zweep erover, niet lui met de poten op tafel, maar gewoon aan het werk. Eelt op de vingers, daar gaan we vanuit 82. Abergavenny van Marty Wilde, was dat vroeger of later een hit dan 82?
2: Veel vroeger.
1: Juist, 1968.

0: If You Could Read My Mind. Viola Wales. Was dat vroeger of later? Niet dan 68?
1: Later natuurlijk.
0: Goed, 1981. Sta je dat een beetje als Brabander? Twarres, baby stoop.
1: Ja, zeker wel.
0: Okay. Vroeger of later niet dan 81?
1: Later.
0: Goed, 2000. Nou, The Cats, Let's Dance. Vroeger of later niet dan 2000?
1: Vroeger.
0: Heel goed, 72. Says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Lou Reed, Walk on the Wild Side. Was dat vroeger of later in de hit dan 72?
1: Ik denk vroeger.
0: Hey, was net een jaartje later.
2: Vroeger of later?
0: Het venijn zit hem vaak in de staart. Dit komt uit 73. Precies. Ja.
1: Top. Ja,
0: nou ja, jammer. Er zijn nog wel mooie prijzen voor je over.
3: Mm-hmm, 4 goede antwoorden, dat betekent toch die mooie deurhanger en die sleutelhanger en die heerlijke Omroep Max sokken.
1: Nou, hartstikke fijn.
0: Daar kun je toch mee uit de voeten, hè?
1: Daar kan ik zeker mee uit de voeten.
0: Ik wens je een mooie zomer nog. Geniet van je vrije tijd, van je vakantie.
1: En een fijne dag in Friesland.
0: Dankjewel. En ter voorbereiding op die uitzending van vanavond speciaal voor jou dit Friese liedje van Twarres.

0: Weekend's Clearwater Revival en Lodi. Het is 9:10. Ja, en dan weet je, dat is ongeveer de tijd dat we altijd de post door gaan spitten. En ja, daarbij moet ook regelmatig iemand op trapel komen. En vandaag is dat Sydney Dijkers van het NOS-journaal. Want je hebt wat teweeg gebracht zojuist om 8:30, Sydney.
1: Ja, nou ja, we dachten, ach, dat is zo leuk. Laten we dat ook nog even behandelen in het nieuws dat in Dirksland dat AZ langskomt. Maar we hadden ons even vergist in de datum. Wij dachten dat dat vanavond zou zijn. Maar die wedstrijd die is al helemaal geweest. AZ heeft al gespeeld tegen Genk in Dirksland. Ja, best wel bijzonder. Altijd toch al jarenlange traditie daar. Maar goed, ja. Ook positief nieuws. Ze hebben met 4-0 gewonnen.
0: Kijk, dat is mooi. Dank voor jullie opmerkzaamheid thuis ook. Dankjewel Huub Doffer en Maarten. Die reageren onder meer in de NPO Luister-app. En het is bij deze rechtgezet. Eens even kijken. En dan hadden we het over de autopech van jou, Milan. Die vandaag als vakantiekracht meedraait. Je was in Frankrijk en dat ging helemaal mis met je Peugeot.
2: Ja, dat is natuurlijk al vraag om problemen, hè, Milan. Dat weet Peter ook. Die zegt, ja, Peugeot, dat staat voor ploetert, echt uitzonderlijk gammel en ongelooflijk traag.
3: Nou, dit kan ik niet onderschrijven, Peter. Ik vind het een hele fijne auto. Hij is zelfs heel mooi bordeauxrood. Maar ja, dat over mijn auto. Ja, aansluitend aan dat verhaal van mij, dat draaiden we Franse auto van het goede doel. Jacobine Kolk die schreef, ja, leuk, die Franse auto. Die heb ik ooit gestort in het steunfonds in de avondspits. Bedankt voor het me weer even terugbrengen naar die mooie herinnering.
2: Ja, en ja, Marja.
0: Een van de mooiste liedjes van het goede doel vind ik altijd. Nooit een grote hit geweest, maar altijd als we hem draaien, dan krijgen we daar weer reacties om. Een prachtig lied.
2: Ja, past er ook mooi bij natuurlijk. Marja, die herkent jou gevoel, Bert, of Milan, als je weer thuis bent. Namelijk, ja, als je pech onderweg heeft, dat heeft zij ook ooit een keer gehad. Ze zegt, ja, jaren geleden, wat een avontuur. Ik ken het gevoel dat je je voordeur van je huis wel wilt kussen.
3: Oh, en dat heb ik gedaan. Ja. Ja, en Marlies die schrijft ook, goedemorgen, ik geniet van de jaren 80 muziek hier bij NPO Radio 5.
0: Ja, die draaien we natuurlijk volop. Mooi dat jij er ook bij bent, Marlies. Blijf ons volgen op Instagram en Facebook, @BertHaandrikman. En blijf luisteren naar NPO Radio 5. Zometeen Hans Schiffers in de arbeidsvitamine. En vanavond ben ik natuurlijk op televisie om 7:00 op NPO 1... voor een nieuw Max Koetsjesjournaal. Ik hoop dat je dan kijkt. En wij zijn er morgenochtend natuurlijk ook weer. Even na 6:00 in de vroege ochtend. Voor nu,
4: een goede dag.

0: Samen Max. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM. De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Het is 9 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
12: Goedemorgen Hans. De komende maanden is de Rotterdamse wijk De S in de avond en nacht verboden terrein voor mensen die daar niets te zoeken hebben. Het heeft burgemeester Schouten besloten na jaren van grote overlast door mensen buiten die wijk.
13: Het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied. Heel veel overlast van toeterende auto's, mensen die paraderen met hun auto's.
14: En die mensen hebben ook geen zin om tegen je in te rijden op de straat. Geen zin om mensen bijna omver te rijden. Dus het is gewoon brutaal, agressief. En dat willen we niet.
12: En dus kunnen tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends alleen mensen die er wonen of werken de wijk in. En wie er niets te zoeken heeft, krijgt een boete. Ali B. heeft zich teruggetrokken als spreker van een evenement in Vinkeveen. Hij zou volgens de organisatie daar vanavond eigenlijk wat vertellen over waarom de ondernemers soms niet doorbreken. Toen dat bekend werd, ontstond er ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de organisatie een mediaspectakel vreesde, hebben ze in goed overleg met Ali B. besloten dat hij vanavond niet komt spreken en dat het evenement wordt verplaatst. Action profiteert van het hete zomerweer. De Nederlandse winkelketen verkocht de afgelopen maanden veel ventilatoren, strandhanddoeken, opblaaszwembaden en barbecues. En daardoor steeg de omzet in het afgelopen halfjaar met 14% tot €8,3 miljard. En voor jongeren is het soms lastig om de lange zomer door te komen. Zeker voor de kinderen die in de noodopvang van het COA zitten. Er is geen school en er zijn weinig activiteiten. Maar bij de noodopvang in Markelo was gisteren genoeg te doen, dankzij Stichting De Vrolijkheid.
15: Zijn jullie klaar?
16: Goed. Ja!
15: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
17: Wat bent u nou precies aan het doen?
15: Nou, we zijn samen een muziekspelletje aan het spelen waar ze een raamwerk hebben waar ze in hinkelen. En als ze op die vakken hinkelen, dan spelen ze die kleur boomwhacker of dit instrumentje.
18: Heel leuk. Ik hou van veel muziek.
12: In Nederland verblijven momenteel ruim 16.000 kinderen in de reguliere asielopvang. Daarnaast wonen er zo'n 7.000 kinderen in tijdelijke en vaak ongeschikte noodopvanglocaties. Het weer eerst bewolkt vandaag, maar later steeds meer zon. Het wordt uiteindelijk 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
10: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Om de monkeys heen verdrong zich louter schrijftalent Harry Nilsson, Carole King, Niels Sedaka en top of the bill Neil Diamond, die I'm a Believer aan de televisiemakers gaf. En daarbovenop schreef hij ook nog eens A Little Bit Me, A Little Bit You. Kortom, het ging lekker met die monkeys. En het gaat ook lekker met de auto rijden naar de studio. Behoudens dan allerlei omwegen die je zou moeten nemen soms. Ik heb daar vroeger geen last van gehad. En het rijdt lekker met het zonnetje. En ik heb dan altijd meteen zin om de arbeidsvitamine te gaan draaien. Zoals we dat vandaag gaan doen namens Ricky van Kuppenveld uit Mil. Het land van Kuik, Noord-Brabant is dat. Ricky draagt haar aanvragen op aan alle harde werkers die onmisbaar zijn in het werkveld van de bibliotheek. Het landelijk bibliotheeksysteem stelt in staat om efficiënter te werken en te profiteren van digitale innovatie. Daar zijn ze daarmee bezig. En dus ook de bibliotheek in Gelderland-Zuid. Werken valt trouwens niet mee, zegt Ricky, want in Nijmegen aan de Marienburg bij ons wil je op zijn minst meelopen of deel uitmaken van de gezelligheid in de stad. Ja, Ricky is oud-medewerker trouwens en ze spreekt dus uit ervaring. Voor mij zal de ochtend een memory lane zijn, zegt Bok van Boer uit Arnhem. Want als 70-plusser ontkom je er niet aan het leven te overschouwen. En met heel veel vrienden en vriendinnen deel je een bepaalde plaats. Dus omdat dat ook variatie oplevert, leek me dat een leuke lijst voor arbeidsvitamine opleveren.

uitmaken wat er op single verscheen van Cliff Richard. Want die hadden natuurlijk altijd het gelijk aan hun kant. Dus die kozen voor Please Don't Tease. En zo werd het ook de derde nummer 1 hit van Cliff destijds. Toen die opkwam in Engeland. Jim Croce met Time in a Bottle hoorde je. En daarvoor ook nog het hele mooie statige Kronenburgpark. Dat in Nijmegen ligt. En waar je zo vaak boeien tegen kan komen in het wild. En het hoort een beetje bij die Nijmeegse vierdaagse.

stem, dat was toch wel de verrassing van die tijd. We kenden haar via de Crusaders met Street Life. Maar dit was natuurlijk helemaal fantastisch. En ook gemaakt door dezelfde mensen achter de platen van de Crusaders. Joe Sample en Will Jennings waren dat. Verder nog Que Sera, Que Sera van Doris Day uit de film The Manhood. Die stem, dat was toch wel de verrassing van die tijd. We kenden haar via de Crusaders met Street Life. Maar dit was natuurlijk helemaal fantastisch. En ook gemaakt door dezelfde mensen achter de platen van de Crusaders. Joe Sample en Will Jennings waren dat. Verder nog Que Sera, Que Sera van Doris Day uit de film The Man Who Knew Too Much van Alfred Hitchcock.

1000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Needles en Pinsen, om het zo te zingen. Dat vind ik ook wel apart. Die Searchers, dat waren natuurlijk de vaandeldragers van de Liverpool Sound en de Mercy Beat destijds. Stephen Stills hoorde je met Love the One You're With. En Ik heb je lief was van Paul de Leeuw. En dit is Jacques Brel.
1: Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague.

Er werd nog zoveel van haar verwacht, van deze vrouw. Mama Cass. Ze kwam in ieder geval niet om het leven door een broodje ham. De naam fatshaming was nog niet uitgevonden, maar haar dochter heeft het allemaal uitgevogeld. Ellen Kugel was dat. My Mama Cass. Dat liedje schreef ze. Dat boek is net uit, omdat op TikTok nog allerlei verhalen rondgingen. Dacht ze, laat ik eens een boek over haar schrijven. Ik heb haar eigenlijk nauwelijks gekend.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
1: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
8: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
10: vakantie!
9: ANWB en gaan.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
17: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Sven Versteeg en Senna.
19: Want elke keer is het vuurwerk.
18: Sineke en Marco Schuitmaker.
19: Ik weet nu.
18: Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit.
19: Want zij hoort.
18: Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
20: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: Het is 10 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
22: Goedemorgen Hans. Er zijn zorgen over de stages die studenten aan het MBO in de zorg moeten lopen. De Algemene Onderwijsbond waarschuwt dat studenten in zee gaan met nepleerbedrijven waar ze zogenoemd stage gaan lopen.
23: Maar komen helemaal niet op die stage, maar krijgen wel een afgetekende stagekaart.
0: En kunnen op basis daarvan dan hun diploma halen. Op het moment dat docenten daar op bezoek gaan, ja, dan worden dingen in de scène gezet. En dan heeft een docent zoiets van, ja, dit klopt niet. Dit is helemaal geen zorgbedrijf. Ik zie helemaal geen persoonlijke spullen. Ik zie nauwelijks cliënten. Wat is hier aan de hand? Ja, dat zijn de zaken waar men tegenaan loopt.
22: De Onderwijsbond wil daarom dat er betere controle komt op deze leerbedrijven. Want soms weet de ene school wel dat een bedrijf goed is, maar de ander weer niet. De EU komt toch met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten werden het daar vanochtend over eens. De strafmaatregelen richten zich op oliehandelaren, banken en cryptohandelaren. De handel wordt door de EU stevig aan banden gelegd, met als doel Rusland financieel te raken. De EU wilde ook het doorvoeren van Russisch vloeibaar gas verbieden, maar omdat Griekenland dat veel doet, gaat dat voorlopig nog niet door. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm, waar tienduizenden Nederlanders last van hebben. Je krijgt eerst een beetje buikpijn, maar uiteindelijk leidt het tot diarree, afvallen, een ijzergebrek en vermoeidheid. Het begint meestal tussen je 15e en 35e. Deze vrouw kreeg het op haar 12e.
2: En als er dan een opvlamming is, wat ik weer een paar jaar geleden had, dan kan je gewoon eigenlijk bijna de deur niet uit. Veel last van je buik, veel naar de wc gaan. Even uit eten gaan is er dan ook niet bij, of met vrienden afspreken. Dus dat heeft best wel een impact op je dagelijks leven.
22: Onderzoekers willen de ziekte nu stoppen voordat mensen klachten krijgen. Voor het onderzoek worden zo'n 1500 mensen gezocht die willen meedoen. En de aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is weer gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat eigenlijk niet mogelijk was. Het dier was een paar keer in de omgeving daarna van de Beekse Bergen gezien. Het weer is een grijze ochtend. Vanmiddag komt de zon er vaker bij. Het is dan 19 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen ook veel bewolking, maar dan wel iets warmer dan vandaag.
21: Ik zou na te denken over aapgeluiden. Waar haal ik die zo snel vandaan eventjes? Maar die moet ik dan zelf maar nadoen. Hè? Als het dan zin heeft.
22: Ja. Precies.
21: Dankjewel, tot later.
10: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Ja, dat is Maurice, the name of his latest flame, Elvis Presley. Aapgeluiden word ik ook nog gebriefd door jullie, want je hebt ze in jungle inderdaad, aapgeluiden, maar die zijn niet zo goed, want die komen heel langzaam op. Daar heb je niet zoveel aan als je meteen wil reageren op zo'n nieuwsbericht. Dus dan moet je dat zelf maar even doen. Nou, dan hebben we dat weer gehad. We gaan vandaag de arbeidsvitamine draaien en dat deden we al namens Bok van Boer uit Arnhem. De filosofische motivatie onder Boks lijstjes, dat met het stijgende jaren je aan de hand van vele levende en dode vrienden muziek kunt stapelen waar ook weer een hele leuke herinnering aan vast zit. Dus zo heeft Bok van Boer dus zijn lijstje samengesteld. En andere aanvragen komen van Riekie van Kuppenveld uit Mil namens de bibliotheekmedewerkers van Bibliotheek Gelderland Zuid, die op de Marienburg zit. Misschien ook wel een beetje rond de Vierdaagse. In ieder geval heeft ze een leuke lijst bij ons achtergelaten.

0: Dit met Bas Keks, die het allemaal zo te lijkt te improviseren. Met een mooie band erachter, dat was later Toto, maar het klopt allemaal van het begin tot het eind. Op Silk Degrees, zo heette die plaat van Bas Keks. En Nije Dijf was van de kast. In het Heerenveen Abelenstra Stadion braken ze de tent af, zoals je kon horen. En Rock the Boat was van de Hughes Corporation.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: We hebben een paar momenten gereserveerd voor een puzzeltje. Dat komt zo meteen voorbij. 1, 2, 3, 4. In die volgorde komen de stukjes langs. Maar dat is nooit de juiste volgorde. Je moet iets anders gaan bedenken. En ik vind de muziekgeschiedenis razend interessant. Want een tijdje geleden hadden we hier Ted Easton's Jazz Club. Ik dacht dat het is Ik zal het even opzoeken waar het was. Ik dacht het is Scheveningen of zo. En daar zat Ned Gonella, een Amerikaan. Bij mijn weten die in ieder geval een veteraan was. En je hoort hem daar met heel veel gejuich ontvangen worden als hij zingt: Oh Mona, you shall be, yes you shall be free, when the good Lord set you free. La la la la.
1: 1.
2: When the good Lord.
1: 2.
2: Oh Mona, you shall be.
1: 3.
2: Yes you shall be free.
1: 4.
0: Ja, dat valt hem de drommel niet mee. Maar ik ben benieuwd wat jullie ervan maken vandaag. Via de NPO Luisterapp kun je reageren. En hier ligt het onvolprezen puzzelboek van arbeidsvitamine op je te wachten.

0: Jaren met Ike en Tina Turner waren dit met Proud Mary. Daarvoor Lemon Tree van Fool's Garden. En we hoorden ook nog dat schattige plaatje van Brian Hyland toen hij nog heel jong was. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Was het moeilijk? Was er een breinbreker, Kees van Ginsven? Dat Helene Veen vond ik vandaag.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Je hebt vakantie jezelf niet?
2: Ik heb lekker vakantie, ja. Ik ben eigenlijk met pensioen, maar ik werk nog 2 dagen, 3 dagen in de week.
0: Oh ja.
2: Maar nu heb ik lekker 4 weken vakantie.
0: En dan kun je de hele ochtend naar arbeidsvitamine luisteren als je dat doet?
2: Ja, dat doe ik in de auto. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Dat doe ik in de vrachtwagen ook altijd als ik een Radio 5. Ja.
0: Leuk. Dat is bij jou gekend. Het
2: is een van de mooiste programma's, Hans.
0: Nou, hartstikke leuk om te horen. Ik vind het zelf ook nog steeds een wonderlijk show.
2: Ja, lekker veel muziek en hoe jij uitlegt wat voor wie het is en hoe het is ontstaan. Nou, ik vind het geweldig.
0: Ja, ik ben een lekkere freak achter de komma wat dat betreft. Want die Ned Gonella, dat had ik ook nog even uitgezocht. Die heeft inderdaad in Scheveningen opgetreden. Klonk een beetje als Louis Armstrong, die man. En ik vond het lastig hoor. Oh Mona, you shall be free. Wat heb jij ervan gemaakt?
2: Ik dacht 2, 3, 1, 4.
1: 2. Oh Mona, you shall be free. 3.
3: Yes, you shall be free.
1: 1.
3: Ja. When the good Lord.
1: 4.
0: La, la, la. Ja. Heb je dat je hoofd gedaan of schrijf je dat even op dan?
2: Ik schrijf het zo'n beetje op en ik zat te twijfelen, maar dat la la la op het laatste, ja, dat was dan nog gemakkelijk, Hans.
0: Ja, dat hoor ik, ja. Als ik dat er niet bij zeg, dan wordt het nog een stukje lastiger, ja.
2: Maar ik ken het liedje wel van vroeger natuurlijk. Ja.
0: Het is lekker vrolijk. We gaan terug naar die jazzclub daar in Scheveningen. En ik wens jou veel plezier met het puzzelboek van arbeidsvitamine.
2: Hartstikke fijn, Hans. Dankjewel. En jullie heel veel succes en dat arbeidsvitamine nog lang door mag gaan.
0: Dankjewel, dat hoop ik ook.
2: Oké.
0: Hoi.
2: Hoi.

Chubby Checker is dat. En hij trouwde in 1964 met de Nederlandse Rina Lodders. Ze zijn inmiddels 60 jaar getrouwd. En dit plaatje dat nam hij speciaal voor haar op. Lottie Lowe heette dat. En daarvoor O Mona van Ned Gonella en Peter Gabriel met Salisbury Hill.

Het begint al als een film. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colita's. Dan heb je dus achter elkaar zicht, tast en reuk. En dat is prachtig gevonden natuurlijk door Don Henley en Glenn Frey, die dat in elkaar hebben gezet met gitaristen Joe Walsh en Don Velder. Hotel California.

Return of a Friendly Card. Alan Parsons is dat. En bij Alan Parsons denk ik ook terug aan Wim van Putten, die als DJ bij de Tros op Radio 3 als eerste een cd-speler gebruikte en in zijn shows met veel devotie ons kennis liet maken met dat nieuwe medium. Met muziek waar je een speld kon horen vallen. En dan hoorde zeker Alan Parsons er ook bij. Gisteren werd bekend dat Wim van Putten op 74-jarige leeftijd, veel te jong, is overleden. Dus nog even wat Alan Parsons hier.

0: als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.

0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Zelfuur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
4: Goedemorgen Hans. De hoge energierekening is voor veel mensen nog steeds een probleem. Zo'n 500.000 huishoudens kunnen hem niet betalen, zegt het CBS en TNO na onderzoek. Het is niet gelukt om dat aantal naar beneden te krijgen. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekortkomen is toegenomen. Het komt onder meer doordat financiële steunmaatregelen zijn gestopt. Door de droogte komt ook de natuur steeds meer in de problemen. Zo staan op de Veluwe poelen steeds leger, waar wilde dieren uit drinken. Om ze te helpen komen boeren nu in actie. Ze halen met hun trekkers opgevangen regenwater uit een opslagplaats en brengen het naar de verschillende lege poeltjes op de Veluwe. Verslaggever Mark Robin Visser is mee met een van hen, Vincent, die af en aan rijdt.
5: Ga je gang, Vincent. Op de trekker, ja, en dan... Dan kan hij gaan pompen, hè? 7 kub water, geloof ik. Hoe lang doet zo'n poel daarmee in het bos?
6: Ja, afhankelijk van hoeveel wild er een beetje bij komt. Kan het met een paar dagen, misschien wel een dag, soms wel weken. Het is een beetje verschillend. Maar de poel moet dan wel vol zitten.
4: Ook de planten en bomen op de Veluwe hebben het zwaar door de droogte. Bomen komen bijvoorbeeld nu al in de herfststand en laten bladeren los. De bestuurder van de tram die gisteren in Rotterdam op een andere tram botste, is weer uit het ziekenhuis. De RET hoopt hem vandaag of morgen te spreken. Het vervoersbedrijf probeert erachter te komen waarom het gisteren op de Erasmusbrug zo misging. 15 mensen raakten bij de botsing gewond, van wie 1 ernstig. Er komt een einde aan het Kwaku-festival in Amsterdam. In ruim 50 jaar groeide het uit tot een van de grootste multiculturele festivals van Nederland, met Afro-Caribische eetkramen, sport, dans en muziek. Maar de organisatie krijgt het door alle regels financieel niet meer rond.
7: Nou ja, dat zijn de regels voor parkeerbeheer, handhaving, schoonmaak. Ja, noem het maar op. Alle regels die de gemeente je oplegt om een festival te organiseren. En dat geldt echt niet alleen voor ons, hoor. Maar voor zo'n groot festival in zo'n buurt als Amsterdam Zuidoost, 4 weekenden lang, is dat ongelooflijk begrotelijk.
4: Ze willen de oplopende kosten niet doorberekenen aan de bezoekers en daarom stopt het festival na dit jaar. Het weer, het is droog, maar wel veel bewolking. Er zijn wel aangename temperaturen. Het wordt vanmiddag 19 tot 23 graden. Morgen en overmorgen dan wordt het weer wat warmer.
2: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Vibrations heb je ook Bad Vibrations. Zoals Brian Wilson als geen ander waarschijnlijk wist. Maar daar verkoop je natuurlijk geen platen mee. En dan zou het bij de andere Beach Boys er ook niet doorheen hebben gekregen. Dit meesterwerk zet in ieder geval de kers op de Beach Boys taart.

bibliotheekmedewerkers van Gelderland Zuid. Ex-collega Riekie van Kuppenveld meldde een lijstje en kreeg van Avrotros-collega Wannes Dirven de datum doorgespeeld, waarop Riekie kan horen wat wij er dus van hebben gemaakt. En ze liet weten, oh fijn dat het nog in de Vierdaagse Week is. De naam Wannes, schreef ze, heeft ook nog wel een link met de Vierdaagse, want Wannes is het wandelsymbooltje, Nimweegs, van de Vierdaagse. Als je het gehaald hebt, 4 dagen wandelen, krijg je bloemen en een biertje. En het felbegeerde Vierdaagse kruisje, al dus Riekie van Kuppenveld. Nou, dat is een leuk weetje. En verder Bok de Boer uit Arnhem, die gedenkt aan de hand van vrienden en vriendinnen de muziek die hij met hen deelde. En ook dat levert arbeidsvitamine.

Stone was het nooit zo'n klassieker geweest. Baker Street van Jerry Rafferty. Desondanks zeer autobiografisch, als je de tekst goed luistert. Daarvoor een mooi Frans liedje, dat kwam van Yves Montand, de Italiaans-Franse zanger, met Les Feuilles Mortes. En daar weer voor Like the Way I Do van Melissa Etheridge. En dit is Nielson. Ben

auto gezeten. Tom Scholz, uitvinder van de Rockman, een gitaarversterker. Aan hem kon je dit wel overlaten. Had gelukkig er wel een hulpje, dat is Brad Delp, die de goede zanger is in dit nummer. Don't Look Back was dat. Daarvoor The Birds and the Bees van Jewel Akins, geschreven door 12-jarig jong. Die, de zoon van de baas van het platenlabel, die die tekst schreef over de bloemetjes en de bijtjes. En we kregen het voorbeeld van Nielsen, want die zong over The Beauty and the Brains.

Gosling langs zij kwam voor het team van Venda en Jong in Australië. Ineens John Paul Jong met zijn wereldhit voorbij. En Love is in the Air. En daar is voor Lisbeth List, Loesje Hamel, Polo de Haas en Joop Admiraal van Shaffi Cantate met Ramses natuurlijk. Cultureel centrum Felix Meritis aan de Keizersgracht in Amsterdam was dat destijds waar dat plaatsvond. De Teskey Brothers.

draait Sunny in de studio met Bobby Hepp en Jan Rietman komt binnen. Dat gaat geen toeval zijn wat dat betreft. Je gaat lekker met hem genieten en lunchen. De Macarena hoorde je nog van Los Del Rio. En wij danken de bibliotheekmedewerkers van de bibliotheek in Gelderland. In het bijzonder. En ook nog Bob van Boer naar hem. Tot morgen.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 5.
1: Ster.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Ja, 12 uur geworden. Gaan zo beginnen aan lunchlekker van Max. Maria Sidney Dijkers, goedemiddag.
5: Goedemiddag Jan.
4: Met een update van het NOS Journaal.
5: De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van zorginstelling Vivor in Den Dolder doet aangifte tegen die kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS voor het doden van de vrouw van 76. Ze werd vorig jaar op straat uit het niets doodgestoken. De dader zat op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. Een groeiende groep jonge vrouwen loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen GGZ-instellingen er soms voor om minder te behandelen, meldt Nieuwsuur. Het gaat om honderden vrouwen tussen de 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische zelfmoordgedachten of eetstoornissen. Een deel gebruikt veel sociale media. En dat is zorgelijk, zegt Nieuwsuur-redacteur Cecile van der Grift.
6: Want sommige vrouwen maken van hun ziekte hun identiteit. Dat zie je ook online terug. Ze posten bijvoorbeeld video's over hun leven in de GGZ-kliniek. En op zich is daar nog niet zoveel mis mee. Maar wat je op die video's ook ziet, is dat deze vrouwen zichzelf verwonden. Je ziet ook verwondingen aan armen. Ook hoofdwonden van bijvoorbeeld het bonken met je hoofd tegen een muur. En dat soort video's kunnen ook weer zorgen voor een besmettingsgevaar.
5: De filmpjes zouden andere vrouwen negatief kunnen beïnvloeden en psychologen maken zich daar grote zorgen over. De EU komt toch met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 lidstaten werden het daar vanochtend over eens. Op het doorvoeren van Russisch vloeibaar gas komt onder druk van Griekenland voorlopig geen verbod. De Grieken doen dat veel en lagen daardoor dwars in de onderhandelingen, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
7: In eerste instantie is dat voor een jaar, maar er is ook nog de optie om dat ook nog eens te verlengen. Ja, echt wel een overwinning voor de Grieken dus. Maar voor de EU in zijn geheel was dit toch niet zo'n fijn proces. Die willen juist als het om maatregelen tegen Rusland gaat laten zien hoe eensgezind ze zijn. Maar hier werd toch even duidelijk dat die nationale belangen soms dat wel erg in de weg kunnen zitten.
5: De strafmaatregelen richten zich daarom vooral op oliehandelaren, banken en cryptohandelaren. De handel met hen wordt door de EU stevig aan banden gelegd, met als doel Rusland financieel te raken. En een Rus heeft een wereldrecord gebroken. Hij dook bij de Filipijnen 129 meter diep zonder een zuurstoffles. Eenmaal daar nam hij een kaart mee die hij weer mee naar boven moest nemen. En dat lukte vervolgens. Het weer droog, maar bewolkt en 19 tot 23 graden. Morgen in de middag wat meer zon en dan ook een paar graden erbij.
4: Dat gaat er goed uitzien. Zit niet of zo.
5: Tot zo.
3: Lunch lekker met Jan Rietman.

Daniel Dekker, nog steeds lekker op vakantie. En die is maandag weer terug. En wij gaan beginnen aan een nieuwe aflevering van Lunch Lekker van Max op NPO Radio 5. En de laatste dagen van de Tour de France van dit jaar die staan te beginnen. En morgen en overmorgen zware beklimmingen. Twee keer de Alpe d'Huez met de Nederlandse bocht daarin. Dat wordt lachen. En er is ook genoeg gebeurd deze laatste week. En dan gaan we op naar Montmartre. Ga er zo met Guylaine Plag over praten. Want die zijn leuk bezig hier in het Tourcafé. En het is donderdag. En dan maken we onze lunch altijd iets lekkerder. Nog lekkerder. Want we gaan namelijk in 2 uur koken met Sandra. En die gaan we bellen. Want zij zit op dit moment in Noorwegen. Maar ja, daar kun je ons ook ontvangen. En dan kun je naar de Evergreens luisteren die we voor jou bedacht hebben. En dit is er een van. Bob Dylan en de band. En Like a Rolling Stone.

0: pop uit de jaren 80. Wind en zeilen en splitsing.
1: De Tour de France update met Guylaine Plag.
0: Ja, Tour de France update. En Guylaine is er, hartelijk welkom.
2: Hi Jan.
0: Ik rij elke dag langs je foto's hier bij Beeld en Geluid. Ja, en denk, ze moet in de buurt zijn. Het kan haast niet anders. Hé, hey, je had van de week die tourquiz, XXL. Hoe is het afgelopen?
2: Nou, het team José de Kouwer heeft gewonnen.
0: Ja?
2: Dat zegt wel wat. Dat deden ze vorig jaar ook. Ja, die wisten veel. Dat was volgens mij één foutje van alle rondes die we hebben gespeeld.
0: Maar ja,
2: en dat
0: José,
2: zat in de muziekronde.
0: José weet echt alles. Als je dat commentaar ook hoort op de VRT.
2: Het grappige was, we hadden hem die middag ook zelf even in de uitzending. En toen gezegd, joh, er is een team wat mee aan het quizzen is, wat naar jou vernoemd is. Dus dat leidde ook nog tot een leuk gesprek.
0: Ja,
2: en ze wonnen weer. Ja.
0: Man is prachtig. Het was voor de Belgen een leuke week om te beginnen. Eerst maar eens even Remco met toch een aardig tijdritje, zeg maar.
2: Mooi, hè?
0: Ja, echt mooi. Echt goed. Je zag het aan zijn kop dat hij zo geconcentreerd was om het te doen.
2: En zondag natuurlijk al Evenepoel ook al de overwinning gepakt. Ja, dus en dan waren gisteren, twee op rij.
0: En gisteren nog eens even zachtjes Jasper Philipsen eroverheen.
2: Met een fantastische lead-out
0: van onze Matje.
2: Matje Evenepoel, dat dacht ik.
0: Maar, Guylaine, nu gaat het beginnen. Een soort drietrapsraket richting Montmartre. Want het is, om het een beetje plat te zeggen, geen kattenpissen wat eraan komt.
2: Vandaag valt in die zin nog mee. En op dat, ik vind ook ergens een gekke etappe die je eerder in een eerste week zou verwachten dan nu in week 3. Maar alle benen zijn natuurlijk al moe. Kijk, morgen en overmorgen, dus vrijdag, zaterdag, is die Alpe d'Huez. Daar heeft Pogacar zijn zinnen op gezet.
0: Denk je?
2: Ja, wat denk jij?
0: Ja, ik denk ook dat hij toch bezig is. Ik weet niet of ik dat nou goed zie. Om die Del Toro toch op plaats 3 te krijgen en te houden. Ja. Waar hij nu staat.
2: Ja. Maar Del Toro is een beetje wisselvallig bezig. Dat is echt een beetje zijn protégé binnen het team.
0: Ik vond hem gisteren slecht.
2: Ja. Dus dan moet je natuurlijk, ik denk dat hij uiteindelijk wel gewoon voor eigen succes natuurlijk
0: gaat. Ja. Maar ja, dan pakt hij Montmartre er ook bij.
2: Nee, want die heeft Mathieu van der Poel echt enorm omcirkeld.
0: Ja, er staat zo'n kruis voor bij.
2: Met misschien nog die Jasper Philipsen, die dus gisteren heeft gewonnen, maakt de strijd om de punten. Om de
0: 7 punten zitten tussen.
2: Met de groene trui, dat is dus de strijd voor mensen die de punten pakken op de sprints. En dat is in één keer spannend geworden gisteren. Dus zondag zou echt een hele spannende etappe kunnen gaan worden nog.
0: Elke dag is mooi om te kijken.
2: Dat
0: want
2: sowieso.
0: Het is, en ik moet zeggen, qua veiligheid en alles, laten we het afkloppen. Maar gaat het eigenlijk heel goed?
2: Ja, we hebben natuurlijk wel een paar lelijke valpartijen gehad.
0: Ja, met maar ik bedoel met publiek,
2: maar niet met publiek. Gelukkig.
0: Omdat ze nu door die bocht 7 moeten, waar die Hollanders allemaal zich vol staan te gieten.
2: Ja,
0: en niet,
2: ben
0: meer weten, niet meer weten wat er gebeurt.
2: We staan er al 6 dagen, geloof ik.
0: Wat verwacht jij van de komende dagen?
2: Ik hoop, mag ik natuurlijk niet zeggen, maar Carapaz is natuurlijk zo'n krachtpatser die al zo vaak de aanval heeft ingezet. Dus ik hoop heel erg dat hij vandaag loon naar werken krijgt.
0: Okay.
2: En dan krijgen we de komende dagen denk ik wel een UAE en een Pogacar die oppermachtig gaat zijn. En dan zondag, en daar is ook nog, want dat tourcafé waar we zitten loopt echt behoorlijk vol.
0: Ja.
2: Maar zondag zijn er nog wel wat plekken. En hoe tof is het als we dan Mathieu van der Poel allemaal naar die finish gaan zetten.
0: Dat moet helemaal bommetje vol zitten. Ja. Buiten scherm zetten, buiten ook
2: we
0: mensen.
2: We beginnen wat later met die koers, maar we hebben al heel de middag muziek. En dus dat wordt wel heel gezellig.
0: Ja, want de koers begint later ook. Hè?
2: Half vijf.
0: Ja. Dan heb je eerst de F1 in Hongarije, volgens mij is dat.
2: Ja, en dan, die volgen we natuurlijk ook. Dus het is best een mooie dag om dan nog naar Tourcafé te komen.
0: We Max en Mart.
2: Dat zou wel leuk zijn.
0: Dat zou leuk zijn. Ik wens je hartstikke veel plezier, want dat gaat wat worden. Heb je zelf eigenlijk ook zo'n tourpool ingevuld?
2: Nee, ik durf het niet aan. Maar volgend jaar wel.
0: Ja, dat doe ik ook. Ik durf het ook niet. Guylaine, hartstikke bedankt. Joep. En beloof dat je volgend jaar dat café weer doet. Want het is echt heel leuk.
2: Dankjewel. Doei.

0: fire. Vrouw schreven June Carter, The Ring of Fire, Johnny Cash 1963. Maar nu is het 2026, ik ga weer te snel. En Sidney Dijkers is erbij komen te staan.
1: Ja,
0: 27 zou een beetje overdreven zijn.
1: Ja, nog even een jaar.
0: Ja, daar heb je geen nieuws van. Nu het nieuws van dit moment, Sidney.
1: Ja, goedemiddag Jan. Ja, het nieuws van nu. De Rotterdamse vervoerder RET heeft nog steeds geen idee wat de oorzaak is van de trambotsing van gisteren. Een tram botste op de Erasmusbrug toen hard op een stilstaande tram, waardoor 15 mensen gewond raakten. De chauffeur van de tram die de botsing veroorzaakte had geen drank of drugs gebruikt, zei zijn baas gisteren. De bestuurder is inmiddels weer thuis en de RET hoopt hem vandaag of morgen te spreken. Google krijgt een boete van 890 miljoen euro van de Europese Unie. Volgens de Europese Commissie trekt Google zijn eigen diensten voor op concurrenten en dat mag niet. Bijvoorbeeld Google Maps in de zoekmachine. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht, heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Eleonore is de jongste dochter van koning Philip en koningin Mathilde.
0: Heb je apennieuws?
1: Hij is er weer.
2: Daniel Dekker.
0: Hij is er weer. Ja.
1: Het nieuwtje dat ons al een maand achtervolgt. Ja, maar we kunnen hem nu eindelijk afsluiten. Want de ontsnapte aap uit Safari Park Beekse Bergen, daar hebben we het over, is weer terecht. Bijna een maand geleden ontsnapte dat dier uit het park. Ja, en daarna was hij meerdere keren in de omgeving van de Beekse Berg te zien. Maar hij liet zich niet vangen tot nu.
3: Ja, dat was wel een heel proces. Want het was, hij is 5 weken heeft hij losgelopen. En de laatste 3 weken zat hij in een bosgebied. Daar hebben we 10 camera's opgehangen. Zodat we wisten wat zijn looproutes waren. En op de looproutes hebben we een vangkooi kunnen neerzetten. En zo hebben we hem kunnen verleiden met lekker eten om de vangkooi in te lopen.
1: Ja, en toen ze naar die vangkooi liepen, toen zagen ze opeens dat hij erin zat. Nou, waren ze natuurlijk hartstikke blij mee, want inmiddels is hij daardoor weer terug op zijn plek in het park. Die aap die kon ontsnappen door een gracht over te zwemmen. Ja, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was.
0: Nee, dus apen kunnen zwemmen?
1: Ja, ze zijn zo avontuurlijk dat ze toch inderdaad eventjes de oversteek hebben gemaakt.
0: Even nadenken en huppakee, weg.
1: Even verder kijken inderdaad, ja, precies. Het weer dan nog.

0: Het is droog, wel veel bewolking, maar aangename temperaturen hoor. Het is 19 tot 23 graden vanmiddag. Morgen en overmorgen dan wordt het zelfs nog ietsje warmer.
1: Richting tropische temperaturen weer, Sydney?
0: Misschien volgende week woensdag uiteindelijk wel weer met een graadje of 27. Maar het is nog even afwachten of dat ook uitkomt.
1: Ik noteer het.
0: Helemaal goed.

0: spot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5. Okay.

0: maken op de kaasschaaf. Dan moet je me vertellen welke versie van Such a Night er eerder was. App Dubbeldekker 1 naar de NPO Luisterapp als je denkt het is Ricky Gordon 1. It was a night. Ooh, what a night it was. En als je denkt, het is Elvis Presley, dan heb je Dubbeldekker 2.
1: Oh, what a night. Ooh, what a night
0: it was, it really was, such a night. Dubbeldekker 1 voor Ricky Gordon, Dubbeldekker 2 voor Elvis Presley. Op de NPO-luisterapp zitten en we zien het voor onze neus hier. In één verschijnen. En wie weet spelen we dadelijk samen de quiz. Dit is Coldplay, begin jaren 2000 en een mega-hit. Clocks.

0: weten die eerder was. Ricky Gordon met Such a Night. 1. It was a night. Ooh, what a night it was. A really one. Of Elvis Presley.
1: 2. Oh, what a night.
0: Ooh, what a night it was. A really one. Allebei in dezelfde toonsoort. En aan de telefoon heb ik Joke Wijn uit Amstelveen. Joke, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Jan.
0: Welke was er eerder? Dubbeldekker 1 Gordon of dubbeldekker 2 Presley?
2: Elvis Presley, nummer 2.
0: Ja, heb je helemaal goed, joh. De Max sokken zijn al van jou en ik heb 3 vragen voor je. En als je die alle 3 goed hebt, dan heb je de kaasschaaf te pakken. En anders dan ben je af als er één fout is.
2: Dat snap ik.
0: Oké, ben je er klaar voor?
2: Ik ga mijn best doen.
0: Oké, vraag 1. Clyde McPredder werd in 1953 als leadzanger van Billy Ward en de Domino's opgevolgd door de zanger die je zou kunnen kennen van de nummers Reed Petit en I Get the Sweetest Feeling. Wie is dat?
2: Oeh, heb jij een meerkeusvraag?
0: Ja, Sam Cooke, Jackie Wilson of Fats Domino. Wat denk je?
2: Ik denk Fats Domino.
0: Jij denkt Fats Domino. Dat is fout.
2: Dan is het vast Sam Cooke.
0: Nee, het was Jackie Wilson.
2: Ah,
0: wow. En Reed Petit was van Jackie Wilson. Helaas, maar je hebt dus op te pakken, Joke.
2: Dank je. Oké.
0: Nou, de rest van de vragen die gaan we in het archief steken. En die komen vandaag of morgen wel weer eens een keer voorbij. Ik vind wel dat je mag kiezen welke we draaien. Draaien we Ricky Gordon of Elvis Presley?
2: Elvis Presley, alsjeblieft.
0: Ja, vind ik een goede keus. Hartstikke bedankt voor het meespelen.
2: Oké, dankjewel.
0: Okay.
2: En een fijne uitzending.
0: Dank je, Joke.
2: Dag. Oké, dag. Hoi. It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

Night, Elvis Presley. En Joke Wijn uit Amstelveen had dat helemaal goed. En de vragen niet. Dat was jammer. Het was Jackie Wilson. En niet al die andere zangers die ik nog gedoet heb. Dit is in ieder geval wel de Marmalade. Love and Things.

The Loving Things van Marmalade brengen ons bij de laatste plaat, voordat we eens gaan kijken wat er allemaal om ons heen in de wereld aan het gebeuren is. Het tweede uur van Lunch Lekker komt er zo aan. En dan hebben we nog heel veel moois voor je. Oh, en dit is Tracy Ullman. Ze kan acteren, zingen en nog veel meer. They Don't Know.

0: Europa is van Picasso. India is van mij.
1: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
13: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is 1 uur geworden. Je luistert naar Lunch Lekker van Max. En Renate Kok is erbij komen staan voor een update van het NOS-journaal. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. In de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden bewoners en ook toeristen geëvacueerd. In het gebied woedt een ongekend hevige natuurbrand. Het is de zoveelste in korte tijd, zegt correspondent Saskia Houtuin.
18: Meer dan 2000 hectare is inmiddels in vlammen opgegaan in het departement Gironde. En het brandgebied neemt nog altijd toe in hoge snelheid. Sinds vannacht zijn honderden brandweermensen daarvoor op de been. Zo'n 12.000 personen hebben het gebied in alle ruil moeten verlaten. Dat zijn inwoners, maar ook veel vakantiegangers. 6 campings zijn inmiddels ontruimd.
17: Ja, bij die brand in Bordeaux zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. In Spijkenisse is een jongen van 13 opgepakt die zich voordeelt als nepagent. Hij zou 20.000 euro aan sieraden en ook een pinpas hebben gestolen van een vrouw door zich voor te doen als agent. De politie heeft hem van zijn bed gelicht. Of het zijn eigen keuze was of dat hij werd gedwongen om nepagent te spelen, dat wordt nog onderzocht. Een 500.000 huishoudens komt nog altijd geld tekort om de energierekening te kunnen betalen. Volgens onderzoekers van het CBS en TNO is het niet gelukt om dat aantal te verkleinen.
19: Aan de ene kant is het aantal mensen met laag inkomens gedaald. Maar het energieverbruik is wel wat hoger. En ook de vaste kosten van energie zijn wat gestegen. En dat zorgde ervoor dat onder de streep het aantal mensen in energiearmoede precies gelijk bleef eigenlijk.
17: Ja, wel is bedrag dat huishoudens gemiddeld tekortkomen verder opgelopen. En dat komt onder meer doordat financiële steunmaatregelen zijn gestopt. De Noors Voetbalbond dient een klacht in bij de FIFA over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Die kreeg in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina, waardoor hij de volgende wedstrijd tegen België formeel eigenlijk niet mocht spelen. Maar na een belletje van president Trump met FIFA-voorzitter Infantino was die schorsing van de baan en kon hij toch meedoen tegen België. De voorzitter van de Noorse Bond zegt tegen de FIFA, of zegt dat de FIFA de zaak in de doofpot wil stoppen. Het weer op steeds meer plekken zon, 19 tot 23 graden. Morgenochtend alleen in het noorden kans op wat regen. 'S Middags vaker zon, temperatuur gaat oplopen. Het wordt dan maximaal 25 graden.
16: Dat is lekker. Tot zo.
15: Lunch Lekker met Jan Rietman.

Phil Collins en Two Hearts. Elk liedje wat hij aanpakte was toch nog heel erg goed, hè? Lekker tussen de middag je broodje of je lunch eten met de muziek die wij voor je bedacht hebben om het allemaal nog leuker te maken. Eens kijken, wat gaan we doen? Ik ga dadelijk bellen met Sandra, want ze heeft een heerlijk recept voor een romige pasta salade. Hoe je die kunt maken, krijg je zo van Sandra zelf te horen, want ik ga er even bellen. En ze is, denk ik, een heel eind van Nederland verwijderd. Ga ik ook vragen. En je mag weer een beleggingstip aan me laten weten. Het horlogemerk Breitling heeft samen met automerk Aston Martin drie hele bijzondere exemplaren van een nieuw klokje op de markt gebracht. En hiermee brengen ze een ode aan de James Bond film Thunderball uit 1965. Dus we zoeken liedjes die gaan over een klok of over tijd. Nou, keuze genoeg, denk ik. Zet jouw keuze op de NPO Luister-app. En wie weet draaien we jouw beleggingstip straks wel. Dit vond ik ook wel mooi. The Animals, bekend van Bring It On Home To Me en The House Of The Rising Sun. Met een

0: we hoorden net dat het morgen weer wat warmer gaat worden. Past deze plaat goed bij. Julio Iglesias, Quiero.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: Van Quiero naar Koken met Sandra. Gezellig. Sandra, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jan.
0: Waar zit je nou weer?
2: Vanuit Noorwegen.
0: Nee,
2: ja, ja. En ik hoor dat het bij jullie mooi weer gaat worden. Maar bij ons gaat het weer achteruit. Dus ik moet weer terug.
0: Ja, en wanneer kom je weer terug?
2: Nou, in principe over een week.
0: Oh.
2: Maar als het weer hier echt heel erg verslechtert en het gaat regenen, dan ga ik weer richting Nederland reizen.
0: Ik snap het. Maar, wat zijn nou typisch Noorse delicatessen? Waar ga je nou op zoek? Of halen we dat niet in één programma?
2: Nou, ik ben hier heel veel aan het wandelen. En wat ik heel erg leuk vind is, er groeien hier overal van die wilde bosbessen.
0: Oh ja, dat is lekker.
2: Dus, ja, dat is heerlijk. En die pluk ik hier veel. En die gaan lekker op de yoghurt. Ja, verder ook heel veel aardbeien, frambozen zag ik. En ja, veel wild natuurlijk, paddenstoelen, kanterellen heb ik gisteren gegeten.
0: Voorzichtig met paddenstoelen, hè? Want ze kunnen giftig zijn, hè?
2: Zeker, zeker. Maar ik koop ze in de winkel, dus ik denk dat ik dat kan vertrouwen.
0: Oké. Okay. Zeg, welk recept gaan we vandaag maken? Tenminste, jij, nou, want als je het mij laat doen, komt er niks van terecht.
2: Ik dacht, ik heb een leuk camperrecept, want dat past natuurlijk wel heel erg bij wat ik op dit moment aan het doen ben. En ik heb ook het recept op mijn Instagram gezet.
0: Ja.
2: Maar wat heerlijk is, is om een beetje pasta te koken.
0: Ja.
2: En dan een heerlijke saus erbij te maken van mosterd met een beetje crème fraîche. En ik vind een heel mooi kruid dragon daar goed bij passen. En dan radijsjes er doorheen als groente. Dat klinkt een beetje gek. Maar die, als je die zeg maar stooft in die saus, dan wordt het heel lekker zacht en zoet in plaats van dat hele scherpe, peperige.
0: Mm-hmm.
2: En het is wel eens leuk om uit te proberen en te combineren in zo'n pasta salade.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Heb je nou al die spullen in je camper bij je dat je dat kunt maken daar?
2: Nou, ik heb altijd een soort van basisvoorraad bij me.
0: Ja, dat bedoel
2: ik. Ik noem maar wat. Tomaat in blik.
0: Ja.
2: En kokosmelk. En ik heb mijn eigen granola bij me. Veel kruiden. Dus dat soort dingen heb ik allemaal bij me. En dan, als je dan wat verse spullen haalt in het land waar je bent, dan kom je al een heel eind. Dus
0: ja,
2: dat vind ik altijd heel fijn.
0: Ja, dat is leuk, joh. Het hele recept en de bereiding is weer te vinden op je Instagram. Dat
2: zeker
0: is Sandra IJsbrandi. En omdat je in Noorwegen zit, heb je natuurlijk een hele
3: Sandra's soundtracks.
2: Ja, ik dacht het is leuk om iets van de band, de Noorse band AHA te draaien.
0: Take on Me. Ja, Take on Me. Dat was met dat tekenfilmpje. Was geweldig gemaakt.
2: Ja, was heel leuk.
0: Oké, okay, nou ga jij lekker verder met reizen en een beetje buiten stappen. Ik hoop dat je mooi weer hebt. En met lekkere dingen maken.
2: Ik ga hier ook even AHA opzetten in de bus.
0: Oké, okay, moet ik aftellen? Dan kunnen we het tegelijk doen. 4, 3, 2, dag Sandra. 1.
2: Dag.
0: Dat zullen ze hebben. 34 seconden voordat ze gaan zingen. Nou.

Oh My Soul, Bruno Mars en Lunch. Lekker, heerlijke muziek. Was pas nog in Nederland, gaf geweldige concerten. Hebben veel mensen van genoten. En dat kan ik me goed voorstellen. Dit zijn de Carpenters.

0: Zo zuiver gezongen. The Carpenters and Close to You.
1: De beleggingstips.
0: Ja, voor het onderwerp van de beleggingstips van vandaag gaan we terug naar 1965. In dat jaar werd de James Bond film Thunderball uitgebracht. En in die film zie je Sean Connery als 007 in een Aston Martin stappen met een Breitling Toptime horloge om zijn pols. Nu, 61 jaar later, heeft Breitling samen met Aston Martin een ode gebracht aan deze scène, waar drie exclusieve Toptime horloges gekocht kunnen worden en dus uitgebracht zijn ter ere van deze James Bond film. Slechts 315 exemplaren zijn er verkrijgbaar. En ja, het is natuurlijk een roodgouden wijze plaat van Onyx en 18 karaats en weet ik wat allemaal nog meer. Maar ja, dat willen we allemaal niet. Het enige wat wij willen is gewoon de beleggingstip. En die moet dus gaan over tijd of klok. Zoals Bad English, Time Stood Still. Ja. Time Stood Still van Bad English. Heb jij ook zo'n liedje over een klok of tijd of wat daarmee te maken heeft? Zet hem dan op de NPO Luister-app en dan gaan we hem dadelijk in Lunch Lekker hoogstwaarschijnlijk laten horen. Waarom niet? Dat is mooi, joh. Liedjes over tijd en klok. Zet het op de NPO Luister-app. Dit is Christopher Cross en Ride Like the Wind.

0: Run Like the Wind uit 1980. Een mooie evergreen van Christopher Cross. Half twee, hoogste tijd voor Renate Kok in een update van het NOS-journaal. Goedemiddag. Ga je eens aanzetten.
1: Ja, daar ben ik. Ja. Een politieagent in Schotland heeft de afgelopen 14 jaar meerdere vrouwen aangevallen en verkracht, meldt BBC. Uit onderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer waren van die man. Google krijgt een boete van de Europese Commissie van 460 miljoen euro... omdat het bedrijf zichzelf voortrekt binnen zijn eigen zoekmachine. En daarmee overtreedt het bedrijf de Europese wet. In Zeerenberg in Gelderland is een meisje gisteren een zinkgat ingefietst en met fietsen al bijna een kopje onder gegaan. Het gat was ontstaan door een waterleidingbreuk onder de stoep. En burgemeester Carole Schouten van Rotterdam die heeft vanochtend haar hoogtevrees overwonnen. Ze kwam haar verkiezingsbelofte na, ging abseilen van de Euromast. De rand, en natuurlijk vooral daar overheen te moeten stappen, dat was het moeilijk, zei ze.
2: Dus ik zei, ik ga niet over de rand kijken, zei hij, dat moet je wel doen. Maar met name waar ik mijn voeten moest neerzetten. Dus ik heb mij heel gefocust op waar ik mijn voeten moest neerzetten. En ik heb toen niet echt, dat ik dacht, god, een mooi uitzicht of zo. Daar heb ik niet echt op gelet.
1: Ja, bij die gemeenteraadsverkiezingen in maart beloofde ze dat ze zou abseilen van die Euromast als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden.
2: Toen dacht ik wel, waarom had ik dit eigenlijk toegezegd? maar als je wat belooft, dan moet je het nakomen.
1: Ja, en dat laatste is natuurlijk vooral een kleine reminder voor Daniel, want toevallig dat hij er nou weer net niet is. Die heeft immers hetzelfde beloofd in dit programma. En daar houden we hem graag aan.
0: Ging hij dat doen?
1: Dat ging hij doen, zei
0: hij. Oh, hij is maandag terug, dus vraag het hem.
1: Ja, zal er zeker even nog op terugkomen.
0: Ja.
1: Het weer dan. De zon breekt wat vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst bewolkt, later zonniger. Maximaal 25 graden.
0: Oké, op naar de Euroma.

0: Dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...
0: Waar is

0: Ze begonnen als Ivy League en werden later de flauwe popman. Walk in the Sky.
1: De beleggingstips.
0: Ja, we hadden er heel veel binnen. Want het ging om een beleggingstip die moest gaan over klok of over tijd. En

0: En deze kwam op. Round the clock tonight. Nou ja, dat gaat wel over tijd, hè. En aan telefoon heb ik Peter van Dijk uit Voorhout. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Welke mooie had jij nu bedacht?
1: Ik had bedacht It's 5 o'clock van Every Night's Child.
0: Ja, dat is wel een hele mooie, hè?
1: Dat is een hele mooie.
0: Nou,
1: wat ik nog wil zeggen, het is het eerste album wat ik in mijn jeugd heb gekocht.
0: Oh ja?
1: Ja, en er stond een dame op met Everdite, met ja, twee blote borsten. En toen zei mijn moeder, die muziek moet je maar niet meer kopen.
0: Nee, of de hoes andersom leggen.
1: Ja, of de hoes andersom leggen, ja, inderdaad.
0: Dat was het werk Everdite's Childs met Demis Roussos. En een geweldige versie van It's 5 o'clock. Peter van Dijk, namens alle luisteraars heel erg bedankt. En alle luisteraars ook bedankt, want wij hebben er veel bidden gekregen. Zullen we er maar van gaan genieten, Peet?
1: Doe dat maar. Doe dat maar, hoor.
0: Dit is hem, hè?
1: Dit is hem.
0: Oké, okay, dag, Peter.
1: Doeg, dan.
0: Dag. Everdite's Childs, de beleggingstip voor deze donderdag. It's 5 o'clock. It's

Ja, geweldig gedaan, hè. Santana en Well Alright. Lunch lekker voor vandaag zit erop. We gaan dadelijk naar Henk met open huis. En Juri is alles al aan het opruimen hier een klein beetje, zodat we morgen weer fris kunnen beginnen. En ik zou zeggen, vergeet dan niet te luisteren, want we hebben morgen Corrie Konings in de studio. Is dat lachen? Ja, dat is leuk. En dit zijn de Jacksons. Heel veel plezier nog vandaag met Evergreens hier op NPO Radio 5.

0: samen maken. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 2 uur zometeen over het huis met fijne Nederlandse producten van Rob de Nijs en Shocking Blue. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. In de omgeving van de Zuid-Franse stad Bordeaux worden steeds meer mensen geëvacueerd vanwege de hevige natuurbrand daar. Eerder moesten al 12.000 mensen gedwongen vertrekken. Nu komen daar nog eens 8.800 bij. Het vuur woedt ten westen van de stad richting de zee. Er is inmiddels al 2400 hectare natuur verbrand. Volgens Franse media is die brand mogelijk veroorzaakt tijdens snoeiwerkzaamheden langs een bospad. De Algemene Onderwijsbond slaat alarm over zorgstages in het mbo. Met de hulp van malafide leerbedrijven kunnen studenten doen alsof ze zo'n stage hebben gevolgd, zegt de bond.
9: Bedrijven worden opgericht als zorginstelling, zijn dat eigenlijk niet. En vervolgens gaan stagiaires daar naartoe en lopen daar dan een half jaar stage, bij wijze van spreken. Maar komen helemaal niet op die stage, maar krijgen wel een afgetekende stagekaart. En kunnen op basis daarvan dan hun diploma halen.
8: Ja, zo'n stage is een verplicht onderdeel van de zorgopleiding. De Onderwijsbond wil dat er nu een betere controle komt op die leerbedrijven. In het oosten van Tsjechië is een helikopter van het leger neergestort. Aan boord waren 5 militairen. Of zij het hebben overleefd is nog niet bekend. De KNVB heeft Serdar Gusebuyuk aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin volgende maand de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Het wordt de derde keer dat Gusebuyuk die fluit. Hij deed dat ook al in 2016 en in 2018. En dan is het op het moment topdrukte bij de dierenbescherming. Er worden de laatste tijd weer heel veel jonge katjes binnengebracht. Inmiddels kunnen veel opvangplekken geen kittens meer kwijt, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
10: Er zijn nu al 400 kittens meer binnengekomen dan vorig jaar. Mensen die ze ook zomaar achterlaten. Ik maak me wel zorgen over hoe mensen soms met dieren omgaan.
8: Ja, omdat die kleine katjes veel verzorging nodig hebben, worden ze naar gastgezinnen gebracht. Maar ook daar is niet altijd plek. Het weer dan, op steeds meer plekken zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgenochtend alleen in het noorden kans op wat regen. 'S Middags weer vaker zon. Temperatuur gaat oplopen. Het kan dan maximaal 25 graden worden.
5: Open huis. Henk van Steeg.

0: het is een beetje bewolkt rond het open huis de donderdagmiddag op NPO Radio 5. Jan, nog dankjewel voor de heerlijke evergreens en de fijne verhalen. En natuurlijk het recept weer. Dat gaan we weer thuis lekker maken. Open huis geopend voor de mooiste verhalen en de beste evergreens. Ik zie er doorstaan, Neil Diamond en ook nog Chic. Dus het wordt, nou, Chic de Frimo kun je eigenlijk wel zeggen. En ook zoals de afgelopen dagen gaan we weer op zoek naar jouw
1: sleutelwoord.
0: En dat is leuk. Het is mooi om te lezen, want op een of andere manier verbindt dat met één woord al een beetje een inkijkje te krijgen in jouw dag. Want zo eenvoudig kun je gewoon meedoen. Je pakt je telefoon erbij, de NPO Luister-app en die open je dan. Je mag ook inspreken wat jouw sleutelwoord voor vandaag zou zijn. Het is gewoon één woord waarmee je je dag samenvat. Nou, voor mij zit dat in het woord vouwwagen. Voor het eerst in 3 jaar ga ik hem straks na de uitzending uit de stalling halen, zoals dat heet. Het staat bij een goede vriend in een loods. En dan ga ik hem ophalen. En dat is eigenlijk altijd traditiegetrouw het begin van de vakantie. Vroeger deed ik dat met de kinderen, maar die zijn nu oud op kamp en zo. Dus ik ga straks de vouwwagen ophalen en dan begint de vakantie eigenlijk al. Dat vind ik zo'n fijn gevoel. Nou, wat is jouw sleutelwoord voor deze dag? Laat het me even weten via de digitale brievenbus van ons huis. Gaan we nu even Garland Jeffries helpen, want hij wil even de weg weten waar naartoe. Nou, even kijken. Kaart erbij. Waar wil je naartoe?
2: Take me to the matador.
0: Nou, als je dan rechtdoor gaat.

De gitaar, dan was het liedje eigenlijk al afgeweest. Chic, na Rodgers op de gitaar. En Bernard Edwards natuurlijk op die fantastische bas. Good Times, die vind je hier op NPO Radio 5. Onder andere in het Open Huis. Ja, afgelopen jaar waren we verwend. Hè, met nieuwe releases van Paul McCartney. Laatst nog die van The Stones. En dan wordt het een beetje stil in de zomer. Maar gelukkig zijn de eerste artiesten nu ook al aankondigen dat ze na de zomer nieuwe muziek gaan uitbrengen. En één album waar ik heel erg naar uitzie is die van Buddy Miller. Dat is een fantastische artiest uit Amerika. Een beetje bluesy. En hij heeft de eerste single nu uitgebracht. En dat is een cover van The Temptations. Maar misschien ken je hem ook in een andere uitvoering. Van Peter Tosh met Mick Jagger.

Potpourri aan stemmen. Buddy Miller samen met Dan Penn. The Dead End of the Street is van zijn hand. Don't Look Back. Hoe laat is het? 3:08 alweer. Zometeen muziek voor je van Michel Delpech. Om alvast in de Franse stemming te komen. En ook Neil Diamond, Sweet Caroline. Dat was dus eigenlijk vanaf het begin niet helemaal niet. Het kwam doordat het volgens mij in de jaren 90 bij een voetbalclub werd gedraaid. Dat het zo'n stadionlied werd, dat Sweet Caroline. Maar eerst even kijken wat er aan sleutelwoorden binnenkomt. Henny en Honey hebben sowieso een sleutelwoord ingestuurd. En ook Ria ga ik er even bij pakken. Henny schrijft: ik heb vanochtend mijn kinderen en kleinkinderen gedag gezegd. Ze gaan op vakantie met de caravan naar Italië en Slovenië. Ik mis ze nu al. En daarom is mijn sleutelwoord uitzwaaien. Even kijken. Ria die stuurt ze oppashondje. En ze heeft namelijk oppashondje Joy in huis. Een mooie foto gestuurd. Nou, dat ziet eruit als een dikke mik is tussen jullie. En Honey die heeft Leeuwarden als sleutelwoord ingestuurd. Zaterdag ga ik namelijk met 3 zussen een dagje naar Leeuwarden. Met de Q-liner. Volgens mij zo'n bus, hè. Elk jaar gaan we met z'n vieren een dagje erop uit. Altijd gezellig. Heb je ook zulke sleutelwoorden? Wat zou jouw sleutelwaard zijn voor deze dag? Stuur het in via de NPO Luister-app. Het makkelijkst maak je ook nog kans op de gouden sleutel van Opa Huis. Met haar aan die fantastische sleutelhanger. Een beeldje in een stadion. En er wordt gescoord. Het feest barst los.

0: Hoe het verhaal verder gaat, dat weet ik niet. Maar ik denk dat als ik deze vraag zou krijgen, dat ik gewoon nee zou zeggen. De Doors waren dat met Hello, I Love You uit 68.
1: Jouw sleutelwoord.
0: 2:30 en het is de donderdagmiddag in EO's Openhuis. En ook vanmiddag sparen we ze weer, de sleutelwoorden voor deze dag. Voor Gerard is het sleutelwoord opaalpruimenvlaatjes. Ja, er zit een koppelteken tussen, het is één woord. Ik ben aan het bakken, schrijft hij, eerst een partij jam van gemaakt en nu kleine vlaatjes. Als er nog wat over is, mag het natuurlijk altijd richting het Openhuis, Gerard. Maar dank voor het delen. Jeanette, die komt met herinnering tussen haakjes en herinneringen. Ik had net contact met een schoolvriendje. Even wat schoolherinneringen en het feit dat op onze leeftijd veel mensen om ons heen wegvallen. Er zijn nog weinig mensen waar je je jeugdherinneringen mee kan delen. Groetjes van Jeanette uit Ede. Ja, dat snap ik. Ik voel met je mee. En Kenneth die stuurt dan nog Airbed. Omdat ik nu heerlijk ligt te bakken in Maribø. Als ik het goed uitspreek, in Denemarken. Ja, dat zou je niet zomaar zeggen dat Denemarken nu lekker weer is. Maar dat is zo. En Tineke komt nog met krantje. Onze kleinzoon Robin heeft vandaag bij ons in de wijk zijn eerste krantenwijk gelopen. Hij is afgelopen zondag 15 jaar geworden. Dan kun je zo'n baan krijgen, inderdaad. En we gaan even naar Elsa. Elsa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Kun je nog pannenkoeken zien of niet?
2: Nou, ik zit kroekie vol. Ja. Ik heb het toch veel achter elkaar gegeven. En dan deed ik net of ze mislukt waren. Nou, en
0: oh,
2: ik
0: alle
2: pannenkoeken met stroop. Maar ik denk, ik ga als dan die afzuigkap een keer aan de beurt is. Ja. En die keuken weer eens gekuist moet worden. Denk ik, nou, weet je wat ik ga doen? Dan ga ik pannenkoeken bakken.
0: Oh,
2: en dan bak ik er onwijs veel. En dan gooi ik er heel veel in de vriezer. Dan hoef ik voorlopig niet meer te bakken. Maar ik zie zoveel.
0: Ja, ik snap het wel inderdaad. En jouw favoriet is dus een gewone pannenkoek
2: met stroop.
0: Ja, dat is heerlijk, ja.
2: Dat blijf ik toch lekkerste vinden.
0: Dat is het. Ja, en pannenkoeken, het is echt een van mijn lievelingsmaaltijden om te maken. En dan, inderdaad, mislukken er ook wel eens een paar. Maar het gaat steeds beter. En spek met kaas is mijn favoriet om te maken. Maar dat is nog wel eens een uitdaging.
2: Ja, dat is wel een dingetje, hè? Dat is wel een dingetje.
0: Ja, als je een oude pan hebt, dan blijft dat spek weer vastzitten of die kaas. Dus je moet goede spullen hebben en een goed recept. En ik heb nog een kleine tip. Ik weet niet of je dat al doet, maar ik doe een beetje kaneel in het deeg, in het beslag.
2: Nou, dat wist ik niet. Nee. Wat leuk.
0: Heb jij nog een tip? Hoe maak jij hem?
2: Nou, gewoon meestal wel half om met gewoon bloem. En ook een beetje gewoon volkoren meel erdoor. Dan wordt hij even iets steviger en een extra eitje. En dat is lekker, joh.
0: Wat heerlijk. Ja.
2: Hoe heet je? Kan je nog op de camping... ook nog pannenkoeken bakken of niet?
0: Ja, het is heel grappig. Leuk dat je er een vraag van mijn moeder appte. Wij gaan ter ere van hun 50-jarig jubileum later dit jaar, Deo Volente. Gaan we nu met het gezin uit kamperen. Ik ben heel benieuwd wat het is voor een weekje. Dus met mijn zus en haar gezin en mijn broertje en nog een broertje met het gezin. En toen hebben we heel lang geleden ooit een keer met zo'n skottelbraai, met zo'n bovenkant, hebben we

0: pannenkoeken gebakken op de camping. Dat was wel een uitdaging, maar dan echt zo'n pannenkoek met een doorsnee van, wat zal het zijn, 45 centimeter. Dus die wens is er ook weer om dat dit jaar te doen. Dus als het
1: leuk,
0: zo is, ga ik zorgen dat je even een fotootje van me krijgt.
1: Ja, dat vind ik heel erg leuk.
0: En je krijgt nu geen bloemen. Daar moet je man maar voor zorgen. Je hebt je pannenkoeken al geregeld, maar je krijgt van mij de openhuissleutel met de sleutelhanger.
1: Oh, wat vind ik dat leuk.
0: Hé, hey, dankjewel voor je verhaal en voor je sleutelwoord. Ja. Succes. Lekker uitbuiken met het schoonmaken van de keuken.
1: Ja,
0: en dan.
1: Dat komen.

vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neem je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best.

misschien ben je ook wel dezelfde weg gegaan. Ik was altijd van de disco van ABBA. Lekker dansen en springen. Maar ik merk steeds meer dat dit liedje, deze Slipping Through My Fingers van The Visitors, dat het steeds meer onder mijn huid gaat zitten. Omdat het zo'n scène is waar ik me nu iets bij kan voorstellen. Dat je dochter nou dit jaar van de basisschool naar de middelbare gaat. En dat de tijd ons door de vingers glipt. Maar ik er wel op een of andere manier bij probeer te zijn. En Pauline schrijft nog, goedemiddag Henk, dikke tranen bij Slipping Through My Fingers. Doet mij herinneren aan mijn lieve moeder die ik zo mis. Ze was altijd zo overbezorgd om mij. Lieve groet Pauline, maar volgens mij is het met jou goed gekomen. En dan naast me zit een man en die is een brief aan het schrijven. Even kijken, wat ben je aan het doen? Dat is niet voor mij.

3:45 schoon aan de haak. Ze waren bang dat de DJ's het niet zouden draaien. Dus ze hebben op de label 3:05 gezet. Daardoor werden ze makkelijker gedraaid. De Righteous Brothers waren dat. Gisteren was ik op zoek naar liedjes voor mijn vakantiebandje. Nou, die is goed vol nu met Duitse en Oostenrijkse liedjes. Maar ik ben nog op zoek naar Franse liedjes. Welke Franse liedjes mogen met mij mee op vakantie? Stuur ze in.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Merci. Je kan wel heel veel leuke Franse liedjes binnen. Als je ook nog een duit in het zakje wil doen voor mijn vakantiebandje, stuur ze in via de NPO Luister-app. Het doet mij wel weer even pijnlijk terugdenken aan mijn fantastische glansrijke HAVO-carrière Frans. Met meneer Knap in Bussen. Maar ja, dat geheel terzijde. We gaan naar het NOS Journaal, Renate aangeschoven. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen opgepakt in verband met een drugstransport. Politie was getipt door de recherche in Den Haag. Er is 800 kilo cocaïne in beslag genomen. Straatwaarde van zo'n 40 miljoen euro. De 5 werden gepakt terwijl ze in een bus zaten op het haventerrein in Amsterdam. Vrijdag worden ze voorgeleid. In de Zaanstreek zijn ze er niet gerust op. In de gemeente Wormerland zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. In het gebied gaat niet alleen vogelgriep rond, er is ook een uitbraak van botulisme. De beheerder van de kinderboerderij daar neemt geen risico. Na een waarschuwing van haar buren heeft ze alle eenden weer opgehokt.
16: Die hadden dode eenden gevonden. En zo van, nou, er is botulisme. Dus toen zijn we al de eenden alle apart aan het gaan zetten. Ja, dat is natuurlijk geen vergelijk met die vijver, maar beter wat dan niks.
15: Ja, botulisme komt wel vaker voor in de zomer, maar vooral die vogelgriep nu baart experts zorgen. Het lijkt er namelijk op dat dat soort uitbraken nu het hele jaar doorgaan in plaats van alleen tijdens de koudere maanden. In de eerste helft van het jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel bijna 38%. Nu is dat een kleine 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. En bijzondere radio zojuist bij de collega's van NPO Radio 1. Daar werd een uur lang Radio Tour de France mede gepresenteerd door een duo dat ruim 30 jaar geleden ook achter de microfoon zat. André van Duin en Ferry de Groot. En vandaag klonk het dus weer als vanouds.
17: Daar is hij weer. Nou, is is dat lang geleden, zeg.
18: Een week, Dick.
17: Een week, de grootste dag. Een week, 41 jaar geleden, een week. Nou, dan gaan we speciaal uitstellen in Tour de France. We gaan beginnen met de competitie.
18: Een voorspelcompetitie.
17: Nee, niet de voorspelcompetitie. De voorspelcompetitie. Hallo, Sebastian Timmerman.
18: Ja.
17: Je zit op de motor in Frankrijk, als het goed is. Ja, of je staat te tanken of whatever.
19: Zeker.
15: Smaakt naar meer, smaakt naar meer. Maar zeker, ja. Het is helaas eenmalig. Ja, goed. Wel van genoten. Het weer dan. Vanmiddag komt de zon wat vaker bij. Het blijft zo goed als droog. Graad of 21 is het. Ook morgen eerst bewolkt, later weer meer zon. En ook ietsje warmer dan vandaag.
14: Renate, heb je nou net Radio 1 zitten luisteren dan?
15: Ja, toch even.
14: Oké, nee, weet ik genoeg. Hey, dankjewel.
13: Open Huis. Henk van Steeg.

0: ergens in Hollywood was dat. De boulevard zag helemaal mensen een beetje rondhangen, vallen en botsen. En daarnaast had hij ook nog de beginnerspiste op Mammoth Mountain. En dan zag je allemaal mensen naar beneden denderen. Dat is een beetje het beeld wat we hierbij moeten hebben. En daarvoor ook nog hele fijne muziek, toch? Om gewoon eens even te draaien. B.G. Thomas met Hooked on a Feeling. En we gaan eens even vakantie Frans ophalen. Want eerst even een belangrijk bericht voor alle mensen die wat hebben ingestuurd. Onder andere dank aan Tineke, Mox, Joyce, Job, Greta, Leonie, René, John en vele anderen. Dank voor jullie inzending. Die gaan zeker mee op mijn Frans kant van de vakantiebandje. En we gaan even contact leggen met Peter. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Henk.
0: Hoe is het leven?
1: Ja, lekker rustig.
0: Ja, heb je al vakantie? Goed. Ben je met vakantie?
1: Ik heb eigenlijk altijd vakantie, Henk. Ah. Ik ben een beetje ziek, dus ja, dan ben ik toch thuis.
0: Ja, ja, aan thuis. Wat scheelt eraan?
1: Ik heb kanker en COPD.
0: Ja, dat is een heftige combinatie. Maar tof dat je dan toch even de moeite neemt om voor mij even een liedje aan te dragen. En dat is niet zomaar een liedje. Kom je uit de buurt van Maastricht?
1: Ik kom niet uit de buurt, ja. Ik kom uit Brabant, Eindhoven.
0: Dat is niet in de buurt. Dat is niet in de buurt.
1: Dat is niet in de buurt.
0: Maar wel dezelfde gezelligheid, volgens mij.
1: Volgens mij, Brabanders en Limburgers zijn wel gezellig. Ja,
0: ja, zeker. Dat merk ik nu al. Want welk Franse liedje wil jij doneren aan mijn vakantiebandje voor dit jaar?
1: Ja, ik had een liedje van Benny Nijman, maar dan vertaald. Het is origineel uit het Frans. Ja. En het is van Yves Dutel. Ja. Ik weet niet hoe die precies heet.
0: Ja, ik zeg altijd Dutaille. Maar misschien,
1: Dutaille, ja. En dan Pendre et Fan.
0: Ja, je zegt dat, je spreekt het wel erg mooi. En vooral die schetsen, een volwassen die het kind letterlijk bij de hand neemt, vind ik ook mooi.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En zing jij dan vooral de Nederlandse tekst gewoon in je hoofd mee of toch gewoon de Franse?
1: Nou, ik spreek niet zo goed Frans, dus dan zing ik in mijn hoofd wel de Nederlandse tekst mee.
0: Oh, wat heerlijk. Hey, dankjewel, het gaat je goed. Dank voor je donatie. Ik wens jou ook een hele mooie zomer, Peter. En als we je ergens mee kunnen helpen, laat het ook weten.
1: Dat doen we. En jij een hele wijde vakantie met je bandje.
0: Hartstikke goed. Dankjewel.
1: Groetjes.
0: Hoi hoi. Nou, wat heerlijk toch. Even met ons hoofd alvast in Frankrijk. Met Yves Dutaille.

0: een samenwerking. Japanse Kodo, de slagwerkgroep. Met Bluff, Umoja, dat was het project waarmee ze de hele wereld overreisden en met allemaal bijzondere mensen samenwerken. En dit was ook een hele mooie aanzoek zonder ringen met die vingers die me wijzen op mezelf. En daarvoor nog Yves Dutheil op NPO Radio 5. 4:10 en zometeen gaan wij terug in de tijd naar het jaar 1986. Wat gebeurde er in die zomer? Je hoort het zo en je mag natuurlijk ook altijd meedoen. Maar eerst vliegen we boven de wolken en wat zien we daar?
1: Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren.

0: Als je een beetje afstand neemt, dan verdwijnen de problemen vanzelf. Reinhard Maai is omdat in Uber den Wolken.
1: De zomer van...
0: Ja, we hebben heel wat jaartallen gehad deze week al. Teruggaan naar zomers van, nou ja, die eindigde op een 6. 76 had, 66 en 96. Nou, dan is het een kleine gok wat het laatste jaartal is waar ik een zomer weer toe teruggaan.
2: 1986.
0: En dan is de vraag aan jou, wat weet jij nog van die zomer? Was dat de zomer voor het eerst zonder je ouders op vakantie? Of die lekke band daar langs de autostrada in Italië? Of was dat het goed gevulde fotoboek met al die vriendinnetjes die je scoorde? Of zoals in mijn geval naar een vakantie in Duitsland. Waar we friet gingen halen. En die helemaal ondersteboven op pad lag. Stuur het in.

0: Ja, lachen. Oh, als je de volgende keer dit liedje hoort, moet je even dit appje van Peter erbij houden in je hoofd. Er zit een soort mama appelsaps in Sir Duke. Aan het einde, met die trompetjes, zegt iemand: oh, wat een lucht. Oh, wat een... Ja, nee, je moet het maar gewoon een keer horen.
1: De zomer van...
0: Ja. De zomer van...
2: 1986.
0: En wat leuk hoeveel mensen er goede herinnering hebben aan die zomer van 1986. Bijvoorbeeld Johan, in de zomer van 86 zegt hij: ga ik binnenkort beginnen als magazijnmedewerker op de Rijkswerf in Den Helder. Op dat moment ben ik gezakt voor... meubelmaker. En dankzij een kruiwagen, ik vermoed mijn oom, kan ik aan de slag. En ik ga beginnen in de bankwerkerij. Verder ben ik bijna een jaar vrijwillig militair. En ik was zo'n, denk ik, een jaartje of 21. En ook Joyce, die had goede herinneringen aan die zomer.
3: Dag Henk. 1986 was het jaar dat de WK honkbal in Nederland werd gehouden eind juli. En waar ik met mijn zus naartoe ben geweest. En waar we heerlijke dagen hebben doorgebracht. Heel gezellig in het stadion in Haarlem, Pimelier Stadion. En waar we altijd onze plekjes bezet kregen. Gehouden door iemand die

0: alleen maar hoefde te betalen met lollies. Oftewel, lekkere salmiaklollies. Het was een groep jongens en die hielden ons plekjes bezet, zodat wij ietsje later konden binnenkomen. Heel gezellig, altijd gemoedelijk en heerlijke dagen gehad.
1: Ja, ik voel het in mijn mond. Oh, die salmiaklollies. Wat lekker, wat leuk. Goeie herinnering. Nou, en voor de rest hebben we tegenwoordig natuurlijk snelle televisie. Korte filmpjes zijn we gewend. Maar in de zomer van 1986 bestond er zoiets als slow television. Namelijk het NK Schaken werd uitgezonden. En dat werd enthousiast gepresenteerd door Hans Beum.
2: Goedenavond, schaakvrienden. Eindelijk weer eens het edele spel op de buis. Vanmiddag is het Nederlands kampioenschap begonnen. Wij bieden u een kleine impressie op dit late uur en geven natuurlijk een gedeelte van de opening die werd verricht door staatssecretaris Van der Rijden. Wij stellen de spelers aan u voor. Maar we beginnen met de vraag aan titelhouder Paul van der Sterren. Wie wordt er Nederlands kampioen 1986?
3: Ja, dat is net zoiets als wanneer we samen naar de film gaan en je vraagt hoe vond je hem voordat we binnen waren.
1: Ja, dat kun je niet vragen.
3: Dat vertel ik jou voor 2 weken wel.
1: Nou, die 2 weken zijn inmiddels ruim voorbij en het antwoord is: de winnaar werd John van der Wiel uit Leiden. Dan was er nog het kabinet Lubbers 2, wat razendsnel werd geformeerd en 14 juli 1986 op het bordes stond. Wat gingen ze doen? De PTT werd geprivatiseerd. Ze introduceerden een nieuw belastingstelsel en ze komen ook nog met een nieuwe werkeloosheidswet. En dan gaan we met de trein naar Londen. Nou, dit idee bestond al in 1751 en was van Nicolas Dasmartis. En Napoleon die vond het ook een goed idee, maar ze kregen het niet voor elkaar. Maar in 86 wordt er toch een begin gemaakt.
4: United Kingdom and France have decided today on the basis of reports by experts to link their 2 countries by a twin bore tunnel under the channel for rail traffic and motor vehicle shuttle trains. Later, a drive-through link should be built.
1: Ja, Thatcher van het Verenigd Koninkrijk. 15.000 werklieden beginnen in die zomer van 86 aan het graven van een tunnel. 7 jaar later kunnen we dan per trein en later ook per auto op die trein naar het Verenigd Koninkrijk zonder de boot en het vliegtuig. En wat stond er toen in de hitlijsten?
5: We are going on a summer holiday.
1: Oh ja.
5: You want to go, you'll swim.
1: Oh.
5: We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Right.
1: De Holiday Rap was dat.

0: Sowieso veel synthesizers, dit waren de jaren 80.
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: Ja, en dit stond er toen op nummer 1, UB40. En dat was best een politiek geladen nummer. Alles rond het ANC Zuid-Afrika. Daar werd het zelfs gecensureerd, omdat het too political was. UB40 speelde het nummer vaak bij benefietconcerten. En ook anti-apartheidsconcerten. Nou, toch een mooie keuze. Heb jij nog iets toe te voegen aan die zomer van 86? Stuur het in via de NPO Luister. Mag ook

het was ook de zomer van de baby's inderdaad. Emmy en Karin. Karin die schrijft in de zomer van 86. Ben ik in verwachting van mijn jongste zoon. En die hoopt 22 september 40 te worden. Was toen ook een hete zomer. Zeker met zijn volle buik. Dan voel ik met je mee. Emmy, in de zomer van 86 werd onze zoon geboren. Ger Dolf. Hij werd afgelopen dinsdag 40 nog van harte gefeliciteerd. Ja, het was 40 jaar geleden. Dank voor alle mooie reacties. Connie Francis met de Pretty Little Baby. Zo eens even kijken of wij contact kunnen leggen met het Tourcafé. Want collega Bert Kranenbarg die is daar deze hele middag al. En die gaat er de komende 2 uur ook vandaan uitzenden. Maar eerst die fantastische van Queen. Yeah.

0: Denk aan iemand die het wel kan gebruiken. Wat heerlijk dit. Somebody to love. En ik denk ook aan iemand.
1: Oh!
0: Nou, dit is toch leuk. 10 minuutjes voor vieren en we gaan naar iemand to love. Want die staat hier even verderop in het Tourcafé van NPO Radio 1. Bert, goedemiddag. Als ik het goed zie, oh, je hebt een leuk een geel vest aangetrokken.
2: Ja, zeker. Ja, in het geel natuurlijk. Een beetje ambitieus moet je zijn. Ja. Een beetje laten zien waar de lat ligt voor mij.
0: Ja.
2: En vanmiddag combineer ik eigenlijk alles wat ik leuk vind. Frankrijk ben ik gek op, dus Tour de France. Wielrennen ben ik gek op. Ik ben gek op radio. Ik ben gek op beeld en geluid. Ik hou heel erg van Radio Tour de France. Dus ik dacht, weet je wat? Net als vorig jaar gaan wij een dagje uitzenden hier vanuit het Tourcafé. Dat is vorig jaar de Tour ook goed bevallen. Want toen wij hier vorig jaar waren, gingen ze de Mont Ventoux op en won Tijmen Arendsman.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, het wordt wel weer eens tijd voor een Nederlandse winnaar in een bergetappe. Laten wij hier naartoe gaan en er wat moois van maken. En muziek is er ook. De Time Bandits zijn hier vandaag om op te treden. Tourartiest hoor je straks ook in Bert op 5. Kortom, er komt hier heel veel sfeer samen. Want dat is wat wij graag willen gaan doen zometeen tussen 4 en 6. We volgen met een schuin oog de koers. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in al die mensen die hier zitten op de camping. Het gezellige café, de bistro stoeltjes, de drankjes, de genummerde tafeltjes. Het is een klein beetje Frankrijk. Heel dicht bij huis. En ja, daar wil ik natuurlijk heel graag bij zijn.
0: Ja, dat snap ik helemaal. En nog even een vraag. Komt André van Duin jouw uitzending nog verstieren?
2: Ja.
0: Of,
2: nou weet je, het gekke was dus André van Duin en Ferry de Groot hebben hier tussen 2 en 3 meegepresenteerd, de uitzending. En dat was één groot succes. Het was hier bommetje, bommetje, bommetje vol. En straks hoor je ook hoe dat allemaal gegaan is en hoe het afliep.
0: Nou,
2: wat ze ervan vonden met z'n tweeën.
0: Nou, heel veel plezier zometeen aan de andere kant van 4, Bert. En dan speciaal vanuit het Tourcafé. Heel veel plezier en tot de laatste van augustus. Zullen we dat afspreken?
2: Ja, heel goed, jongen. Heb een goede tijd, hè.
0: Goed.
2: Ga je missen, maar het is je gegund.
0: Dank je wel. Ga ik nog even zeggen dat op deze stoel Bas, Astrid en vanaf maandag ook Gea zitten. Heel veel plezier met hen. En ik ga eruit met eentje daarvan. Ik hoop gewoon dat het dit helemaal gaat brengen deze zomer. Dus tot augustus.
3: Hi.

0: Arrivederci.
1: En nu even helemaal niks.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: van het muziekfeest op het plein. Met onder andere Sven Versteeg en Senna.
1: Want elke keer is het vuurwerk.
0: Sineke en Marco Schuitmaker.
1: Ik weet nu.
0: Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit.
1: Want zij hoort.
0: Het muziekfeest op het plein. Morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Online veilingmeester.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: En zometeen dus Bert op 5 bij Caro en Cerveen. Dat wordt een bijzondere vandaag vanuit het Tourcafé van de collega's van Radio Tour de France in beeld en geluid in Hilversum. Dat straks eerst nu het NOS Journaal van 4 uur. Renate Kok, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Vier mannen die terecht stonden voor een moord uit 2009... zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Vanwege hun identieke tatoeages stonden ze bekend als de Tattoo Killers. Het gerechtshof in Den Haag oordeelt dat er in de zaak over de dood van de Enschedeer Onno Kuut te weinig bewijs is voor een veroordeling. 6 jaar geleden werd het viertal ook al vrijgesproken. De provincie Zeeland heeft 2 keer zoveel geld nodig als gedacht voor de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar moet die dicht voor reparaties. Voor reizigers moet de provincie dan pendelbussen en extra veerboten regelen. En dat gaat dus nog veel meer kosten dan vooraf werd gedacht, zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
9: Ja, er werd eerst al ingezet op die extra bussen en die extra afvaarten. Maar de gedeputeerde heeft gesprekken gevoerd met bedrijfsleven, ook het onderwijs, en kwam er eigenlijk achter, dit is niet voldoende, er is meer nodig. Dus ja, meer maatregelen is meer geld.
8: Ja, het bedrag is nu opgelopen naar €22 miljoen. Oorspronkelijk was er €11 miljoen begroot. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van in totaal bijna €900 miljoen. De zoekmachine trekt onder meer zijn eigen diensten voor, zegt de commissie. En het bedrijf werkt appontwikkelaars tegen in de online winkel van Google. Die kunnen niet om Google heen als hun klanten aankopen willen laten doen, vertelt redacteur Roemer Okhuizen.
10: Stel, je koopt een game, ik download een game via Google op mijn telefoon. En binnen die game wil ik vervolgens een nieuwe outfit voor mijn hoofdpersonage kopen of een nieuw wapen. Dan moet ik die aankoop ook weer via Google doen. Ja, en daarvan zegt de Europese Commissie, je zou ook de optie moeten hebben om dat via een goedkopere weg te doen, via een andere winkel. Maar die optie geeft Google niet.
8: Ja, Google is het niet eens met de boetes en gaat waarschijnlijk in beroep. En dan woedt er nu een grote brand in Maastricht. Die is begonnen bij werkzaamheden aan het dak van een voormalig kantoorgebouw. Dat wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. Voor zover bekend zijn er geen gewonden, maar er komt wel behoorlijk wat rook ook vrij. Brandweer adviseert omwonenden daarom om ramen en deuren dicht te houden. Het weer dan vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgenochtend eerst grijs. Later komt op steeds meer plekken de zon erbij. En dan wordt het 22 tot 26 graden.
0: Bert op 5. Bert Kranenbarg. Vanuit het Tourcafé in beeld en geluid.
11: Ja.

0: Good Morning Judge 10, CC-meter openen vandaag uit 1977. Hallo, even van harte goedemiddag. Welkom bij een bijzondere Bert op 5 vanmiddag vanuit het Tourcafé hier in Hilvers. Wacht even hoor. Wacht even, Tourcafé. Dan moet het een beetje anders klinken, jongens. Andere tune.
1: Ici, Radio Tour de France.
2: In Bert op 5.
0: Ja, kijk, we willen graag een combinatie zijn van Radio Tour de France en Bert op 5, daar waar de collega's op Radio 1 heel erg kijken naar de etappe van vandaag. De 18e is dat in de Alpen, 182,5 kilometer van Voiron naar Orchel-Merlet. Daar kijken wij vooral naar de cafégangers hier die niet thuis op de bank de tour volgen. We kijken naar de kraampjes met eten op de camping die hier gebouwd is. Ik zie broodjes kroket, ik zie saucijzenbroodjes, frikandellen en ook geroosterde stokbroodjes. Daarnaast een biertap en lekkere drankjes met een kleine Franse inslag daarbij. Ik zie heel gezellige bistrotafeltjes staan. Kortom, dit voelt als een camping, dit ruikt als een camping. Dit is bijna een camping waar mensen met honderden tegelijk in het tourcafé zitten. Hun verhalen willen we horen, een kijkje achter de schermen willen we krijgen. En natuurlijk ook heel erg veel muziek tussen nu en 6 uur.
1: Ici, Radio Tour de France.
2: In Bert op 5.

0: Ja, de tourartiest vandaag. Ze zijn hier live. Ze treden op het podium in het Tourcafé in beeld en geluid. Ik heb het over de Time Bandits met Alida's Hitting en I'm Specialized in You uit 1983. Hoor je dit, Henry?
1: Ik hoor dit, ja.
0: Dit is hoe het ooit begon.
1: Sorry, zeg nog eens.
0: Dit is hoe het ooit begon, deze tune. Moet je even ietsje harder, jongens, dan kunnen we even luisteren.
1: Was dit de voorganger van de Rijn van de Broek tunes? Ja, dat is wel net voor mijn tijd. Ja. Ik ben eigenlijk ingehaakt toen dat kwam, ergens midden jaren 80. Ja, nu hoor ik hem.
0: Ja, het is echt zo'n NOS-dingetje. Dat vroeger gebruikt werd waarin Koos Postema werd aangekondigd. Een van jouw illustere voorgangers natuurlijk. Fred Raquet, ze hebben er allemaal gezeten. En nu al een aantal jaren zit jij achter de microfoon van Radio Tour de France. En dit jaar voor het eerst met Guylaine Plag. Wat leuk. Een vrouw tussen 4 en 6. Geweldig. Gaat hartstikke goed. Jij bent net klaar met jouw uitzending, die wel heel bijzonder was. Omdat ook André van Duin en Ferry de Groot bij jou aan tafel zaten.
1: Bert, ik ben kapot. Ik ben er helemaal aan, terwijl ik eigenlijk minder hoef te doen dan normaal. Want tussen 2 en 3, dat was het uur waar André eigenlijk samen met Ferrie was dan een beetje zijn rechterhand, in 1985 dus zat, elke dag het eerste uur. Een paar weken geleden, toen wij net begonnen met deze editie, kregen we best wel veel aanvragen voor een van onze vaste rubrieken, de Grabbelton, waarin mensen mogen kiezen wat ze nog eens terug willen horen van de Tour of Radiotour, voor André van Duin. Dus dat is blijkbaar bij heel veel mensen echt blijven hangen, dat wij achter de schermen tegen elkaar zeiden, we hebben nu zoveel van die briefjes in die ton gestopt. Guylaine zegt tegen mij, zal ik André gewoon eens zelf vragen? Ik zeg, heb jij dan contacten met André? Ik zeg, nou, misschien dat ik via Omroep Max, waar ik wel eens wat voor doe. En ze is gaan bellen. André was toen niet in het land, maar inmiddels wel. En hij vond het heel leuk om te komen. Nou, het resultaat was dus net te horen tussen 2 en 3.
0: En dat was een zo dik voor elkaar show, hè?
1: Het was sowieso dik voor elkaar. En het was inderdaad een soort dik voor elkaar. Ik heb eigenlijk live op 30 centimeter heb ik een dik voor elkaar show zien ontstaan. Ja, het was geweldig.
0: Vanavond terugluisteren mensen via de NPO Luister app natuurlijk allemaal. Dodelijk vermoeid voor jou, maar ondertussen sowieso ben je 2,5 week, bijna 3 weken onderweg met Radio Tour de France. Hoe is dat ritme om daarin te zitten?
1: Nou, je hoort mij niet klagen hoor, want je krijgt er ook heel veel energie van. Maar het is wel, je werk, de Tour de France bepaalt even deze periode. Ja. Dus het is gewoon 3,5 week lang, je wordt geleefd. En zeker hier in het Tourcafé, waar dan ook nog eens 100 mensen per dag komen kijken en komen meegenieten met de etappen. Dus dat is wel, je moet heel strak in een ritme zitten. Dus ik voel me een heel klein beetje wat de toerrenners ook meemaken. Dat je elke dag iets moet doen.
0: Ook als hier komt.
1: Ja, ook. Ja, precies dat, ja.
0: En dat gaat ook in het weekend natuurlijk gewoon door tot en met komende zondag. De eerste weken vanuit de studio. Nu de hele week vanuit dit sfeervolle Tourcafé, waar ik heel graag een middagje bij wilde zijn. Toen ik namelijk heel veel pijn altijd dat ik radio moet maken terwijl Radio Tour de France bezig is. Het is voor mij echt zo 2 liefdes. Eigen programma of Radio Tour de France? Ja, nou ja, goed.
1: Gelukkig kan je terugluisteren, hè, tegenwoordig. Ja. Dat scheelt een hoop.
0: Zeker. En ik was 2 weken op vakantie. Kon ik ook stiekem gewoon luisteren, precies, natuurlijk. Ja, absoluut. Kun jij verklaren, want ik ga dat de mensen zelf ook vragen in de loop van deze middag. Wat beweegt mensen nou om hier te komen kijken in plaats van lekker thuis met eigen chips en cola op de bank?
1: Dat zou je inderdaad aan die mensen zelf moeten vragen. Maar ik hoor natuurlijk wel eens wat van tevoren al. En na afloop en soms ook tijdens uitzendingen. En als je hier om je heen kijkt, dan zie je denk ik ook wel het antwoord. Het is van alles wat. Het zijn mensen die met een clubje, mensen die ze kennen, de etappen hier komen kijken. En ondertussen zien wat wij hier allemaal doen. Het zijn mensen die voor de gezelligheid komen. Dus die puur voor een drankje komen en hun kinderen meenemen. Of juist hun ouders of wie dan ook. Het is een bepaald soort gezelligheid die je thuis ook hebt. Maar die heb je hier op een andere manier. En ook met onbekenden. Mijn moeder was bijvoorbeeld gisteren even langs. Natuurlijk komt je moeder dan ook een keer kijken, want dat vindt ze hartstikke leuk. En die vertelt dan ook na afloop, we zaten aan 1 tafeltje met 2 mensen die ik nog nooit ontmoet had. Maar het was hartstikke gezellig.
0: En zei ze ook, ik ben de moeder van?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik geloof dat gonste dan wel een beetje zo rond. Want ik was natuurlijk op een gegeven moment daar wel eventjes bij die tafel ook te vinden. En iemand met wie zij mee was, was een dame met prachtig rood haar. En op een gegeven moment dachten mensen dat zij dan wel de moeder van Guylaine moest zijn.
0: Oh ja. Geweldig, geweldig.
1: Dat hebben we ook zo gehouden.
0: Ja, dat zou ik vooral zo doen. Heel veel plezier nog de komende dagen. En wij gaan genieten tot 6 uur hier in het Tourcafé. Dankjewel. Radio Tour de France.
2: In Bert op 5.

0: muziek natuurlijk ook gewoon in de hoofdrol vanmiddag in Bert op 5 in deze speciale uitzending. De Evergreen van Crispin St. Peter's, de Pied Piper uit 1966. En Megan McNeil's terug naar de kust van precies 10 jaar later, 1976. Hij is er. Ik zag hem. Hebben jullie hem al gezien? Tom Dumoulin?
1: Tom Dumoulin, ja.
0: Ja, hij liep net voorbij, hè, Tom Dumoulin.
2: Ik zie hem zitten. Ja.
0: Ja, die zit hier achter het glas nu bij Guilaine. Kijk, we zien net de bovenkant van zijn kuip. Ja, iedereen is hier. André van Duin, Ferry de Groot, Guilaine Plag nu aan het presenteren, Henry Schut. En ondertussen kijken we met z'n allen mee naar de etappe van vandaag. Ik ben even aan tafeltje 25 op de camping van Radio Tour de France aangeschoven. Aan die tafel links van mij Aaron uit Amsterdam. En rechts van mij Walfred uit Klundert. En jullie zijn eigenlijk gewoon toevallig aan elkaar gekoppeld, hè?
2: Sorry?
0: Jullie zijn toevallig aan elkaar gekoppeld.
2: Ja, toevallig, ja. Dat is gewoon puur toeval.
0: En heb je al ontdekt of hij een tourkenner of een tourliefhebber is?
2: Nee. Nee? We hebben niet veel met elkaar gesproken.
0: Oh, nog niet veel met elkaar gesproken. Nou, dan kom ik een beetje de boel verbinden hier. Dat is dan mijn taak vanmiddag. Want Aron, jullie zitten te kijken naar de etappe. Nog 35 kilometer te gaan. Wat is de stand van zaken, kort gezegd, op dit moment?
3: Groep van 6 gaat uitmaken met elkaar. Zo te zien nog op de laatste klim met even de eerste categorie. Ik denk dat het Carapaz wel gaat worden. Ja.
0: En niet Arendsman, dus die zat in de kopgroep eerder vanmiddag. Vorig jaar maakten wij hier een uitzending op Radio 5. Toen gingen ze de Mol van Toe op en toen won Arendsman. Dus ik dacht, als wij hier vandaag weer zijn, maar dat gaat dus niet lukken.
3: Helaas, hij zat er al goed in de kopgroep, maar is gelost. En het is nu meer dan een minuut, dus hij gaat niet meer terugkomen.
0: Volg jij elke minuut van de Tour de France?
3: Nou, niet elke minuut, maar wel veel. Ja.
0: En via radio of televisie?
3: Beide, maar als ik op mijn werk zit, de radio. En als ik uit ben, de televisie. Ja.
0: En wat heeft u er naartoe gebracht om vandaag naar hier te komen?
3: Eigenlijk een beetje toeval. Een mooie bergetappe. Ik ben een dag vrij. Laat ik eens even gaan kijken hoe dat hier gaat.
0: Ja. Nou is Amsterdam om de hoek. Klunert is een stuk verder. Walfred, waarom had jij bedacht, ik ga vandaag eens in Hilversum de Tour kijken?
2: Niks beter te doen ook. Ja, gewoon een leuke tijdbesteding. Tour is interessant. En ik wilde wel eens zien wat er hier gebeurde.
0: Ja. En beschrijf eens voor onze luisteraars, wat gebeurt er hier dan precies?
2: We zitten gewoon met z'n allen toe te kijken eigenlijk. Ja. En gezellige muziek erbij. En ja, je kunt jou tegenkomen. En Tom Dumoulin, André van Duin gezien. Dus ja, wel leuk.
0: Ja, leuk uitje. Aan te raden voor iedereen.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Ben je zelf een fietser ook?
2: Nee. Ja, gewoon op een stad fietsen. Maar geen wielrenner of zo.
0: Nee, nooit de neiging gehad om zo'n strak pakje aan te trekken?
2: Nee.
0: En jij, Aaron, ben je zelf een wielrenner?
3: Vroeger wel, maar de laatste 20 jaar eigenlijk niet meer. Dus gewoon de stadsfiets in Amsterdam, dat is voldoende tegenwoordig.
0: Waarom ben je gestopt dan?
3: Je wordt een dagje ouder en ik vond het steeds gevaarlijker worden ook. Met al die verschillen met fatbikes en scooters en dergelijke. Een paar keer een ongeluk gehad en daar heb je de lol vanaf.
0: Dus nu ook niet op de fiets hier naartoe gekomen?
3: Nee, gewoon de trein.
0: Gewoon met de trein lekker veilig. Terwijl je ze hier wel heel veilig kunt stallen in het Tourcafé. Dat is een bewaakte fietsenstalling als je binnenkomt. Er staan prachtige wielrenfietsen. Daar komen we straks ook nog wel eventjes. En zo blijven we mensen ontmoeten hier in het Tourcafé tussen nu en 6 uur in Bert op 5. Met zomerse muziek, Denis Azor.

0: Denis Zazor, à la Lila. Je komt echt iedereen tegen hier. Normaal loopt hij in stofjas, maar nu in een keurig colbertje. Eppo, de baas van beeld en geluid en de beheerder van de schatkamer hier.
1: Ja, potverdomme. Dat is werkelijk waar, die schatkamerman. Ik loop hier door het pand heen en iedereen staat te jagen de schatkamer. Want ja, als je het niet meer kan vinden, dan is het in de schatkamer wel weer nog te zoeken.
0: Dus laten we het daar zo eens even uitgebreid over hebben. Dat gaan we straks doen na het NOS Journaal. Het is 17:30, hier is Renate Kok.
2: In een bank in het zuidoosten van Duitsland zou een gijzeling bezig zijn. Het gaat om een bank in Regensburg. Hoeveel mensen er binnen zijn is niet bekend. Duitse media melden dat 1 persoon zwaar gewond is geraakt. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand daar. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en ook een natuuristengebied waren aan de Atlantische kust. En ook inwoners zijn geëvacueerd. Het nieuwe moederbedrijf van Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook Cuppa Soep en Hellmann's Mayonnaise werden overgenomen van Unilever. Het gebied waren aan de Atlantische kust en ook inwoners zijn geëvacueerd. Het nieuwe moederbedrijf van Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook Cuppa Soep en Hellmann's Mayonnaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel.

0: gezien bij Omroep Gelderland.
1: Ja, ik moet even, ja. Ja, ik mag van deze mevrouw even naar het toilet. Dat is heel fijn. Hoef ik niet in de rij te staan.
2: U moet even naar het toilet.
1: Ja, heel nodig.
2: Ja, hoge nood.
3: Ja, dat is echt een hoge nood bij mensen. En dan durven ze het niet te vragen. Dus daarom heb ik maar een heel simpel bordje gemaakt.
2: En we dan volgend jaar een heel groot bord met plasser bij Rita.
3: Ja, maar dan wordt het te druk. Ja. Ik hou het liever een beetje bescheiden.
0: Ja, het is vandaag de derde vierdaagse dag. Wandelaars hebben nog een klein half uurtje om te finishen. Het weer dan vanavond en vannacht is het overal vrijwel droog. Graad of 14 dan. Morgen in de middag geregeld zon. En dan wordt het maximaal 26 graden.
4: Tot 6 uur Radio Tour de France. En Bert op 5. Samen live vanuit het Tourcafé.

0: Roxanne van de Poeliers, die is lekker uit 1979.
1: Et maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: In het Tourcafé in Hilversum, waar ik uitkijk op een zojuist ontruimd podium. Time Bandits, ik noem ze al eventjes toe. Het is vandaag, heb je hier live opgetreden, net afscheid genomen. Want het programma hier gaat van amusement naar sportactualiteit natuurlijk. De etappe komt steeds dichter bij de finish. Nog 26 kilometer te gaan, zie ik op het grote scherm dat hier hangt. Waarop iedereen aan het meekijken is. Alides Hidding met de Time Bandits, is tourartiest vandaag. Eerder deze week al Caro, de Nederpop All-Stars, Douwe Bob. En zaterdag is het podium waar ik op uitkijk voor Zuid. Een Nederlandse zangeres die houdt van Frans repertoire. Vind ik leuk, gaat mijn hart sneller van kloppen. En vanmiddag staat ze bij ons in het volle licht met haar nieuwe chanson dat ze speciaal voor deze zomer maakte. Les Hollandaises, zo heet het. Dit is Zazie.

0: 6 uur vanmiddag bij ons in het volle licht. En daarvoor Jackie Wilson. Your love keeps lifting me higher and higher. Opgegraven uit 1969. Oh, daar is weer zo'n muziekje. Ja, hier bij Beeld en Geluid hebben ze alles bewaard van al die jaren Tour de France. Dat is hartstikke fijn. Dus als de deuren open gaan, dan kun je daar mooie dingen vinden. Zoals ook dit muziekje. Après l'école, jarenlang gebruikt in Radio Tour de France als muziekje. En dat zetten we even onder het gesprek dat ik ga voeren met de gast hier. Eppo van Nispen, de baas van Beeld en Geluid. Die rond kerst en oud en nieuw hier vol huis hebben altijd met de Top 2000 Café. En nu elke zomer met dat Tour Café. Je moet een gelukkig mens zijn, Eppo.
1: Meer dan dat, Bert. Het is het mooiste wat het is, hè? Als mensen, echte mensen, gewoon echte mensen, met plezier in dit gebouw zitten en dan ook zien hoe jullie radio maken, want dat is ook echt vrij uniek. Het is ook een soort van tour de radio, zeg maar. Ja. Ja, dat is gewoon heel mooi, want vaak zien mensen dat niet, luisteren wel, en hier kunnen ze echt in alle opzichten van genieten. Dat is gewoon leuk.
0: Ja, we waren er kort geleden ook nog toen de schatkamer hier geopend is. We hebben de hele dag uitzendingen gemaakt met Radio 5 vanuit jullie gebouw. Die schatkamer blijkt inmiddels is een enorm succes. Heel veel mensen struinen daar rond op zoek naar fragmenten. Nou ben ik benieuwd, hè? Wordt er nu in deze periode dan ook meer gezocht naar tourfragmenten, wielrennen?
1: Ja, dat is het mooie. Blijkbaar roept die Tour de France dat op. En de Radio Tour de France ook. Dus ja, er wordt nu, dat kan ik ook hier, maak ik hier. Echt als eerste bekend dat de Radio Tour de France de afgelopen week tot het meest, de top 5 van meest beluisterde programma's ziet. En dan gezocht wordt. Ja. Hè? Dus waar luisteren naar? Want radio, dat is iets waar je even naar moet willen zoeken. Nou, daar zitten ze echt in de top 5. Dat zaten ze absoluut niet.
0: Ja. Ja. 56 jaar geschiedenis, dat radioprogramma. Er wordt veel opgezocht de afgelopen weken.
1: Ja, veel, omdat het voelt ons thuis. En dan kan je ook nog zeggen, wat zijn de beste fragmenten? Nou, de winst van Joop Zoetemelk in 1980. Geweldig om naar te luisteren. Hè?
0: Hebben wij gisteren nog even weer laten horen in Beppo 5. Dus een van die zoekers ben ik ook.
1: Ja, dat zie je wel. Kijk. Nou, daar zie je de interviews met Henny Kuiper, Peter Post, Jan Jans natuurlijk. Zoeken we een zielsgelukkige Zoetemelk zelf. Ja. En dan hebben we de Peter Winnen, die de koninginrit naar Morzine wint. Dat is in 1982.
0: Alpe d'Huez.
1: En dan komt uiteindelijk Gert-Jan Teunis natuurlijk met die beroemde Alpe d'Huez winst in 1989. Dat zijn de mensen waar de mensen een brok van in hun keel krijgen. Dat weet ik. Ik ook trouwens. Ja. En dat is gewoon prachtig om te zien. En wat je ook ziet is dat de zoekterm Tour de France gewoon vaker wordt gebruikt. Ja. Dus ja, en het mooie is, dat vind ik het mooie van die schatkamer, maar ook het fijn dat jullie aandacht besteden aan dit geweldige fenomeen. De Tour de France, Radio Tour de France, jullie eigen radio. Dat mensen gewoon dat verleden makkelijk kunnen opzoeken.
0: Ja, zeker. Dus dat mag alleen maar nog meer en nog meer succes krijgen. En er komt waarschijnlijk ook nog steeds meer bij. Dingen die nog niet helemaal ontsloten zijn, die nog aangevuld worden.
1: Klopt. Iedere dag komt er nieuws bij. En één ding, je mag nooit meer ontsluiten zeggen. Oh. Ik heb 5 kinderen, ik heb dat 5 keer meegemaakt. Wij noemen dat, wij delen dat. Wij maken dat toegankelijk. Okay. Oh. Yes!
0: Oké, ja, dus die deur gaat open, krakend en wel. Elke dag ook op Radio 1 hoor ik 's morgens om 10:30 altijd. Prachtig, iedereen duikt bovenop die schatkamer, zit in die schatkamer. Hoe mooi is dat? Vanaf september ook weer elke week een onvergetelijk luistermoment in Bert op 5, waarbij we daar dankbaar gebruik van maken natuurlijk. We draaien ons even om naar het grote scherm. Ik zie nog 20 kilometer in deze etappe naar 1850 meter hoogte. Ben jij een tourvolger?
1: Jazeker, omdat de lol is om een heleboel redenen. Ik kijk vooral vaak naar die mensen langs de kant en de prachtige plekjes. Hè. Het is toch een soort van vakantie door Frankrijk zonder dat je zelf hoeft te rijden. Ja, dit is natuurlijk een prachtige sport. Zeer Hollands op de fiets. Alleen nu niet zozeer met wind tegen, maar vooral de berg op. Ja. En in zon en regen en ook hagel. Toch een heroïsche strijd. Ja. Om wie de beste is.
0: Heb je wel eens langs de kant gestaan in Frankrijk bij zo'n etappe?
1: Zeker. En ook zelfs op de grond wat gekalkt. Ja. Maar dat is lang geleden.
0: Oh, ja? Ja, ja, welke naam was dat?
1: Ja, dat was toen Peter Winnen ook. Ja. Want ik vond winnen moet winnen. Maar ja, dat vond ik nog wel raar. Dat heeft hij ook gedaan.
0: Snap ik. Heb je zelf wel eens op een wielrenfiets gezeten?
1: Zeker. Maar ik krijg altijd enorme last. Ik ben niet zo groot, Bert. Dat weten de mensen thuis niet die naar de radio luisteren.
0: Ik wil ook een beetje met je te praten.
1: Nou ja, precies. En ik heb nogal een groot zitvlak. Dus dat zadelpijn bij mij is. Dat zadeltje is een enorm ding, zeg ik altijd. Het kan ook zijn dat ik gewoon een hele slechte fiets heb. Ja.
0: Ik weet het niet, Eppo. Maar iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten natuurlijk altijd. Dankjewel. Dit is VRF de Kunst, ook tourartiest geweest deze week.

0: Ja, lekker, hè?
1: See Me, Feel Me van The Who uit 1970. Suzanne, daarvoor door VOF de Kunst. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt in het Tourcafé, Koos en Dilly. Mag ik even tussen jullie inkomen zitten? Vind je dat goed? Schuif ik even bij hier aan het bankje. Koos en Dilly wonen onder de rook van Leerdam in de gemeente Vijfheerenlanden. Burgemeester George Freulich is er niet onbekend. Dilly, hoe staat het ervoor in de etappe nu?
2: Ja, precies weet ik het niet, hoor. Ik ga maar met mijn man mee en die weet er alles van.
1: Ja, ben jij niet zo'n tourvolger?
2: Nee, ik vind de omgeving wel leuk om te zien.
1: Ja.
2: En als er wel een Nederlander voor ligt, vind ik het wel heel leuk.
1: Je kijkt voor de kastelen.
2: Juist.
1: Ja, ja. En de verhalen over de kastelen, die is natuurlijk ook altijd te vertellen. Dus Koos, je hebt Dilly meegesleept hier naartoe?
3: Ja, ja, ja. Vorig jaar was ik alleen geweest en nu zijn ze dan nog gauw mee.
1: Ja. Dus, hoe kreeg je er mee?
3: Nou, ze zeggen van, joh, als je het leuk vindt, dan ga ik mee. Ze zeggen, nou, het hoeft niet. Het is niet met de mes op de keel,
1: zeg maar. Nee. Ja, maar zo gaat dat, hè. Een goed duo doet dat op die manier natuurlijk. Koos, hoe staat het ervoor? Jij weet het wel. Nog hoeveel kilometer? 13. 13,1.
3: Ja. Nog zes mensen voorop. Ja, het is even afwachten wie het gaat winnen. Jammer genoeg Arendsma niet.
1: Nee.
3: Maar misschien dan een Nederlandse tint met Jurgensen zou verrassend zijn. Maar...
1: Visma Liesebuik ploeg, ja. Nederlandse ploeg.
3: Ja.
1: En ik hoor Carapaz wordt steeds geroepen.
3: Ja, Carapaz die gaat er misschien met een sprintje tussenuit trekken. Dat zou kunnen.
1: Ja.
3: Maar even afwachten.
1: Ja. Geen vluchters dus, maar het wordt gewoon een kopgroep van zes die op de finish afstormt.
3: Ja, er gaan wel verschillende mensen nog proberen natuurlijk.
1: Okay.
3: Misschien Johannessen, dat die ook wel favoriet is.
1: Ja.
3: De Noor, maar
1: houd in de gaten. We gaan het horen zometeen na het internationaal van 5 uur. Hoe het allemaal afloopt hier in het Tourcafé in beeld en geluid. Heel graag tot zometeen.
4: Bert op 5.
5: KRO NCRV. Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar. Ja. Au.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
10: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Ja, leuk dat je luistert naar Bert op 5 uur en CV. Met zometeen dus de ontknoping van die 18e etappe van de Tour de France. En ook André van Duin over zijn presenteren hier vandaag in het Tourcafé. Rechtstreeks hoor je ons hier vandaan vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. En nu eerst, het is 5 uur, het NOS Journaal. Renate Kok, goedemiddag.
4: Goedemiddag. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt die bij een sadistisch online netwerk zou horen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij meisjes gedwongen om zichzelf te snijden en zijn naam met bloed op de muur te schrijven. In dat online netwerk werden wereldwijd kwetsbare jongeren geronseld en gedwongen tot moord, mishandeling, seksueel misbruik en aanslagen. Onderzoekers zeggen dat er zeker 70 Nederlanders in dat netwerk zitten. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's morgens. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
5: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
4: Ja, het gebiedsverbod in De Es in Rotterdam geldt voor 3 maanden. Mensen in Europa kiezen steeds vaker voor een hybride of een elektrische auto in plaats van eentje die rijdt op diesel of benzine, ook in ons land. De verkoop van het aantal niet-elektrische auto's daalde de eerste helft van dit jaar van 38% naar 30%, zegt verslaggever Aida Brands.
6: In Nederland zie je vooral dat de plug-in hybrids enorm populair zijn. En die hebben een stekker. En die kunnen ook elektrisch rijden. Dus, en deels op benzine. Dus dat is voor veel mensen toch een uitkomst. En daarvan werden het afgelopen jaar bijna 42.000 wagens verkocht. Dus dat is best wel fors. Ja, en je merkt het gewoon. Hè, die hoge brandstofprijzen zijn gewoon echt de reden dat mensen nu overstappen.
4: Elektrische auto's beslaan nu zo'n 21% van de totale markt. Vorig jaar was dat nog 15%. En 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg onder meer stenen van een viaduct gooiden, die zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De mannen zagen het vooral als kattenkwaad, maar de rechter sprak van ernstige delicten. Het weer dan vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgenochtend begint grijs. Later komt op steeds meer plekken de zon erbij. En dan wordt het 22 tot 26 graden.

0: Charles Aznavour, zo'n echte tour-klassieker met die gouden glans, aangekondigd door Hans Hoogendoorn. J'ai vu Paris. En voor de Golden Earrings, that day, nog 6 kilometer fietsen. Kunnen wij nog mooi even een stukje wandelen?
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja, dat is de route van Den Helder tot Den Briel, waarop de Nijs over zingt. Die zorgt ervoor dat wij deze hele zomer de route aflopen. Elk plaatsje afgaan dat we tegenkomen. En daar bezoeken we dan prachtige bezienswaardigheden en spreken we met lokale bewoners. En vandaag, ik kondigde het gisteren al aan, vandaag zijn we in Bakkum. En dat dorp heeft misschien wel de oudste camping van Nederland. Het begon allemaal op het privélandgoed van een Duitse prinses. Zij gaf in 1914 toestemming aan mensen om daar hun tent op te zetten. Die camping in Bakkum werd al snel razend populair, vooral onder Amsterdammers die in de zomer de stad even wilden ontvluchten. Begin jaren 80 was het daar al vechten om een plek, zo is ook te horen in het Polygoonjournaal.
4: De start voor de vreemdste veldloop die Nederland kent en die met atletiek niets te maken heeft. Wel met kamperen. Al deze mensen rennen namelijk om het hardst om de plaats te veroveren waarop ze van de zomer graag letterlijk hun tenten willen opslaan. Het kampeerterrein in Bakkum moet elk jaar op deze wijze worden verdeeld, omdat er anders ruzie gemaakt wordt over de plaatsen.
0: Begin jaren 50, hè, praten we over 1951, toen speelde dit op de camping in Bakkum, die al snel bijnamen kreeg als Amsterdam aan Zee en Klein Mokum en werd steeds populairder. Niet alleen onder die Amsterdammers, ook de rest van Nederland ontdekte de camping in de duinen. Veel mensen kregen een vaste kampeerplek. De andere plaatsen werden elk jaar verloot en dat is een heel gedoe. Soms moest je in het voorjaar al in de rij liggen voor een wildcard. Op een gegeven moment waren er zoveel gegadigden dat er van alles werd bedacht om het aantal aanmeldingen binnen de perken te houden. Zoals een hardloopwedstrijd om mee te mogen loten. De regionale omroep NH maakte daar ooit een verslag van.
5: Het zijn voornamelijk jonge gezinnen uit Amsterdam die op een plek op camping Bakkum hopen. Maar je moet er dus wel wat voor over hebben.
6: En, had je extra loodjes?
7: Sorry. Ja, de eerste 300 meter waren top. Sorry.
6: Maar je hebt in ieder geval 1 loodje.
7: Nou, 1 loodje? Yes.
0: Ja, en dan denk je dat je er bent. Nee, want dan heb je een loodje, maar dan gaat het pas beginnen. De echte loting.
8: 30, dames en heren. Het is nummer 30. Nou, mevrouw, wat gezellig.
9: 10, nummer 10.
8: Ja, nou.
5: Veel blijdschap, maar ook teleurgestelde gezichten. Tientallen mensen bleven met lege handen achter.
9: 49.
5: Maar voor 6 mensen kon de dag niet meer stuk.
6: Ik hoef niet te vragen of jullie blij zijn. Ja, nee, heel blij.
10: Ja, hij is heel blij, want dit was zijn liefde. Beide speeltuin.
6: Yeah. Het is toch heerlijk. We wonen in Amsterdam, midden in de stad. Super tof. Maar hier is frisse lucht, lekker bij het strand. Ja, fantastisch. Heerlijk.
0: Ja, dat is het ook hoor, die camping. We hebben er een fijne wandeling overheen gemaakt vanmiddag. Die camping in Bakkum, waar het ook dit jaar weer mutjevol, maar heel gezellig is. Wij kijken nog 1 keer achterom en wandelen weer verder richting Den Briel. Volgende week maandag onze volgende tussenstop. En heb jij een mooie herinnering aan Bakkum, aan die camping daar? Heb je er gestaan? Ben je er geweest? Was je er op bezoek? Laat het ons weten via de NPO Luister-app.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
1: Zo, kom je nog eens.

0: Lekkere zomerse muziek, Tony Esposito. Papa Chico, 3,3 kilometer moet er nog gefietst worden. Barry, jij komt net even binnen, even meekijken hier. In je wielertenue, hè?
1: Ook in het wielertenue, ja. Ja, zeker.
0: Want jij gaat op de wielrenfiets weer naar huis.
1: Ik ga zo op de wielrenfiets weer naar huis en ik ben hier ook op de wielrenfiets gekomen. Het is prachtig weer om te fietsen.
0: Ja.
1: Gewoon werkverkeer is perfect, vanuit Utrecht.
0: Moet je wel je dure fiets hier stallen?
1: Ja, maar dat geloof ik wel, dat ze er goed op passen. Ik heb een kaartje ervoor gekregen, dus die vertrouw ik wel, die mensen,
0: ja,
1: hier.
0: Ja, ja, en je kan kijken als er betere fietsen staan die van jou. Dan,
1: Die heb ik nog niet gezien.
0: Maar heb jij zo'n goeie?
1: Zeker.
0: Echt waar?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Kijk zo maar eens een keertje.
0: Heb je ook de DI2? Heb je ook?
1: Alles.
0: Elektrisch schakel.
1: Op en eraan, ja.
0: Ultegra?
1: Ja. Nog geen accu voor de
0: SRAM,
1: rest.
0: Met wat heb je?
1: Moet nog wel zelf trappen.
0: Oh, je moet wel zelf trappen. Oké, okay, ja, dat wel. Hey, en jij vertelt, ik werk op het Mediapark, maar ik wil toch even kijken hier. Carapaz gaat goed, hè?
1: Ja, Carapaz gaat goed. Ik had wel mijn geld ingezet op Timer Arisman.
0: Ja, ik ook.
1: En daar leek het heel lang goed mee te gaan, maar...
0: Nee, die ligt eraf. Wij maakten hier vorig jaar ook een uitzending op Radio 5. En toen won Tijmen Arendsman, de Mont Ventoux. Dus wij dachten, als wij vandaag hier terug zijn, gaat hij weer winnen. Maar dat zit er helaas niet in. Zee, jij werkt bij de NTR hier op het Mediapark. Andere Tijden Sport.
1: Andere Tijden.
0: Andere Tijden.
1: Andere Tijden.
0: Jij werkt voor Andere
1: Sportieve
0: Tijden.
1: Het broertje van Andere Tijden Sport staat naast me.
0: Staat naast jou, want er komt een bijzondere uitzending van Andere Tijden Sport komende zondag, hè?
2: Ja, over de ontmoeting tussen Leontien van Morselen en Johnny Longo na 22 jaar.
0: Ja.
2: Luister vooral ook naar de Andere Tijden Sport podcast. Want daar wordt ook het verhaal uit de doeken gedaan door mijn collega's Tom Klein en Wiep Itzega, die het programma gemaakt hebben.
0: Want Johnny Longo en Leontien van Morselen waren geen vriendinnen.
2: Het waren rivalen. Ja. En zoals Leontien ook zegt in de uitzending. Ja, ik had het idee dat zij dat ze mij haatten bijna. Dus het was vooral wel een sportieve rivaliteit.
0: Ja.
2: Die ook bij de ontmoeting ook duidelijk wordt dat ze eigenlijk ook een heel verkeerd beeld van elkaar hadden. Maar het is zo heel mooi. Ja, het is bijna een soort beschuitje, ja. Samen eten. Na jaren, ja, van strijden en lijden ook in het vrouwenwielrennen.
0: Nou, heel benieuwd. Zondagavond dus, als ze binnen zijn in Parijs, dan kan je toch nog weer wielrennen kijken. Nog 2,5 kilometer te gaan. We blijven dat in de gaten houden. Ondertussen, René Vroeger en Whalen, die ons even uitleggen hoe de liefde gaat. Je kan het maar beter weten. Dankjewel, jongens.

0: We zijn toe aan de laatste kilometer naar de finish die op 1850 meter hoogte ligt vandaag in Orchères-Marlette in de Alpen. De laatste klim 6,7% gemiddeld over 7 kilometer. We luisteren mee naar het finishverslag van de collega's van Radio Tour de France. Joris van den Berg en Sebastian Timmerman.
1: We zijn op weg naar de tweede Zuid-Amerikaanse etappe-overwinning in deze ronde van Frankrijk. Na die van Del Toro op dag 2 in Barcelona. Weet u dat nog? Die mocht winnen van Pogacar. Is het nu Ecuador boven? Viva Ecuador, viva Carapaz. Hij racht door. Hij heeft nog 750 meter te gaan. Hij zit zo mooi in zijn inspanning. Dit heeft hij prachtig uitgevoerd. Dit is een overwinning om in te lijsten en boven je bed te hangen. Carapaz gaat zegevieren in de 18e etappe. Orchères-Merlet, 650 meter nog. En die twee daarachter, die zitten al bij de 40 seconden.

0: De ploeg heeft er keihard voor gewerkt vandaag. Healy moet je niet onderschatten. Het werk van de Ier, Ben Healy, dat leidt tot deze overwinning. Daar hebben ze met z'n allen aan bijgedragen. Ook Baudin en Valgren zat ook in een van de vele kopgroepen van deze dag. Allemaal hebben ze hun best gedaan om tot dit resultaat te komen. Eindelijk een etappe-overwinning voor de IF-ploeg. Richard Carapaz, hij zoekt de middenweg tussen zitten en staan. Gaat dan toch maar staan. Want als hij het doet, dan wil hij het ook op deze manier doen. Eindelijk een stukje schaduw voor hem. Nu nog even langs de reclameborden. Dan is het hier een procentje of 6. En dan ziet de vaste camera hem. En hij ziet de vaste camera. De juryauto in zijn wiel. Hij doet zijn ritje dicht. Racht lekker door. Hij neemt geen moment rust. Dat gunt hij zichzelf pas na de finish. En de finish is nog 100 meter. Richard Carapaz gooit zijn armen omhoog. Applaudisseert voor zichzelf. Ramt zijn rechtervuist voor zich uit. Ramt zichzelf op de borst. Wijst op zijn helm en spreidt zijn armen. Daar gaat hij over de streep. 1. Orger Merlet. Richard Carapaz. Hij is glorieus winnaar. Hij verdient het volledig. Hij heeft het uitstekend gedaan. Hele dag in de aanval. En de mannen die met hem mee konden in de aanval, die heeft hij er met 2 demarages opgelegd.
1: Ja, Richard Carapaz, dus de winnaar, werd de hele middag al getipt hier in het Tourcafé. En heeft het uiteindelijk gemaakt. Horen we in dit prachtige verslag van Joris van den Berg, winnaar van de Theo Komen Award voor het mooiste sportverslag van het jaar. Afgelopen jaar hier in Bert op 5. En hij maakt dat gelukkig opnieuw waar, je hoorde dat. Achtervolgende clubje zit er aan te komen. Seconde op 40 na Carapaz, die er in zijn eentje vandoor was. Terwijl ze nog zeiden: wat is er leuker dan bij elkaar blijven? Leuk liedje erover, Brian Ferry. Hij zingt hier Let's Stick Together.

0: Laia Gondios uit 1990, What's a Woman, Rob. Dit is jouw karretje?
1: Dat is mijn karretje.
0: Deze
1: mijn,
0: hier,
1: mijn
0: die,
1: racer.
0: Die Gusto die hier staat.
1: Gusto, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Je hebt een geel briefje in je hand en er zit een geel briefje. Want dat is de bewaakte stalling, hè?
1: Ja, ja, ja. Wel een slotje erom. Dat was wel aanbevolen. Ja, ja, ja. En dat is goed geregeld allemaal hier. Ja, ja, ja, perfect.
0: Want
1: ja,
0: je kwam voorbij fietsen en je dacht, dat moet ik even zien.
1: Nou, nee. Ik ben speciaal hierheen gereden met de auto. Heb ik vliegveld neergezet. Een rondje gereden langs de Vecht. En toen hier dan heel middag vertoefd.
0: Ja.
1: Wel leuk, een vrijdag. Ja, fantastisch.
0: Ja,
1: ja, het is jammer dat Aresman niet helemaal mee kon.
0: Ja.
1: Dat is wel jammer, dat is de sfeer nog beter om. Dat was wel aanbevolen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En dat is goed geregeld allemaal hier.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, perfect.
0: Want je kwam voorbij fietsen en je dacht, dat moet ik even zien.
1: Nou, nee, ik ben speciaal hierheen gereden met de auto. Heb ik vliegveld neergezet. Een rondje gereden langs de Vecht. En toen hier dan heel middag vertoefd.
0: Ja.
1: Wel leuk, een vrijdag. Ja, fantastisch.
0: Ja,
1: ja, het is jammer dat Aresman niet helemaal mee kon.
0: Ja.
1: Dat is wel jammer, dat is de sfeer nog beter natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar het was

0: Erasmusbrug in Rotterdam gisteren. Vervoerder RET zegt dat de beelden van de harde schijven en ook alle data eerst nauwkeurig onderzocht moeten worden. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Eén is er slecht aan toe. De politie begint een onderzoek naar 3 inbraken bij brandweerkazernes in Noord-Holland. Bij 2 van die kazernes werd niks meegenomen, maar in Monnikendam wel. Daar werd apparatuur gestolen dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld slachtoffers uit auto's te knippen. Eerder werden dat soort gereedschappen ook al uit andere kazernes gestolen. Ja, het is wat vroeg, maar toch even een update uit het Kerstbomenhotel in Honslersdijk in het Westland. Mensen konden daar begin dit jaar hun boom met kluit afgeven om in de grond te zetten. Maar wat blijkt, de helft van die bomen heeft het niet overleefd. Dat zien we bij Omroep Wos.
1: Laten we deze maar pakken, deze is het meest triest. Er zit zo weinig wortel aan en dan komt die ook nog eens in een andere soort grond terecht. Ja, dan gaat die gewoon dood en dat is met de rest ook gewoon gebeurd.
0: Ja, er zijn 2 verschillende soorten kluitbomen. Bomen die in die pot zijn gekweekt en die hebben vaak goede wortels. En dan de bomen die uitgestoken zijn en die daarna in een pot zijn gezet. Nou, die laatste die redden het vaak niet. En klanten krijgen dan daar bericht over.
1: Die krijgen een hele mooie e-mail met... jammer de bammen, maar helaas, de boom heeft het niet overleefd. En volgend jaar zal hij een nieuwe moeten kopen.
0: Nou, zover is gelukkig nog niet het weer. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog, graad of 14. Morgen in de middag geregeld zon, maximaal 26 graden.
2: NOS Radio Tour de France en Bert op 5. Samen live vanuit de Tour.

0: It Hurts to Be in Love, Gene Pitney, 1964. Ik had het er met Henry Schut al even over. Onze collega's van Radio Tour de France hebben echt een bijzondere uitzending vanmiddag. Want een presentator van 41 jaar geleden keerde eenmalig terug met de man die toen verantwoordelijk was voor alle uitzendingen van Radio Tour de France.
1: Dames en heren in het Tourcafé, André van Duin en Ferry de Groot. Wij gaan zo herinneringen ophalen aan 1985. En dan duiken we de Tour de France van dit uur maar gewoon weer in, denk ik.
2: Ja. We hier waren.
1: En begonnen jullie dan meestal ook gewoon meteen met een liedje?
2: Ja, zeker. Want dat weet jij nog.
3: Ja, we begonnen altijd met Herman van der Velde. Die is helaas vorig jaar overleden.
2: Ja, ach ja, goed dood.
3: En die had altijd een uptempo.

0: plaat aan het begin.
1: Ja, ik denk dat we dat nu ook hebben. En geheel voor deze gelegenheid uit 1985. Bruce Springsteen.
2: Nou, hoe toepasselijk.
3: Jeudi 23 juillet.
4: Zijn we er klaar voor?
3: 18e étape.
5: Wilt u er niet doorheen praten, alstublieft?
3: Voiron, Orcières Merlette. 185 kilometer.
6: Ja, echt een uitverkocht hoorcafé vanmiddag. Omdat mensen dat graag mee wilden maken. Zo begon dat vanmiddag om 2 uur op Radio 1. Vanavond lekker terugluisteren. Ferry de Groot, meneer de Groot uit de Dik voor Mekaar show. Maar vooral jarenlang de man van de sport bij de NOS. En André van Duin dus, die in 1985 een jaar lang Radio Tour de France presenteerde. Ik sprak ze direct na de uitzending. Hoe vond Van Duin het om weer achter de microfoon van Radio Tour de France te zitten?
7: Nou ja, wel leuk, maar ik had er niet, helemaal op gerekend. Wij samen ook, want ik had wel wat meegenomen. Maar ik wist niet om een heel dik van elkaar dingetje moesten gaan doen. Maar dat hebben we eigenlijk maar zo tussendoor geflanst. Maar we hadden dat eigenlijk geloof ik misschien iets beter moeten voorbereiden. Maar het was live, hè?
6: Ja, het was hartstikke live. Ja, het buitengewoon sfeervolle radio was het. Het waren wel andere renners, hè, dan 41 jaar geleden.
7: Ja, nou ben ik helemaal niet op de hoogte met de renners. Ik zou niet weten wie er nu mee fietsen, want ik ben überhaupt geen sportman. Hij is natuurlijk
8: Benari No won hem.
9: 41 jaar geleden
8: heb Benari No won hem, ja. Oh,
6: zeg Ferry de Groot, die toen altijd eindredacteur en de regisseur was en mee was naar Frankrijk bereid. Nu met z'n tweeën achter de microfoon, hier Ferry. Dat was even grappig.
8: Ja, dat was... Nou, hoop ik. Ja. Hoop ik. Want ze hadden het wel erg geïsoleerd. Dus ik kon de reactie van het publiek eigenlijk niet horen.
7: Ja. Dus ik zei al, ik ben blij dat we dit van tevoren gerepeteerd hebben. Ja.
6: Ja. Ik ben blij dat jullie dat niet gedaan hebben. Want dat levert namelijk de leukste radio op.
7: Oh, oké. Okay. Nou, dat is blij.
6: Ja, ja. Het was fantastisch leuk om jullie hier te horen. Volgend jaar gewoon de volle 4 uur?
7: Nou, we denken er even over na.
8: Nou, je moet wel altijd... ben ik serieus, je moet wel... Dat was met hem ook in 1985. Je moet wel de inhoud van het wielrennen overeind houden. En dus we konden niet helemaal los.
6: Ik wil zeggen, is dat gelukt tussen 2 en 3 vanmiddag?
7: Ik hoop het. Ik heb...
8: Die
9: was toch goed?
8: Jawel. Maar die kopgroep is belangrijk. Die daar,
6: Arensman, hè?
8: Nee, niet die Arensman. Oh. Nee, ja, die Philipsen, die er niet bij zit. En die Pedersen, die de groene trui...
6: De groene trui draagt, zie.
8: Hoe heet het... De witte trui gaat ook nog spelen vanmiddag.
6: Jonger klassement. André, hoor je het? Ja, let op die witte trui.
7: Ik hoor het voor het eerst allemaal. Het is bij allemaal zo nieuw.
6: Ja, ja. Maar het werd dus Carapaz. Die was de snelste op 1850 meter hoogte in de Alpen. Ferry de Groot, de sportman van toen. En André van Duin vanmiddag hier in het Tourcafé.
10: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
6: En dat is een beetje dat gisteren ook hier was. Toen stonden ze op het podium in het Tourcafé als tourartiest. Henk Westbroek en zijn goede doel. Natuurlijk deden ze vriendschap. Natuurlijk deden ze België. Maar vanmiddag moet je eens horen wat er gebeurt als die plaat erbij komt. Bij ons op het voetstuk. Van het album Mooi en Onverslijdbaar uit 1986. Een lied dat zeker zo mooi is als al die hits. Dit is Franse

0: Ring My Bell, Anita Ward uit 1979. Het grappige hier is dat je merkt dat mensen dus komen voor de radio en voor de wielrenwedstrijd en voor de sfeer in het café en dat ze het allemaal graag willen volgen. En als het dan afgelopen is, dan blijkt toch dat ze minder voor de radio, meer voor het fietsen komen.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Want het loopt langzaam maar zeker leeg hier in het Tourcafé. Ondertussen krijgen wij allerlei dingen binnen. Ik kwam hier een luisteraar tegen. Die kwam speciaal naar ons toe om te zeggen dat hij de Franse plaat van gisteren in Bertel 5 zo leuk vond. Die in het volle licht stond. Dat was het Tape les mains van Les Forbans. Hartstikke leuk.
2: De laatste ronde.
0: Wat ook grappig is, André van Duin was dus hier, Ferry de Groot. Jelena Plag loopt rond, Henry Schut, Tom Dumoulin. En er staan echt rijen mensen die willen dan heel graag op de foto. En die willen heel graag handtekeningen. En dat kan allemaal, het is allemaal dichtbij en aanraakbaar. En het grappige wat ik meemaakte is dat er, heel onbescheiden roep ik het eventjes, vier mensen met mij op de foto wilden. En dat ik twee handtekeningen heb mogen uitdelen. Peter van Rijzingen zegt dan ook via de NPO Luister heb. Geweldig Bert, dit is echt jouw ding. Prachtig om te horen. Je uitzending heeft nu nog meer spirit.
1: Hey! De laatste ronde!
2: De laatste ronde!
3: Wes Wale. Wes Wale.
4: Het gevoel van de Vierdaagse.
5: Bert op 5 bij KRO-NCRV.
3: Wes Wale. Bij je.
0: Ja, we gaan naar waar Wally is. Dat is in Nijmegen. De hele week hebben we in de laatste ronde gesproken met onze verslaggever Wally. Al jaren verzorger tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Maar hij heeft hem zelf ook 13 keer gelopen. En Wally geeft ons iedere dag een update. Wally, goedemiddag.
6: Een hele goede middag, Bert.
0: Wij zaten erg op het fietsen vandaag. Maar ondertussen is in Nijmegen ook een bergetappe verlopen. Namelijk de Zeven Heuvelenloop. Hoe ging het vandaag?
6: Het ging wel goed. Het begon vanochtend redelijk bewolkt. Een beetje fris windje, maar uiteindelijk het weer werd steeds beter en steeds mooier. En hoe verder de mensen naar Nijmegen gingen, hoe beter het weer werd. De stemming werd beter. En de sfeer zat er goed in. En ik kom net bij de finish vandaan, want ik moet even een stukje schuilen, want het is zo gezellig. Oh. Al de mensen staan letterlijk nu op de tafels en op de stoelen, omdat ze blij zijn dat ze die derde dag gehaald hebben. Dus het gaat redelijk goed.
0: Ja, jij bent aan het verzorgen, maar heb je ook nog gewandeld?
6: Ik heb inderdaad in overleg met de organisatie gevraagd of ik een stukje mee mag lopen. De laatste 4-5 kilometer dacht ik, Cindy, mijn vriendin natuurlijk, die voor mij de Alpe d'Huez heeft gefietst, dacht ik gisteren, die gaat ermee stoppen. Hun dochters waren er gisteren om haar binnen te halen bij de finish en die zeiden allemaal van onze moeder gaat echt morgen niet lopen. En vanochtend dacht ze van ik ga het gewoon proberen, ik zie het wel. En we hebben in Malden, dat is ongeveer 7-8 kilometer na de start, hebben we een grote stop gehad met een hele groep bij mensen thuis, bij vrienden. En daar kwam ze bij en broodje dit en dit en zus en zo, alles eten en drinken. Ja, en uiteindelijk dacht ik bij ik moet er naartoe, ik moet erop gaan halen. Ik moet er tijdens de gewoon lopen ook nog proberen te verzorgen met wat eten en wat drinken. Ja. En ze heeft het dan toch weer gewoon gehaald. En ze ziet er beter uit eigenlijk als gisteren, dus top.
0: Ja, maar jullie gaan elke avond ook op tijd naar bed, hè? Dus dat helpt ook wel mee.
6: Ja, de lopers gaan inderdaad wel op tijd naar bed. Maar een gedeelte van de verzorging dacht van we moeten toch nog even kijken in de stad of het allemaal goed gaat, of het allemaal oké is. Mm. Dus we zijn gisteren nog met een klein clubje de stad in geweest. En er waren er nog twee die toch vanochtend inderdaad de 30 kilometer moesten lopen. Maar we waren om 1:30 thuis. Dus dat was een heel kort nachtje voor sommigen.
0: Dus loop je nu op je tandvlees of heb je zoveel adrenaline dat het vanzelf gaat?
6: Eigenlijk is dat het wel, maar dat is gewoon de hele week in Nijmegen. Iedereen is zo enthousiast en het weer werkt mee. Alle mensen werken mee. Er zijn natuurlijk, wat we weten, natuurlijk wel wat vechtpartijen en rellen geweest. Maar wij hebben er helemaal niks van meegekregen. En laten we dat zo houden, inderdaad. Maar het heeft niks met eigenlijk de Vierdaagse te maken. Het heeft een beetje met de Vierdaagse feesten te maken, de zomerfeesten. Ja, maar dat valt samen. Maar helaas, dat soort dingen gebeuren in elke stad.
0: Ja, vreselijk dat daar iemand bij omgekomen is. Maar dat staat verder los van de Vierdaagse.
6: Dat is echt,
0: onbeschrijfelijk. Morgen de grote intocht op de Via Gladiola. Dan hebben wij natuurlijk geen uitzending van Bert op 5. Helaas. Maar Wally, laten we afspreken dat we maandag nog even contact hebben in onze laatste ronde om te horen hoe dat dan allemaal afgelopen is. Of ze allemaal fris en fruitig over de finish zijn gekomen.
6: Dat is helemaal prima. Dus is goed.
0: Blijf ze goed verzorgen en veel plezier morgen. Hartelijk dank, Wally van Wijk.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bert op 5.

0: is op Radio 5 even River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner. En we zitten nu op Radio 5 en Radio 1 tegelijk. Dat is even leuk, Harry.
1: Ik ben hem helemaal kwijt nu, Bert.
0: Ja, en daar zit Guylaine. Zullen we dan daar ook nog even binnenlopen? Dat het helemaal een zootje wordt.
2: Maar zullen we een lijn brengen in het zootje dat Tijmen Arendsman dan wel op La Plagne won en niet op Mont Ventoux?
3: Ja. Maar dat horen we niet op Radio 5.
4: En morgen misschien op Alpe d'Huez. Dus als Bert weer komt, dan komt alles goed.
3: Oh jongens, weet je, we gaan gewoon een einde hier aan breien.
4: Lijkt me een goed idee.
0: Dit was Bert op 5 vanuit het Tourcafé in Hilversum. Wat mooi dat Radio 1 en Radio 5 elkaar ook echt ontmoeten zo aan het eind van de uitzending. En niet zo leuk als gecorrigeerd worden door Tom Dumoulin. Dat is toch prachtig. Harry, op tijd naar bed hè vanavond. Op tijd naar bed hè.
1: Alweer?
0: Ja.
1: Ja, dat doe ik elke dag.
0: En je moet morgen nog, overmorgen nog eens aan.
1: Het schijnt dat de Tour wordt gewonnen in bed. En Radio Tour ook.
0: Zeker. Wanneer horen we hier op Radio 5?
1: Maandag over een week.
0: Oké.
1: Ja, want dan is andere Bert er niet. Dus dan word ik opgeroepen. Ja, leuk
0: precies.
1: Hoor.
0: Nou, we verheugen ons op. Dankjewel. Ja. Veel plezier nog.
1: Jo, dankjewel.
0: Met Radio Tour de France. En iedereen hier in het café ook die een leuke middag beleefd heeft. Zitten nog ademloos te luisteren naar een korte samenvatting die ze geven van hun uitzending, waarin André van Duin een hoofdrol speelde tussen 2 en 3 vanmiddag. Vond u het leuk vanmiddag?
5: Ja, ik vond het superleuk.
0: Ja? Wat was het allerleukst?
5: Nou, eigenlijk om dit weer in de kamee te maken live. Het is gewoon hartstikke leuk om eens hier te zijn.
0: Ja.
5: Dat was voor mij de eerste keer. Mijn zoon heeft het vorig jaar al een keer gezien.
0: Ja.
5: En eigenlijk op indicatie van hem zei hij van, dan gaan we een keer naartoe weer.
0: Ja, was het weer net zo leuk als vorig jaar?
6: Dat zeker. Ieder jaar wordt het beter, hè?
0: Kijk, dus nou, volgend
6: jaar luisteren naar deze zender Radio 5.
0: Oh, je blijft luisteren? Nou, kijk, hier, dat horen we heel graag hier stiekem bij Radio 1 natuurlijk. Blijf ook luisteren. Simone Walraaf is er zometeen met de avondstart hier op NPO Radio 5. Ook in het weekend mooie programma's. Ik noem de Magical Mystery Tour. Ik noem Theater van een Sentiment, Volspot, Vakantieadres. Een heel fijne avond, een fijn weekend alvast. En graag tot maandag.
7: Maak maandag mee. KRO NCRV.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Sven Verstegen en Senna.
4: Want elke keer is het vuurwerk.
3: Sineke en Marco Schuitmaker.
4: Ik weet nu.
3: Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit.
4: Want zij hoort.
3: Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: 6:00, hier is het nieuws met Renate Kok. Goedenavond.
9: Goedenavond. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. Het slachtoffer, vermoedelijk een bankmedewerker, zou zijn aangevallen met een mes. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo is bijvoorbeeld niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft ook nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in dat bankgebouw zou zitten. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden daar. Het gaat om inwoners en ook om toeristen die daar op camping zaten. Die brand begon gisteren en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Deze Nederlandse vrouw zit daar ook op de camping waar steeds meer rook te zien was.
10: Gisteren rond eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat iedereen eerst naar de receptie moest komen. En vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien. En eigenlijk weg moest rijden.
9: Ja, honderden brandweerlieden worden nu ingezet om dat vuur daar te bestrijden. Jonge vrouwen met ernstige psychische problemen raken steeds vaker in de knel in de GGZ. Als niks meer lijkt te werken, kiezen instellingen er vaker voor om een patiënt vaak minder te zien, in de hoop dat ze dan zelfstandiger worden. Het gaat volgens Nieuwsuur om honderden vrouwen die bijvoorbeeld chronisch suïcidaal zijn of eetstoornissen hebben. Deze patiënten vinden het stoppen met behandelen een slechte zaak.
11: Het kan weer een gevoel van eenzaamheid oproepen, maar ook misschien wel sommige klachten, depressieve klachten. En uiteindelijk van ja, maar ik red het zo niet alleen. Maar blijkbaar moet ik het wel alleen doen.
9: Bij een patiëntenorganisatie kwamen tientallen klachten binnen over het terugschroeven van die behandelingen. En de 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen. Maar tot nog toe slaagde hij daar niet in. Het weer dan. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgenochtend eerst grijs, later steeds vaker de zon erbij. En dan wordt het maximaal 26 graden.
3: De avondstart. Simone Walraven.

0: dit is je woensdagavondstart. We zijn terug in de Radio 5 studio en het mandje is tot de nok toe gevuld met de beste evergreens ooit gemaakt. Muziek met eeuwigheidswaarde, daar gaat het om hier op NPO Radio 5. En ik heb goed nieuws voor je als je houdt van country muziek en de stem van Paul Carrack. Ja. We leren zo meer over de politieke kant van Braziliaanse muzieklegende Gilberto Gil. En we gaan een drilling bouwen samen. Maar eerst op zoek naar een plaatje aan de hand van de...
1: Avondspreuk.
0: Balletdanser en choreograaf Hans van Manen heeft ooit gezegd... Ik heb nergens spijt van. Ik had wel graag kunnen toveren. Maar daar kun je moeilijk spijt over voelen. Wat vind jij hier nou een mooi plaatje bij? Laat maar weten via de NPO Luisterapp als je een idee krijgt. Reizen we intussen af naar Guinea in West-Afrika. Voor een traditioneel liedje over een dans. Het werd omgetoverd door Morikante tot een wereldhit in 88.

0: I close my eyes and count to 10, Dusty Springfield.
1: Uit de catacombe der
0: Braziliaanse muzieklegende Gilberto Gil, die heeft toen hij nog maar een peuter was, al aan zijn moeder verteld dat hij later of muzikant zou worden of president. Nou, dat komt aardig in de buurt van hoe zijn leven zich heeft ontvouwd. Zijn teksten waren vanaf het begin af aan al maatschappijkritisch en politiek getint. Dus wanneer er een militaire dictatuur aan de macht komt in Brazilië in de jaren 60, dan wordt Gilberto meteen de gevangenis ingegooid. 9 maanden zit hij vast en vervolgens wordt hij verbannen, vlucht naar Londen, werkt daar samen met bands als Yes en Pink Floyd en komt dan uiteindelijk weer terug naar Brazilië. En vanaf dat moment dan zet hij zich ook echt in als politicus en milieuactivist. Doet hij nog steeds, 84 is hij. Je hoort hem nu, uit 1979, met Maracatu Atomico.

Mike and the Mechanics, Silent Running, gezongen door Paul Carrack. Hij is enorm fan van onze avondster Ray Charles. Maar wist je dat hij zich ook heel goed kan vinden in countrymuziek? Vorig jaar heeft hij een album uitgebracht, The Countryside of Paul Carrack Part 1. Deel 2 schijnt er dus aan te komen. Hier is vast een

Chairman of the Board. En de zanger General Norman Johnson. Intrigerende naam, wij kunnen het dan niet laten om hem even op te zoeken. En op zijn 12e zat hij in een doo-wop-bandje genaamd de Humdingers. Geweldige naam. Niemand wist wat het betekende, dus ze maakten er de showman van. En ze klonken zo.

0: muzikale drieling.
1: Drie plaatjes achter elkaar. Er loopt een rood draadje doorheen. Je komt er vanzelf achter wat dat rode draadje is. En heel graag hoor ik van je of je een idee hebt voor de derde plaat. Je suggesties kun je kwijt in de NPO Luister-app. En we beginnen met Carole King.
2: What

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. BT Express daarvoor, Do It Till You're Satisfied. En als eerste Carole King, It Might As Well Rain Until September. Ja, het thema is until, afgekort till, dat betekent tot of totdat. Dus wat zie ik in de app binnenkomen? Michael Jackson. En de Everly Brothers.
1: Never felt like this until I kissed ya.
0: The Kinks, Till the End of the Day, David Bowie, Love You Till Tuesday en de Beastie Boys.
2: No! Sleep! Till Brooklyn! No! Sleep! Till Brooklyn!
0: Judy Tsouk wordt genoemd, Stay With Me Till Dawn, prachtig. Billy Joel, Until the Night, UB40, Until My Dying Day. Mooie ook Aretha Franklin, Until You Come Back to Me. Dit komt uit 1936.
3: I would

balletdanser, choreograaf en fotograaf Hans van Manen. Hij heeft ooit gezegd, ik heb nergens spijt van. Ik had wel graag kunnen toveren, maar daar kun je moeilijk spijt over voelen. Nou ja, heel veel dank voor het meedenken. We gaan voor een heel mooi liedje, America.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 7 uur, Sid van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit het gebouw gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Dat betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn zonder goede reden. Zo'n verbod is uniek in Nederland. Het wordt ingesteld vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avondstart. Simone Walraad.

Listen to Me uit 1968. Het was hun laatste single met Graham Nash nog in de band. Hij had dat jaar namelijk een andere samenwerking op het oog. Met dank aan Cass Elliot van de Mamas en de Papas trouwens. Want zij is degene die Graham Nash heeft geïntroduceerd aan David Crosby. Zo van, jullie moeten elkaar kennen. Ik denk dat jullie een klik gaan hebben met elkaar. Nou, dat kun je wel stellen. Een dynamische klik. Steven Stills kwam er nog bij, de rest is geschiedenis. Graham heeft het allemaal beschreven in zijn memoires en die heette dan ook Wild Tales, wilde vertellingen. Van harte welkom terug bij je woensdagavond start. Fijn dat je erbij bent. Zometeen meer over onze avondster Ray Charles. Dus

0: sentiment dit. Moet mezelf even vooruit spoelen, want het schijnt dus donderdagavond te zijn. Dankjewel, Fanny.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Er was eens een muzikaal duo uit Californië genaamd Gary en Sandy. Of zij ook een duo waren op andere fronten in het leven, dat vertelt de geschiedschrijving even niet. Ik heb ze ontdekt dankzij een verzamelalbum genaamd Country Funk Volume 3. En daar staan ze maar wel mooi tussen artiesten als Dolly Parton en J.J. Cale. Je hoort ze nu uit 1977 met I'm Gonna Let You Have It.

0: Dire Straits, bijgestaan door Sting, Money for Nothing.
1: De Avondster.
0: In 1997, toen het North Sea Jazz Festival nog in Den Haag neerstreek, toen ontmoette onze geliefde Max-collega Code Kloet de legendarische Ray Charles. En Ray, die was buitengewoon in zijn sas. Hij zat er ontspannen bij, vol humor, zichtbaar blij om er te zijn. En Co vroeg hem hoe hij het er voor elkaar krijgt om zijn muziek na een halve eeuw optreden ongeveer keer op keer te brengen met hetzelfde enthousiasme alsof het de eerste keer is. Plus, hij speelde zijn liedjes nooit precies hetzelfde. Hoe doet hij dat toch?
2: The good thing about what I do is that it's all spontaneous. In other words, you know, if I sing Georgia tonight and you come back to hear me sing it tomorrow night, not that I'm trying to make it different, but it will be different only because I'm different. Every day in your life, you're just a little bit different. Just, it ain't that much, it's not a lot. But every day your feelings, your emotions are different.
3: So that means that the notes and the words are like a vehicle for you to express your emotions and share.
2: Exactly. Yeah, you got it. That's right. My whole thing is to give the public all of my heart and soul and give them the best I got. And you know, I think that's the key to my longevity.
0: Wat mooi. Hij is er uiteindelijk 73 jaar mee geworden, met zijn volle inzet en met het besef dat je iedere dag een klein beetje anders bent. En met de wisselwerking met zijn publiek uiteraard. En zo was iedere evergreen altijd weer nieuw, zo ook Georgia on my mind. Hoe hoor jij het vandaag?

0: gaan voor Let Me Be Lonely van de Friends of Distinction. En raad eens.
1: Nerdalert!
0: Twee van de bandleden die zaten eerder in een groep genaamd The Vocals. En weet je wie hun manager was? En producer? Ray Charles. Je kent het niet plannen, schat. In 1956 heeft Ray Charles een optreden voor ze geregeld bij de bekende tv-show Shindig.
2: We're called to our attention by Mr. Ray Charles when he appeared on Shindig a few weeks ago. So what do you say we bring his discoveries on in style with a warm Shindig? Welcome for the Vocals!

vocals, Lonesome Mood. Leuk, gaan we ook een keer draaien in zijn geheel. Het is zo tijd voor de notenkraker. Ben je klaar voor de hint? Follow in the river. Zometeen het hele fragment. Kun je bellen als je de titel weet. Maar eerst nog eventjes Lois Lane en een nieuwe single. Take some.

brengen ons bij de notenkraker. We gaan de telefoonlijnen opengooien zometeen. Als je mee wilt dingen naar de avondstart muzieksleutel sleutelhanger, let dan even goed op deze cover die is ingespeeld voor onze huisband. Ze hebben een heel bekend nummer gepakt, een echte evergreen, en die in een nieuw genre voor je gespeeld. Aan jou om de titel te raden. Artiest mag ook, maar hoeft niet. Ik wens je heel veel plezier. Ons telefoonnummer is 0800 3000 5.

had ik echt nooit een idee van dat ik deze nog in een punkversie zou horen ooit. 0800-3000-555 als je weet de titel van deze superbekende evergreen. Komt die nog?

0: Goedenavond, met Simone Wet, wie spreek ik?
1: Ja, hallo, met Fred Langhorst uit Arnhem.
0: Dag Fred uit Arnhem. Heb jij enig idee welk liedje dat is?
1: Nou, ik moest even denken, maar ik denk Graceland. En ik dacht eigenlijk gelijk automatisch vanwege die titel aan Paul Simon.
0: Ja.
1: En daarna herkende ik hem pas.
0: Geweldig. Leuk, hè, dat proces van hoe het kwartje uiteindelijk valt. Het is bij iedereen weer anders. Superleuk.
1: Ja, ik vind het geweldig leuk, die koffers.
0: Ja, hè? Ja, ik ben ook echt heel erg fan van onze huisband. Ik zal het compliment aan ze doorgeven.
1: Ja.
0: En ik ga nu even het origineel voor je draaien. Blijf alsjeblieft even aan de lijn. Krijgt ons leuk. Wordt je toegestuurd. Ik wens je een mooie avond nog, hè?
1: Hey, dankjewel, Simone. Yo.

Volgende week vrijdag is ze live te bewonderen bij de Lokerse Feesten. Groot tiendaags festival in het Vlaamse Lokeren. Daarvoor hoorde je Paul Simon en Graceland, de oplossing van de notenkraker, geraden door Fred uit Arnhem. En we stuiven door met nog zo'n muzikaal megatalent. Zangeres en pianiste Brenda Russell. Hier is ze met Lucky.

Legendarische saxofoon-solo. Walk on the Wild Side, Lou Reed. Daarvoor Kom van dat dak af van Peter en zijn Rockets. Tot zover je donderdagavond start. Veel dank voor het luisteren en veel plezier bij Gerja Zo. Graag tot morgen voor een swingende vrijdagshow. We blijven in de mellow 70s sfeer met Hall & Oates. Sarah Smile. Doei!

0: Samen Max.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Sven Verstegen en Senna.
6: Want elke keer is het vuurwerk.
5: Sineke en Marco Schuitmaker.
6: Ik weet nu.
5: Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 8:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt. Vaak dwingen leden kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand, die sinds oktober geldt, geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerpinguïns kreeg vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en naar voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt, later is er meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van 5. Gerja Wolf.

De soundtrack van een zorgeloze Amerikaanse zomer. Surfen, cabrio's, zon en eindeloos rondrijden langs de kust, die Highway 1. Niemand wist dat gevoel zo in muziek te vangen als Brian Wilson en de Beach Boys.

0: avond van 5. Fijn dat je luistert. En leuk dat jij er ook weer bent, Tijn.
1: Ja, leuk dat ik weer
0: mocht komen.
1: En
0: Winnie, die wist het al. Winnie, die had nog geen woord gezegd. En Winnie zegt, hoi Gerja en Tijn.
1: Ik bedenk, we hebben het volgens mij maandag gezegd.
0: Oh,
1: volgens mij weet ze
0: daar. Oh, tuurlijk, ja. Anders heeft ze misschien voor die radarogen. Ze had je al zien zitten.
1: We zitten wel voor een raam.
0: Precies, en we hebben camera's, maar er is niet mee te kijken online. Dus dat kan het ook niet zijn.
1: Nee.
0: Gaat wel komen, geloof ik, hè? Ook bij 5. We moeten er ooit aan geloven.
1: Ik hoop het niet. Ik vind het leuker zo.
0: Ik vind het ook leuker dat jij gewoon thuis zit te luisteren en een stem hoort en een eigen plaatje in je hoofd maakt van wat jij aan het horen bent. Dat is toch een beetje de magie van radio.
1: Ja, zo werkt het met muziek ook.
0: Precies, ja. Houden we erin. Maar ja, we hebben er niet veel over te zeggen, dus we kunnen erover lullen wat we willen, maar het gaat waarschijnlijk toch gebeuren. Zometeen, waar is Bob? Hij is nog steeds op het continent Afrika vanavond. En nog één plek te gaan vanavond en aan jou om te raden waar. En ik heb net als elke avond weer 3 hints voor je klaarstaan. De eerste, die krijg je dus zo. En verder, een hele lijst met geweldige nummers. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Met dit nummer uit 72 lieten de Moody Blues weten dat een artiest niet op een voetstuk hoort te staan. Het is geen profeet, het is geen politicus. Het is gewoon iemand die houdt van muziek maken. He's just a singer in a rock'n'roll band. En die band die moet een beetje op gang komen, zo te horen. Maar als die één keer op stoom is, dan gaan ze.

0: eerste Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival in Ierland in 1993. Ruth Chacot en Vrede. En het bracht haar een zesde plaats. Ja, in een tijd waarin ons schermpje altijd wel even lonkt en de pakketbezorgers af en aan rijden voor grote webshops, zou je bijna vergeten hoe waardevol een echte fysieke buurtwinkel is. Maar in Rotterdam-Zuid bewijzen ze al een volle eeuw het tegendeel. Boekhandel van Rietschoten in winkelcentrum Keizerswaard bestaat dit jaar precies 100 jaar. En het is veel meer dan een plek waar je zomaar even een boek koopt. Het is een ontmoetingsplek, een steunpilaar, en voor veel wijkbewoners voelt het een beetje als een tweede huiskamer. Aan de telefoon heb ik de eigenaar en vierde generatie van Rietschoten, Gert-Jan. Goedenavond, Gert-Jan.
1: Heel goedenavond. Nou, leuk.
0: Ja,
1: mooi intro.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd met die 100 jaar. Wat geweldig.
1: Prachtig, hè? Ja, ja, zeker. Het is om dankbaar voor te zijn. Absoluut.
0: Nou, veel mensen noemen jouw winkel de huiskamer van IJsselmonde. Wat maakt die plek nou zo verbindend voor de buurt?
1: Ja, een huiskamer. Dat, zo'n plek waar je, ja, waar je herkend wordt. Misschien is dat wel het belangrijkste wat ik als eerste zou willen zeggen. Yeah. Weet je, als de mensen bij ons binnenkomen, kennen we ze vaak bij voor- en achternaam. Of in ieder geval bij gezicht, als ze niet voor de eerste keer komen. En dat al stabiel. Ik bedoel, als je al 100 jaar op zo'n manier de mensen herkent, dan zijn er veel mensen die van kind af aan binnenkomen in de winkel. Yeah. En meegegroeid zijn met ons in feite en wij met hen.
0: En echt een begrip, hè, in de hele buurt. In de stad denk ik ook wel, of niet?
1: Ja, nou, Rotterdam is groot natuurlijk, maar er zijn inderdaad maar weinig boekhandels die al zo lang meegaan. Inderdaad, dat klopt, dat is bijzonder. Dat is een uitzondering. Daar word je wel door klopt. Herkend,
0: heel, heel
1: dat geeft
0: knap.
1: Veel aandacht.
0: Nou, heel knap, hè? Want heel veel boekhandels hebben het moeilijk vanwege het internet. Maar ja, jullie bestaan dus nog steeds in die volle 100 jaar. En ik las, je bent soms ook heel eerlijk, hè, tegen een klant. Dan kun je gewoon zeggen, joh, dit boek is niks voor jou, dat moet je niet kopen. Hoe kun je dat zo doen? Die persoonlijke oprechte aandacht is natuurlijk heel mooi. Maar ik vind het ook wel knap dat je dat zo kan doen.
1: Ja, maar dat is alleen maar fijn. Ik bedoel, als je zo'n ervaring hebt, dan ga je terug als er een koop klopt en goed is gegaan.
0: Ja,
1: en ik kan me ook best voorstellen, er was ook een vaste klant, Liesbeth, die was van de week. Die vertelde dat ze eigenlijk het laatste boek een beetje vond tegenvallen. En toen denk ik van ja, prima, want dan weet ik wat ik de volgende keer wel moet aanbieden aan je. Want nou, die titel heb ik alleen gedacht, nou natuurlijk.
0: Ja, maar schrijf je dat dan allemaal op voor jezelf? Hou je dat bij?
1: Nee, ja, dat weet je, toen ik daaraan begon, ondertussen zelf volgens mij inderdaad ook weer, bijna 20 jaar geleden, maar toen dacht ik van, hoe moet ik dat ook in mijn hoofd gaan krijgen? Maar het is natuurlijk gewoon in feite dat je daar al doende die dingen vanzelf gaat onthouden. Ja. Die mensen die zie je zo vaak, dat, die vergeet je niet meer. Maar als ik de naam wel vergeet, dan vind ik dat af en toe erg vervelend. Dus dat gebeurt
0: en dan stel ik me zo voor, dan komt Liesbeth, komt de winkel binnen. Je ziet haar en je zegt, Liesbeth, je moet even meekomen. Ik heb nou toch een boek, dat is echt wat voor jou. Gaat dat zo op die manier? Ja, joh.
1: Ja, absoluut. Geweldig. Bij kinderen vind ik dat ook zo mooi. Weet je, als ze nou dus een boek hebben meegenomen voor een mooi spreekwoord op school, en dat ze dan naar de hand komen vertellen, ja, dat was goed en ik heb er een dikke A8 voor gekregen. Helemaal leuk
0: geweldig.
1: Om dat aan te merken.
0: Ja, wat mooi. En dan hebben jullie in die afgelopen 100 jaar natuurlijk heel veel meegemaakt, hè, van verzetskranten in de oorlog tot heel veel troostboeken in coronatijd. Welk moment laat nou volgens jou die hechte band met de wijk het mooiste zien?
1: Nou, inderdaad, die coronatijd noem je met die troostboeken. We hebben het toen met heel de wijk voor elkaar gekregen. Begin coronatijd. Dat het prachtig mooie, troostrijke boek van Charlie McKenzie. Iedereen kende het. En toen was het spiksplinternieuw. De jongen, de mol, de vos en het paard. Daar was ik vol van in het Engels al. Toen kwam die net in het Nederlands uit. Mm-hmm. En toen hebben we het voor elkaar gekregen om echt met heel de wijk bij elkaar, vele honderden medewerkers van de Maastad ziekenhuis bij ons in de buurt, zo'n boek cadeau te kunnen geven.
0: Wow.
1: En dat vond ik echt heel interessant, inderdaad.
0: Ja. Ja, dat is heel mooi. En ik zie hem nog steeds, in welke boekwinkel je ook binnenloopt, je ziet hem altijd op de tafel liggen. Hè? Altijd nog steeds.
1: Dat klopt.
0: Mooi
1: dat
0: hoor.
1: Is ook zo. Ja,
0: en dan komen er bij jullie ook, niet alleen maar jongeren die hun telefoon zat zijn, wat heel mooi is, heel positief. Maar er komen ook mensen binnen die niet eens kunnen lezen. En die zou je toch niet echt verwachten in een boekwinkel?
1: Nee, ja, maar aan de andere kant zijn functie krijgen dus wel. Als je in een winkelcentrum de mensen herkent en ziet. Mm-hmm. En ik denk dat dat niet eens per se in de boekhandel hoeft hoor. Voor mij kan je ook op je eigen plek waar je dan ook werkt de mensen herkennen, zeg maar. En contact met ze leggen. Ik denk dat er, zeker in zo'n wereldstad als Rotterdam, is te veel eenzaamheid natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat je dus je verantwoordelijkheid wil nemen en de mensen wil zien en gezien wilt worden. Die connectie die is gewoon hartstikke belangrijk. Ja, dan gebeurt het ook zomaar dat je iemand opeens zit te helpen met het vorige week nog met het activeren van zijn nieuwe openbaar vervoerpas waar die niet uitkomt.
0: Mooi.
1: De telefoon is ingewikkeld voor sommigen. Ja, zeker, dat gebeurt ook.
0: Wat ik bij jou vooral terug hoor komen is verbinding. Gewoon verbinding met de klanten, verbinding in de wijk waar je zit. de ja, stad waar je zit.
1: Het is makkelijk om langs elkaar heen te lopen, maar dat, ja. Ja, dat maakt je niet rijk. Hè. Ja.
0: Dat, en dat maakt je dan zoveel meer dan alleen maar een boekwinkel.
1: En dat maakt het, ja, precies. Ja. Anders. Ja, zeker.
0: Hey, tot slot, jij bent nou de vierde generatie in de winkel. Hoe zie jij de toekomst voor Van Rietschoten voor je?
1: Ja, nou, daar ben ik niet zo heel veel mee bezig, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee?
1: Ik heb 12 jaar lang gewerkt voor een beursgenoteerd telecombedrijf.
0: Ja.
1: En daar was je steeds bezig met kwartaalplannen, jaarplannen en budgetten voor de komende periode.
0: Mm-hmm.
1: Ik was zo blij dat ik daar vanaf was op een gegeven moment. Dat je inderdaad dankbaar kon zijn met wat de dag je bracht of zo.
0: Ja.
1: Dat je dat kon oppakken wat je handen te pakken kreeg.
0: Ja.
1: Dat ik denk van nou, die vijfde generatie boekhandelaren, ik weet het niet. Ik hoop ze niet wel een eigen plekje... weten erin waar ze die verantwoordelijkheid kunnen nemen. Maar of dat in de boekhandel is, ja of nee. Nee, dat is geen...
0: Okay.
1: Daar ben ik niet heel erg van mee bezig.
0: Nee. Maar het zal altijd een bijzondere plek blijven in de wijk en in de stad, hè?
1: Dat, nou.
0: Gert-Jan van Rietschoten, ontzettend bedankt dat je even in de uitzending was. En nogmaals gefeliciteerd met deze fantastische mijlpaal. En ik wens je nog heel veel mooie jaren in de Van Rietschotenwinkel, de boekwinkel in Rotterdam. En ik geloof dat je Tijn, de regisseur, al hebt omgepraat. Die gaat binnenkort naar Rotterdam. Die komt even bij je langs. Dus,
1: ja, dat is
0: hartstikke mooi. Hey, fijne avond nog, Gert-Jan.
1: Eerst gelijk.
0: Dag hoor.
1: Dag.

0: 1986, Chris Rea en All Summer Long.
1: Waar is Bob?
0: Hij is weer voor ons op pad. Goeie ouwe Bob. Hij staat op het continent Afrika deze hele week. Zo stond hij maandag in... hij is al op Robbeneiland geweest. Serengeti is hij geweest. Gisteren stond hij bij de piramides van Gizeh in Egypte. En vanavond voor de laatste keer deze week. Eens kijken waar hij daar staat. Ik heb net als elke avond 3 hints voor je klaarstaan. En dit is hint nummer 1.
2: Ik heb me hier goed op voorbereid. Ja, dagen heb ik hiervoor uitgetrokken. Want rust is, naast een goede conditie, misschien wel de belangrijkste voorwaarde om deze tocht te volbrengen.
0: Oké, nou ja. Het gaat dus ergens op het continent Afrika. Dus kan van alles en nog wat zijn. Doe er je voordeel mee met deze eerste hint. Als je het al denkt te weten, dan staat de NPO Luister-app voor je open. Je hebt de hele avond de tijd om je antwoord in te sturen. Rond 22:30, dan valt er een winnaar uit die rode hoge hoed. Ik ben benieuwd. En als je nog geen idee hebt, geen paniek. Straks krijg je hint nummer 2.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

0: Lekker. Keith Urban. En degene die je daar doorheen hoort singel is niemand minder dan Michael McDonald. Want Keith Urban is een bekende countryzanger in Amerika. En hij zong op een country muziekfestival. Country muziekfestival in Nashville. En tijdens zijn optreden stond hij daar met niemand minder dan Michael McDonald op het podium. En ze dachten, weet je, we nemen het gewoon op. En ik vind een heerlijke plaat. En ik zei het tegen jou, Tijn, het is echt zo'n plaat waarbij je in een cabriootje rijdt. En,
1: ja, super.
0: En echt gewoon lekker dak naar beneden, wind door je haren. En op weg naar, nou ja, noem het maar op.
1: Ja.
0: Heerlijk, hè?
1: Ja, ik moet dan gewoon de ramen open doen, want ik heb een cabrio. Maar ja, dat, ja, ook lekker.
0: Heb ik ook lekker, inderdaad.

Annie Lennox en Why. En Roy die appt naar de NPO Luister-app en zegt... Wauw, wat mooi, Annie Lennox, met een hartje. Ja, en Lammy gaat er nog even overheen. Ik heb het water in mijn mond lopen. Zo'n prachtige foto, nou, een lekkere foto van een toetje. Dat is het, ijs met vla onderin en vruchtjes. Oei. Even drie keer slikken. Ik ga naar een prachtig nummer van Johnny Cash. In 1970 werd hij door president Nixon uitgenodigd om op te komen treden in het Witte Huis. Nixon zat namelijk met een knoop in zijn maag vanwege de grote verdeeldheid over de Vietnamoorlog. En de man van het volk, Johnny Cash, hij mocht het opknappen. Geliefd bij zowel de Democraten als de Republikeinen. Nou, Richard Nixon stelde een paar liedjes voor aan Johnny Cash, waaronder Welfare Cadillac en Okie from Muskogee. Maar Johnny Cash weigerde. Hij zegt, nee joh, dat is helemaal niks. Ik heb geen tijd om dat allemaal nog te gaan leren. Maar in werkelijkheid vond hij die nummers gewoon racistisch en veel te conservatief.

0: Ja, hij vroeg dus of hij zijn eigen programma mocht samenstellen en gelukkig dat mocht. Nou, de dag van het optreden breekt aan en Johnny Cash vertrekt naar het Witte Huis. En wat ze daar nog niet weten, is dat ze een grote verrassing te wachten staat. Ondanks de goede band tussen Nixon en Cash heeft Cash behoorlijk wat kritiek op het beleid van de Amerikaanse president. Vooral op de manier waarop de Vietnamoorlog wordt aangepakt. Een oorlog die al aan zoveel Amerikaanse soldaten het leven heeft gekost. Johnny Cash laat de kans niet lopen. Hij ziet het als zijn missie om op te komen voor de minderheden in Amerika. En wanneer hij merkt dat veel jongeren worstelen en zich openlijk hun onvrede over de president uiten, grijpt Johnny Cash dat moment aan om zich juist voor hun zaak sterk te maken. Hij maakt Nixon één ding duidelijk. Als je wilt dat ze je begrijpen, moet je je eerst in hen verplaatsen.
1: In order to say something to somebody that might be meaningful, you gotta kind of get them on your side. So I had these words, a poem that I wrote to the youth of America, and made a recording out of it. It's on their side, which was the way I was feeling at the time. Maybe I was trying to be a kid again.
0: Misschien wilde hij zelf wel weer even jong zijn. Want in plaats van de nummers te spelen die Nixon had voorgesteld, kiest Johnny Cash voor een politiek statement. En dat in het Hol van de Leeuw, het huis van de president zelf. Hij zingt het nummer What is Truth? Wat is waarheid? Een nummer dat duidelijk maakt hoe vervreemdend het beleid van Nixon werkt op de Amerikaanse jeugd. Cash blijft zich daarna inzetten voor jongeren en voor soldaten. Maar het beginpunt ligt hier op 17 april 1970 in het Witte Huis.
1: The old man turned off the radio, said, where did all of the old songs go? Kids sure play funny music these days, they play it in the strangest ways. Said, it looks to me like they've all gone wild. It was peaceful back when I was a child. Well, man, could it be that the girls and boys

0: What is truth?
1: De Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten. Dit zijn de zomerweken op NPO Radio 5.

Zometeen gaat de avond van 5 douche aan. Spelen we Shower Power. De tweede hint van Bob komt langs. En er komen al heel veel goede antwoorden binnen. Dus we vragen ons af. Nee, tuurlijk gaan we dat doen. Tuurlijk gaan we dat doen. En tot het nieuws van 9 uur kun je lekker genieten van Derek en de Domino's en Laila. Gaat op een namenlijstje. Gaan we binnenkort ook weer doen. Namenuitzending.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
18: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het gebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historische houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: The Archies. Weet je nog wel? Die fictieve groep tekenfiguurtjes uit de jaren 60. De serie The Archies Show. En Sugar Sugar was hun grootste hit. Luistert naar de avond van 5, het tweede uur alweer. Het schiet echt weer ontzettend op vanavond. En blijf lekker luisteren, want Tijn en ik, we zijn tot 11 uur hier en houden jouw gezelschappen aan de radio. En ja, we zaten net tijdens het nieuws even een beetje te kletsen, Tijn. Ja. En we zijn elkaar natuurlijk ook nog een beetje aan het leren kennen en
1: zeker,
0: zo.
1: Zeker, ja.
0: En ik draaide net een mooi nummer van Johnny Cash, What's Truth. En jij vertelde toen iets hartstikke leuks.
1: Ja, ik heb ooit de Cash van Johnny Cash gezien.
0: Ja, dat moet je even uitleggen. De Cash van Johnny Cash.
1: Mijn vader werd 50 jaar oud. En toen heb ik een heel bijzonder cadeau. Ik heb hem meegenomen naar de Verenigde Staten destijds. En wij misten daar onze bus. En toen besloten we nog één biertje te drinken in een klein barretje. En daar hing op de muur $2.
0: Ja.
1: En daarbij was op de muur geschreven Johnny Cash's tip. Dus dat was de fooi van Johnny Cash ooit.
0: Die hij ooit daar in die kroeg had gegeven. Hij had daar ook wat gedronken, had de tip achtergelaten.
1: Ja, misschien heb ik wel op zijn stoel gezeten.
0: Oh,
1: ja.
0: Steed ervoor. Wow.
1: Ja, grote kans, want ik zat aan de bar en daarin die... Ja, nou, dus,
0: kan zomaar zijn.
1: Ja, ja.
0: Ja, geweldig.
1: Ik vind dat het zo is.
0: Ja, oké, okay, bij deze.
1: Ik heb op zijn stoel gezeten.
0: Hey, en hoe gaat het met de inzendingen van Waar is Bob?
1: Heel veel binnen en ik heb zelfs een paar goede antwoorden voorbij.
0: Kijk, ik zag ook iemand, volgens mij Gerrit, maar die doet sowieso, die heeft gisteren gewonnen.
1: Ja.
0: Dus het zou me hoogstelijk verbazen dat hij vanavond weer uit de hoed valt. Maar die komt dan met 4 antwoorden. Dus het is natuurlijk heel leuk dat je heel veel ideeën hebt. Maar dan weten wij natuurlijk niet welke je nou in de hoed wil hebben uiteindelijk. Dus gewoon bij eentje houden, denk ik. Of
1: hij zit wel flink in de buurt, kan ik.
0: Oké, dat dan wel weer.
1: Mag ik dat zeggen?
0: Ja, dat mag je zeggen hoor. Ja, je mag hier alles zeggen. Hey, wat we zo ook gaan doen is de douche aan. Spelen we Shower Power. En kregen net ook een appje over het strandlaken wat binnen is. Nou, als jij er ook eentje wil winnen, dan moet je even luisteren en raden wat er wordt gezongen onder de douche. En we hebben weer een mooie vakantielandplaat. Gisteren kwam hij uit Frankrijk. Prachtig verhaal van Kees over de rotonde waar hij eindeloos op bleef rijden. Want hij durfde niet met zijn Fiat 500 van die rotonde af. Hij had net zijn rijbewijs. Vanavond komt jouw verhaal uit Spanje. Heb jij een mooie herinnering aan het vakantieland Spanje? En ik laat het maar weten. Welke plaat hoort daar dan bij? Maar vooral ook wel verhaal, want ja... En je hebt het al een beetje door. We zijn gek op van die zwoele vakantieliefdeverhalen. Dus als jij er zo eentje hebt en die komt uit Spanje... dan mag je dat even laten weten via die NPO Luister-app. Ik ben benieuwd. Hij staat voor je open. Ja, over Amerika gesproken. Wow, een van de mooiste David Bowie-nummers. This is not America.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Roveren.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: En

0: Dat je het me even weet. Het is zomer, mensen. Mary Hopkin, die kennen we dan vooral van het nummer Those Were The Days. Weet je nog wel, geproduceerd door Paul McCartney. Geen gek begin van haar carrière. En Tony Visconti, dat is een Amerikaanse producer. En die kennen we dan weer van zijn werk met David Bowie. Die hoorden we net ook. Nou, die twee die trouwden in 1971. Ja, dan bedoel ik Mary Hopkins en Tony Visconti. Die trouwden. En die brachten een jaar later dit. Als het bandje Hobby Horse, zo noemden ze zich, brachten ze hun enige single uit. Het vrolijke Summertime, Summertime. En het was eigenlijk dan weer een cover van de Jamies uit 1958 alweer.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Al die informatie ook. Oh. Ik laat je gewoon lekker wat horen. De avond van 5 douche staat aan. Er wordt naar hartelust onder gezongen. En het is aan jou om te raden wat er wordt gezongen. Ik wil van jou de titel en de uitvoerende van dit fragmentje. Dan krijg je zo'n grote uithaal daarna. Ja, het is kort, het is krachtig. Ik kan hem je zo nog even één keer laten horen. Wat denk je, Tijn? Zal ik het doen nog één keer laten horen?
2: Ja.
0: Het is donderdagavond.
2: Ja, gewoon, van mij mag het.
0: Van jou mag het. Oké. Okay,
2: nou, als jij je er goed bij voelt.
0: Ja hoor, dan doe ik dat. Ik wil dus voor jou de titel en de uitvoerende weten van dit fragmentje. En als je het weet, mag je bellen 0800 3000 555. Of even een appje sturen.

0: King, Elvis Presley en Guitar Man. Een nummer van Jerry Reed. Het 68. En nog datzelfde jaar, Elvis hoorde het. Hij denkt, dat ga ik ook opnemen. Maar hij stond in de studio, hij nam het op. Maar hij denkt, ik mis nog wat. En toen riep hij naar zijn medewerkers. Hij zegt, bel die redneck picker van het origineel. En dat was Jerry Reed zelf. En hij haalde hem naar de studio. Al dus geschieden. En toen was het goed. Toen was The King ook helemaal tevreden.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Er wordt naar hartelust gezongen, er wordt naar hartelust geappt en er wordt naar hartelust gebeld. En ergens in Nederland gaat nu een telefoon over. Want er is iemand uit die Rode Hoge Hoed komen vallen. En we gaan eens even kijken wie dat is. Kijk, daar gaat de telefoon over.
2: Met Jos.
0: Hey, Jos Wiegeman, toevallig.
2: Ja, daar ben ik. Ja,
0: nou, je spreekt met Gerja Wolf van de Avond van 5, NPO Radio 5.
2: Nou, mooi, daar ben ik toevallig naar. Toevallig, daar luister ik vaak naar.
0: Ja, wel wat goed om te horen, wat fijn. Hé, hey, ja. En hoe is het met je?
2: Ja, goed.
0: Want jij woont toch in Nijmegen, of niet?
2: Ja.
0: Oh, hey, en merk jij iets van de Vierdaagse?
2: Ja. Het is heel druk in de stad, hè?
0: Ja.
2: En ik heb ook een Vierdaagse lopen te logeren.
0: Ach, wat leuk.
2: Die loopt al heel lang mee, al 20 keer, 30 keer, ik weet niet precies hoeveel.
0: Toch niet onze luisteraar Martien?
2: Nee, Rob heet hij.
0: Rob, nou, wat doe je dat elk jaar, een wandelaar in huis nemen?
2: Ja, dezelfde, steeds dezelfde.
0: Oké. En dan een beetje verwennen als hij terugkomt? Lekker koken voor zo'n...
2: Ja, dan koop ik gladiolen en we zijn gisteren wezen eten.
0: Leuk.
2: Ja.
0: Hey, en ook nog iets van een voetenbadje of een massage, een voetmassage erin?
2: Nou, daar ben ik niet goed in,
0: nee?
2: Maar...
0: Nee.
2: Dat doe je zelf wel.
0: Maar wat fijn dat je zo je huis openstelt voor iemand. En dat al zoveel jaar achter elkaar. Heb je hem zelf ooit ook gelopen, of niet, Jos?
2: Nee, nooit.
0: Nee, ook niet in de verleiding gekomen?
2: Nee, ik heb vroeger wel eens 30 kilometer gelopen als kind. En dat, ja. Nee, dat vond ik niet zo leuk.
0: Nee.
2: Dat pijn en zo.
0: Ja,
2: en dan,
0: precies.
2: Maar ik loop zelf wel veel. Dus ik bedoel, als ik naar de tandarts ga, dan loop ik een half uur.
0: Zo?
2: Dat vind ik ook wel lekker. Dus ja.
0: Nou, zeg nooit. Misschien dat je een keer denkt dat je wakker wordt en je dit jaar ga ik hem lopen. Maar voor nu ben jij gewoon gastheer van een loper en die kan dan bij jou lekker overnachten en uitrusten. Ja. Jos, vertel eens, je zit lekker naar de radio te luisteren, je hoorde het fragmentje langskomen, wat dacht jij?
2: Julien Clerc, This Melody.
0: Ah, ja. Wat zeg je dat mooi. Alsof je hem aankondigt voor een groot publiek. Hier is Julien Clerc en This Melody. En je wist het, zeker?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, het mooie...
2: een mooi nummer, hij heeft het ook met Rob de Meij zelf gezongen, hè, toen samen. Die is ook... Vond ik ook heel leuk, ja.
0: Nou, ik heb nu de versie van Julien Clerc zelf.
2: Ja.
0: En het strandlaken van de Avond van 5 komt jouw kant op, Jos. Dus we gaan hem naar je toesturen. Heel veel plezier ermee en ik wens jou nog een fijne avond. En nog morgen is de intocht, hè?
2: Ja.
0: Ga je erheen?
2: Ja, misschien wel.
0: Nou, loop er lekker naartoe, zou ik zeggen. En ik wens je in elk geval een hele fijne dag morgen.
2: Dankjewel.
0: Oké, dag Jos.
2: Dag.
0: Zeemeeuwen op de achtergrond. En daar is meneer zelf, Julien Clerc en This Melody.

0: Geweldige plaat, geweldige plaat. Als je toch 82 jaar bent, zoals Mick Jagger, dan heb je jezelf wel meer dan bewezen en heb je het meeste wel bereikt. Je hoeft eigenlijk helemaal niet meer. En wat ik dan zo mooi vind aan dit nummer en aan het hele album, je hoort vooral ontzettend veel plezier in het muziek maken samen. Dat staat bij de mannen voorop. En dat maakt het voor mij woest aantrekkelijk.
1: Waar is Bob?
0: Ja, heerlijk. Vind ik zo'n leuk woord, woest aantrekkelijk. Yes, waar is Bob? Het is tijd voor de tweede hint. Je hebt er één gehad en je hebt er nog twee te goed. Ik hoop dat ze jou verder brengen. Die tweede hint klinkt namelijk als volgt.
2: We zijn ondertussen al flink hoog. En het uitzicht wordt met elke stap mooier. Er is dan ook niets wat het zicht belemmert. Want deze reus staat relatief vrij in het Afrikaanse landschap.
0: Oké. Nou, hij geeft behoorlijk wat weg, onze Bob. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Je hebt nog even rustig de tijd om erover na te denken. Over een uurtje dan bellen we iemand op die uit de hoge hoed is komen vallen. En misschien ben jij dat wel. Dus als jij weet waar Bob is vanavond, laat het ons maar weten via de NPO Luister-app.

0: Yes, Unchained Melody en The Righteous Brothers. Het was even een beetje een rustmomentje in de avond van vijf. En dat mag ook wel eens, toch? 21:15 s'avonds.
1: Y ahora, otro éxito español.
0: Dat rustmomentje is weer voorbij. Goedenavond, Roy.
2: Goedenavond, Gea.
0: Hi, hoe is het ermee?
2: Uitstekend.
0: Ja, we hebben elkaar al een tijd niet gezien, hè? Je was hier toen op bezoek bij de Evergreen Top 1000, weet je nog?
2: Ja, dat
0: beneden
2: weet ik zeker
0: in de hal. Ja, dus toen hebben we elkaar voor het laatst gezien. En ja, jij bent echt zo'n trouwe luisteraar. En af en toe ben je even een paar weken onder zeil. En dan kom je weer bovendrijven op de app. En vanavond appt je ook weer. En je hebt ook weer meteen een mooi verhaal. Vertel eens even. Spanje.
2: Ja, kijk, er zijn bepaalde landen die zitten me heel diep. We hebben gewoond in Duitsland, naar Nederland natuurlijk. En Spanje ook zit diep in mijn hart. Wij gingen elk jaar in de jaren 70 gingen we naar Spanje op vakantie met mijn ouders.
0: Ja.
2: En nou, daar heb je natuurlijk wat meisjes, maak je dan mee.
0: En zo links en rechts heb je wat meisjes die je meemaakt.
2: Ja, links en rechts en rechtdoor.
0: Ja, daar maakte je de kennis mee. Dan ging je lekker mee kletsen, mee zwemmen, mee...
2: Ja.
0: Wat je dan doet zo in de vakantie. En toen?
2: Nou, toen op een gegeven moment had ik dus een vakantievriendinnetje. En dan 2 jaar later was ik weer in Spanje, weer op dezelfde plek. Maar zij was er niet, maar ik wist wel dat ze een dorpje verderop zat.
0: Nee.
2: In San Antonio de Colonia is dat, op Casa Brava.
0: Je weet de plaatsnaam nog.
2: Ja, ja. Ik weet nog het jaar zelfs, 1979.
0: Oh.
2: En toen ben ik gewoon, een van de laatste avonden dat ik nog in Spanje zat, toen ben ik daar naartoe gegaan.
0: Ja.
2: We hebben een ontzettende mooie avond gehad. Dat was morgens vroeg. En ik zal het nooit vergeten. We zaten samen lekker aan het aan de strand.
0: Hey, en waarom dan op de laatste avond? Waarom niet eerder die vakantie?
2: Ja, dat vraag je achteraf altijd af. Maar ja. Je bent... ik was een jaar of 23 en dan ben je met dit bezig, met dat bezig. Mm-hmm. En met je vriendjes. En ik speel gitaar natuurlijk, weet je wel.
0: Ja, ja, ja.
2: En maar op een gegeven moment dacht ik van, ik moet haar toch eens even bezoeken.
0: Ik kan niet naar huis terug naar Nederland zonder dat ik haar gezien heb.
2: Ja.
0: Ja, hoe heet zij?
2: Ja, Maria Timmerhuis.
0: En heb je haar daarna nog wel eens ontmoet weer, of niet?
2: Nou, het bijzondere is, we hebben elkaar nooit gesproken en nooit meer gezien.
0: Helemaal nooit niks meer, geen brieven?
2: Nee.
0: Nada. En spijt je dat of niet? Had je dat graag nog wel willen doen?
2: Oh, zeker wel. Zeker wel. En ik, hoe ouder je wordt ook, hè.
0: Ja.
2: Hoe mooier die vriendjes en vriendinnen van vroeger zijn. Ja. Dus,
0: Het is nooit te laat. Je zou kunnen adres onbekend kunnen gaan. Even Ron Kass appen en dan zeggen, joh, kun je voor mij op zoek gaan naar Marja Timmerhuis? Wie weet?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat zou kunnen.
0: Maar
2: zeker.
0: Het is natuurlijk niet hetzelfde als dat je er in Spanje op dat strand zag.
2: Nee, maar dat geeft ook niet. Het zijn mooie herinneringen.
0: Ja.
2: Heb
0: je ook muziek voor haar gemaakt? Heb je gitaar gespeeld voor Marja?
2: Nou, ik liep dus daar naartoe. En dat is haar geen gitaar bij me.
0: Mm-hmm.
2: Maar waarschijnlijk de jaren daarvoor hadden we altijd een gitaar mee op de camping. Dus
0: ze heeft jou wel horen spelen en zingen.
2: Ja, zeker. Ah. En daarom zei ik ook wel tegen jouw collega van... ze heet Marja Timmerhuis. En ja, dat nummer Arms of Mary.
0: Ja.
2: Ze zeiden altijd ja in de arms van haar, weet je wel.
0: Ja,
2: altijd,
0: precies. Ja. Nou, hey, het is er uiteindelijk niet van gekomen, de Arms of Mary met Marja Timmerhuis. Nee. Maar het is wel een mooie herinnering uit een prachtig land Spanje.
2: Ja.
0: Je hebt toch een Spaans nummer ook doorgegeven. Die ga ik draaien en ik ga kijken of die Arms of Mary nog ergens in kan plannen de komende tijd.
2: Ah, dat zou lief zijn. Ik vind het heel leuk dat ik even mocht spreken.
0: Nou, dank voor je herinnering.
2: Ja. En dat ik jou gesproken heb.
0: Ik ook.
2: En jullie.
0: Eens gelijks, Roy. En nog een hele fijne avond, hè.
2: Jullie ook, hè.
0: Oké, doei.
2: Doei.

0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
4: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.

0: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd wegkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Gluk. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Gerja Wolf.

ooit begonnen als duo toen de zussen June en Bonnie Pointer eind jaren 60 begonnen op te treden in clubs. En toen noemden ze zich Pointers Au Pair. En met de komst van zus Anita werd het de Pointer Sisters. En super succesvol waren ze in de jaren 70 en 80.

0: vanavond van 5. Wat fijn dat je zit te luisteren. Gezellig. En nou, wij zijn er ook nog even een uurtje bij, Tijn.
1: Ja, goed hier? Ik wel. Het vliegt voorbij.
0: Ja, gaat lekker hier. Het is zo leuk om jou aan de telefoon te horen kletsen met de mensen. Ja. Echt alle tijd van de wereld, heerlijk is dat.
1: Ja, bel vooral. Ja. Anders heb ik niks te doen.
0: Ja. Nee, maar het is wel leuk om te horen. Van een opgewekte, positieve kerel aan de telefoon. Hoe leuk is dat? Dat krijg je deze dagen ook niet altijd, hè?
1: Ja. Dus, en je krijgt mij ook nog te spreken. Dus dat
0: zeker, ja. Dus wil je iets leuks aan de telefoon horen, dan moet je even 0800-3000-555 bellen. Ja. Dan krijg je Tijn aan de lijn. En Tijn wordt er blij van, ik word er blij van om het te horen. Dus volgens mij is het een win-win-win situatie.
1: Je moet wel af en toe even wachten, want ik ben nogal lang van stof en dan hangen er heel veel mensen en die hangen dan weer op. Dus sorry daarvoor.
0: En volgens mij ben jij een Brabander, of niet?
1: Ja,
0: eentje van de gezelligheid.
1: Volgens mij zie je dat goed.
0: Helemaal niks tegen Brabanders. Wat gaan we dit uur nog doen? We hebben natuurlijk zometeen Bob met zijn derde en de laatste hint. Er komen heel veel goede antwoorden binnen, zie ik nog steeds. Maar ja, ik vind het leuk als die rode hoge hoed tot aan de rand toegevuld is. En daar kan nog wel wat bij. Dus heb je nog geen idee waar je moet zoeken? Blijf dan even lekker luisteren naar de derde hint. En over de twee voor de prijs van één ga ik je zometeen meer vertellen. De film Move Over Darling uit 1963 was een romcom. Zo'n heerlijke romcom met Doris Day in de hoofdrol. En ze zingt zelf ook de soundtrack.

0: Kun je dat met je tongen? Leuk, hè? Ja. Ja. Stefan die zegt op de app... ook als je geen woord Italiaans verstaat... kun je toch geen weerstand bieden aan die stem van Riccardo Cocciante. Voor mijn part, zegt hij, zingt hij het hele telefoonboek van Milaan. Het is goddelijk om te horen. Nou, Stefan, ik zeg, je hebt helemaal gelijk.
1: Kunnen we wel een keer proberen met AI of zo?
0: Het hele telefoonboek in laten zingen door Riccardo Cocciante.
1: Ja.
2: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, begin jaren 70 brak de Ierse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan door met zijn eigenzinnige stijl. Hij schreef liedjes die vaak heel licht en toegankelijk klonken, maar ondertussen gingen ze wel over hele serieuze onderwerpen. Het maakte hem een van de succesvolste singer-songwriters van zijn tijd, met hits als Alone Again, met Claire en Get Down. Ja, dat waren allemaal nummers die het wereldwijd ontzettend goed deden. Je hebt dus genoeg om uit te kiezen. Ga maar eens op zoek in die platenkoffer die je hebt staan of in je cd-kast. Ik ga zoals eerste dit draaien, wat je nu al hoort. Nothing Rhymed. Maar welk nummer van Gilbert O'Sullivan kan ik daarna voor jou draaien? En dan mag je net als alle andere dingen die je kwijt wil vanavond... appen naar de NPO Luister-app. 6,5 minuut. Dat zeg ik, 6:50 duurt het nummer. En eigenlijk het origineel is 12 minuten. Dus er is al ingesneden... Hij blijft geweldig. Ik hou snel mijn mond, de Temptations. En papa was een Rolling Stone.

0: Pia zegt op de app, en Paul Leconte speciaal voor mij? Dankjewel. Nou, ik zou heel graag ja willen zeggen, Pia. Dan laat ik maar gewoon ja zeggen. Speciaal voor jou als deze. En zou je hier ook een ingezongen telefoonboek van willen hebben, Tijn, of niet?
1: Ja, ik denk dat je de nummers niet bij kan houden. Het gaat vrij snel, hè?
0: Heel snel. Ik weet niet hoe snel
1: jij typt, maar...
0: Ja, niet zo snel als dit. Nee, geweldig. Maar het blijft lekker. Deze kende ik trouwens nog niet van een goede man. Elisier heette het. En lekker. En daarvoor de Temptations. 6:50. Heerlijk. Had nog langer mogen duren voor mij. Het begint met die beroemde zin. It was the 3rd of September. The day I will always remember. Because that was the day my daddy died. En na de begrafenis vraagt die zoon dan ook aan zijn moeder. Ja, wie was papa nou eigenlijk? En haar antwoord is pijnlijk. Papa was a Rolling Stone. Wherever he laid his head was his home. Met andere woorden, hij trok van plaats naar plaats. En in elke plaats had hij wel een relatie met verschillende vrouwen. En hij nam nooit verantwoordelijkheid voor zijn kinderen. Het verhaal is fictief, maar heel veel mensen herkennen zich in het thema van afwezige vaders en gebroken gezinnen. En dat maakt het nummer zo ontzettend krachtig en tijdloos.
2: Waar is Bob?
0: Het is 10:55 en dat maakt het de hoogste tijd voor onze derde en laatste hint. En die klinkt als volgt.
3: We zijn er. 5895 meter. Dat was een tocht, zeg. We zijn om hier te komen door tig klimaatzones getrokken. Beneden was het bloedje heet. Hierboven bibbertjes fris. Maar wat geeft het? On top of Africa. Joehoe! Ja, hoe jodel je eigenlijk in het Swahili?
0: Geen idee, hoe jodel je in... Ik zou het echt niet weten. Dat gaan we ook eens even opzoeken. Maar als jij denkt te weten waar Bob staat... en het lijkt me vrij duidelijk als ik zo eerlijk mag zijn... dan mag je dat nog even appen via de NPO Luister-app. En dan krijg je een minuut of 5 de tijd voor. Speel je nou mee, maak je kans op die waterfles van de avond van 5. Maar hou dan ook even je telefoon in de gaten... want dan kan het dus zijn dat we je tussen nu en 10:30 gaan bellen.

0: Roy heeft het gehoord. Zij zegt, ach, wat lief dat jullie dat nummer draaien. Het was zijn vakantieplaat. En wij zochten een Spaanse plaat en Roy kwam hiermee. Maar gelukkig had hij ook nog iets Spaans up his sleeve. Ergens is een mouw verstopt. Maar deze konden we ook niet laten liggen. Zo'n mooi plaatje, In the Arms of Mary.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de oplossing. En ik heb, even kijken, wie heb ik aan de telefoon? Goedenavond.
2: Petronella.
0: Ja, Petronella. Hallo. Ja, ik zie het. Ik moest even doorscrollen. Ja. Hey, Petronella, hoe gaat het met je?
2: Nou, lekker.
0: Ja?
2: Ik vind met veel genoegen weer naar je te luisteren. Het is
0: nou,
2: altijd lekker.
0: Wat leuk dat je dat zegt. Dank je wel daarvoor. En wat fijn ook dat je zit te luisteren. Gezellig.
2: Ja,
0: het is ook altijd. Gewoon een gezellige zender, hè? NPO Radio 5.
2: Ja. Je wordt er wel een beetje verdrietig van de toekomst. Maar goed.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, daar gaan we het buiten de uitzending maar even over hebben samen.
2: Ja.
0: Ja, laten we het erop houden dat we nog een heel mooi half jaar voor ons hebben liggen. En dan gaan we iets heel leuks maken samen.
2: Nou, kijk.
0: Zullen we dat doen? Ja.
2: We zullen dat doen.
0: Hey, en wij kunnen jouw avond hopelijk nog een beetje leuker maken door een mooie waterfles op te sturen. Als jij denkt, als jij het goede antwoord weet op waar is Bob? Want vertel eens, waar denk je dat de goede man is vanavond?
2: Nou, de Kilimanjaro.
0: Oh, en waarom denk je dat?
2: Nou ja, omdat hij... ik heb één momentje gehoord dat hij bovenop staat. En dat het verder beneden eigenlijk het hoogste punt is. En toen dacht ik, Kilimanjaro,
0: nou,
2: heb ik ooit gezien. En ik wist dat.
0: Ja, maar wat knap dat je gewoon één hint hebt gehoord en dan gewoon weet waar of denkt te weten. Want we moeten nog even checken natuurlijk. Zullen we Bob maar eens even aan het woord laten? Hier komt hij met de oplossing. Oké. Okay. Ja,
3: de plek waar ik ben is... de Kilimanjaro in Tanzania.
0: Ja hoor, helemaal goed.
2: Helemaal mooi.
0: Ja. Je bent er zelf nooit geweest, begreep ik?
2: Ik ben er wel geweest, ja.
0: Wel geweest? Oh, ja, heb je erop gestaan?
2: Lang geleden.
0: Heb je op de berg gestaan?
2: Nee.
0: Maar je hebt hem wel gezien vanuit de verte?
2: Vanuit de verte gezien,
0: mooi.
2: Zeker.
0: Prachtig lijkt me dat, zeg.
2: Het is een heel apart gezicht.
0: Ja, en heb jij dan ook, toen je daar was, dat je dacht van... ik wil hier nog wel weer een keer naar terug? Dat het zo onder je huid gaat zitten?
2: Nee, dat niet. Nee.
0: Want dat hoor je vaak, hè? Met mensen die één keer in Afrika zijn geweest... dat dan blijven ze terugkomen.
2: Ja, ik vind het is fascinerend.
0: Ja.
2: Maar er zijn natuurlijk zoveel mooie dingen. En het ene komt wat meer aan dan het andere.
0: Ja, ja. En Alkmaar is ook mooi, want daar woon jij.
2: Ik woon heerlijk. Echt waar.
0: Hey, als ik nou een keer naar Alkmaar kom, wat moet ik dan absoluut zien voordat ik weer naar huis ga?
2: Ja, de binnenstad is natuurlijk het is een kleine mooie binnenstad met mooie dingen.
0: Nou.
2: Maar eromheen, naar het duingebied en alles, dat is natuurlijk prachtig. Ja.
0: Volgens mij wordt er aangebeld, of niet?
2: Nee hoor.
0: Nee, oké, dit leek even zo. Nee, nou wie weet dat het ervan gaat komen, Petronella. Maar voor nu gaan we in elk geval de waterfles naar jou opsturen.
2: Nou, wat leuk.
0: Ik geef je even terug aan Tijn en dan gaat hij even jouw gegevens noteren. En dan zorgen wij dat je hem thuis gestuurd krijgt.
2: Hey, leuk. Dank
0: fijne avond nog. En leuk om je even te spreken. Dag Petronella. Doei.
2: Dag.

0: het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
1: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5.

fiets. Ik was klein en ik sloeg met mijn armen om zijn middel. Zat ik achterop de bagage dragen en we woonden in een stad met van die keitjes. En dan deed je en dan hoorde je echt zo dat trillen. En dat was een heerlijk gevoel. En zo'n veilig gevoel achterop bij zo'n grote meneer als kleinkind op de fiets. Ja, mooie herinnering. En dit was Paul van Vliet, veilig achterop bij vader op de fiets. Geef mij nog even door welk tweede nummer van Gilbert O'Sullivan ik straks voor jou kan draaien. Ik begin met Nothing Rhymed, maar welke kan ik daarna voor jou draaien? Heb je nog even de tijd voor? Ga ik ondertussen naar Mr. Rod Stewart en Maggie May. Ook weer eentje voor mijn namenlijstje.

0: Sugar and Spice. En het waren de Searchers. En dat brengt ons bij...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Ja. 2 voor de prijs van 1.
0: Brengt ons bij Gilbert O'Sullivan. De eerste grote hit voor hem was Nothing Rhymed. Een bijzonder nummer. Het was geïnspireerd op een krantenartikel over hongersnood. En Gilbert O'Sullivan vroeg zich af hoe je een gewoon leven kunt leiden... als je ziet dat er elders in de wereld zoveel mensen lijden. Het leverde in elk geval een nummer op dat nog altijd raakt... door die oprechte tekst van hem en de ingetogen schoonheid ervan. Zometeen hoor je welk nummer van Gilbert jij graag wil horen. Maar eerst is hier zijn indrukwekkende debuuthit Nothing Rhymed.

0: What's in a Kiss. Het was het tweede nummer van Gilbert O'Sullivan. En wat een heerlijk plaatje om mee te eindigen. Ja, Tijn, het zit er alweer op voor vanavond.
1: Ja. Dit ging heel snel.
0: Ja, jij voert zulke leuke gesprekken net ook weer.
1: Ik had met Dirk en Hans en Arie en ik had er van allerlei mensen aan de lijn.
0: Ja, mensen die spreken je graag. Dus als, je hebt een soort de taak erbij, zeg maar.
1: Ja, nee, maar ik vind dat leuk.
0: Want, iedereen wordt er blij van, wat ik al zei. Een win-win-win situatie.
1: Daarom.
0: En leuk om te lezen, alle berichtjes op de app. Dank daarvoor. Blijf lekker luisteren, zou ik zeggen, naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En als je nog geen genoeg kunt krijgen van die muziek. En wat je ook doet, Tijn en ik wensen jou het beste van deze nacht. En vergeet het niet dat waar jij ook bent en wat je ook doet, altijd is daar wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor een ander. Maar één ding is zeker, mensen. Je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Europa is van Picasso. India is van mij.
5: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie is vanaf vandaag preventief aan het fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saudi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. Vanaf vandaag mogen mensen online stemmen over de ontwerpen van nieuwe eurobiljetten. Er valt te kiezen uit eurobriefjes met bekende Europeanen erop, zoals Beethoven. En ook zijn er ontwerpen van vogels en rivieren. De Europese Centrale Bank beslist eind dit jaar hoe het briefgeld eruit gaat zien. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis, Gluk en Abdallah. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencvaros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer. Vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Middernacht, het begin van vrijdag 24 juli. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden. De sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te kunnen voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van het Hongaarse Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt, meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. En het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar heeft gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane nog aan meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.